0: En bij ons in Boskoop is dat gewoon iets. De vrouw des huizes kookte. En het tegenwoordig is het allemaal in de modernere tijd is het allemaal anders. Moet je als man zijnde ook bij kunnen springen. En dat kan ik zeker weten.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Ik werd van volslagen onbekend ineens naar wereldberoemd in Nederland. Dat was toch echt een hele gekke gewaarwording.
3: Maar een aantal jaar geleden, dan hoorde je het geluid van Chuck Dealey. En Chuck Dealey was de straatmuzikant die hier altijd speelde.
1: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had zijn nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle vijf de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. Twee wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de drie overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Rellschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
1: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
2: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal, de regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
3: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
4: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
5: Goedemorgen, je luistert weer naar een nieuwe Westwood Wakker. Met natuurlijk, wat staat er in de... In de krantjes, dat hoor je zo. Maar eerst het nieuws van Reinhard Roemer.
6: Het buitenbad van het Polderbad in Nieuwekerk aan de IJssel wordt deze zomer niet geopend. Er is veel schade aan de wanden en die kan niet op tijd worden hersteld. Tijdens gepland onderhoud bleek al dat de schade aan de wanden in het Polderbad ernstiger is dan vooraf werd verwacht. In de Tweede Kamer wordt vandaag gesproken over de toekomst van Europa. Een jaarlijks debat waarbij de Nederlandse Europarlementariërs naar Den Haag komen om te vertellen hoe het er in Brussel aan toe gaat. En de basketballers van ZZ Leiden kunnen geen zevende landskampioen toevoegen aan hun prijzenkast. Gisteravond verloor de club in Zwolle het vierde duel met Lensstede Hammers met 90-74. Door de winst op ZZ Leiden wonnen de Zwolse basketballers de Best of Five-serie met 3-1 en veroverden de club voor de tweede keer de landstitel. Meer regionieuws straks om 6:30 nu, het overige nieuws.
7: Marnik Zampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de organisatie voor internationalisering van het onderwijs. Dit jaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is nu officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle vijf de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
1: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
8: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
9: Installatiebureau Van Ginderen.
10: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
12: Hoera, het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
13: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
14: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: het begin van 11 juni. West wordt wakker. Ik heb heerlijk geslapen, Meer.
1: Echt waar?
0: Ik heb zelfs te lang geslapen.
1: Oh nee,
0: ik ben
1: nee.
0: Eigenlijk pas ongeveer een half uur wakker.
1: Oh, geen wekkertje gehoord.
0: Nee. Nou jawel, maar ik dacht gewoon, ik blijf nog lekker even liggen. Weet je, ken je dat gevoel? Dat je denkt, nog even snoezen.
1: Dat bed, zo lekker.
0: Ja, maar ik denk dat ik niet helemaal door had dat ik de snoezen al had gehad. En dat mijn laatste wekker, want er gaan er wel een stuk of 4, 5. Dat ik die al had gehad. Dus ik moest eruit, maar nee, ik blijf nog liggen.
1: En toen?
0: Stress? Ik schrok wakker. Precies om 18:05.
1: Wow, wat laat.
0: En dat is vrij laat, inderdaad. Maar gelukkig ben ik niet met Taxi Theo natuurlijk. Dus ik woon hier niet zo ver vandaan. Dus ik ben door het huis gesjeest. Door Rijswijk nog met Casper gesjeest. En toen deze kant op gesjeest.
1: Nou, je kwam echt volkomen ontspannen binnen. Dus ik vind dat heel knap.
0: Ja, maar inderdaad, het is goed gekomen. Ik ben er en jullie zijn er gelukkig ook. Gwen is er ook. Goedemorgen, Gwen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je gaat weer op pad natuurlijk. Neem je deze keer de bal mee?
2: Ik neem deze keer de bal mee. Ja, daar heb ik wel van geleerd. Ja.
0: Gisteren toen was je bij een fitnesscoach voor het WWWK Hooghouden.
2: Ja.
0: En die deed het echt hartstikke goed.
2: Ja, die deed het heel erg goed. Maar hij stuurde wel later op de middag een filmpje met de echte Omroep Westbal. Want die had ik natuurlijk wel eventjes gebracht naar hem.
0: Dat was hem vergeten.
2: Ja, ik was hem vergeten. En toen haalde hij ineens een stuk hoger met het hooghouden.
0: Met die bal, met onze bal.
2: Oh. Dus dat zegt wel iets over de Radio Westbal natuurlijk.
1: Goede kwaliteit.
0: Want hij had in de uitzending had hij even een bal opgepompt. Ja. Omdat hij eigenlijk zacht was.
2: Ja.
0: Eentje die in die sportschool lag. En toen heeft hij 23 gehaald. Ja. Wat was uiteindelijk dan met deze bal de score?
2: Ja, dat was echt tegen de 100 aan.
0: Wow.
2: Nee. Ja. Dus aan de ene kant is het ook goed dat we het met de andere bal hebben gedaan. Want dan houdt hij nog een beetje ruimte over voor verbetering.
0: Ja, helaas. Hij telt niet mee. Nee. Niet in de uitzending zijn geweest.
2: Zeker.
0: Je gaat er vandaag weer naar iemand toe. Dus ik ben benieuwd. Misschien wel ook richting de 100.
2: Ja, ik ben benieuwd. We gaan het zien.

0: De Haagse band The Motions, met Rudy Bennett natuurlijk. En Why Don't You Take It? En inmiddels is ook Reinhard Roemer weer aangeschoven in de studio. Goedemorgen, Reinhard.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je hebt gisteren toch wel iets bijzonders gedaan. Iets wat ons allemaal nog gaat overkomen. Want af en toe dan krijg je zo'n cursus en dan moet je daarheen. En wij hebben dat ook met een AI-cursus.
1: Kunstmatige intelligentie.
0: Ja, dus heb je getwijfeld of je zou komen überhaupt? Of dat je dacht, ik doe een stukje AI van mezelf?
1: Laat ik beginnen met te zeggen dat ik hier niet zit.
0: Is dit ook gewoon een soort hologram?
1: De cursus
0: kan
1: is geslaagd.
0: Kan ik door jou heen? Even kijken.
1: Dat is 1-0. Ja, ik lig dus nu in bed.
0: Oh, ja, ik kan er gewoon doorheen.
1: Ja, ik ben wel warmbloedig, maar in mijn eigen bed nu. Nee, alle gekheid op een stokje. Die cursus was leuk, want aan het begin dacht ik, dat is niet aan mij besteed. Dat heb ik niet zo nodig voor mijn werk. Ik google wel eens wat en zo, maar dan... En dan een tweede bron en dan kan het wel de radio op. En dat gaat eigenlijk altijd goed. Maar
0: jij had nu al je berichten van AI.
1: Dat zeker niet. Maar het is erg de moeite waard om... Wat is het, ChatGPT, om daar een abonnement op... Oh, nee, dat mag ik niet zeggen, maar dat ga ik wel doen.
0: Ja. Je gaat het wel doen. Ja, maar we cancelen dit wel.
2: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: De opmerking is geschrapt. Het staat ook niet in de krant. We pakken gewoon nog wel niet de ChatGPT erbij, maar gewoon de papieren kranten. En dan heb ik het AD voor. Maar dat gaat over weeralarmen. Letten jullie daar heel erg op eigenlijk? Of het code geel is, of oranje, of rood?
1: Ja, ook daarover hebben we eergisteren de KNMI kwam met code geel.
0: Ja, precies.
1: Smiddag zou het code geel zijn, waarschuwingscode geel. Ik liep met mijn... korte mouwtjes, gewoon over straat. Echt. Er was helemaal niets aan de hand. En 's avonds brak het onweer uit. Zo was het ook wel weer. Dat was
0: meedogenloos. Dat was iets verplaatst. Ja.
1: Ja, dat.
0: Het KNMI wil dat specifieker gaan maken voor extreem weer. In plaats van per provincie, dus die codes, oranje, rood of geel. Wordt het vanaf volgend jaar enkel in gebieden waar daadwerkelijk risico's zijn. Tot 20 mei was het wettelijk vastgesteld dat het KNMI alleen per provincie mocht waarschuwen. Maar dat is aangepast. En ze gaan nu werken met polygonen, zoals dat mooi heet. Dat is een cirkel rondom een gebied die het lokale weer aangeven. Vanaf juli wordt dat al ingesteld, dus dat is hartstikke snel. En dan wordt ook naderend onweer bijgehouden in de app. Juist omdat deze buien enorm plaatselijk zijn en eigenlijk vaak pas kort van tevoren weten wanneer en waar ze precies eigenlijk tot ontploffing komen. Appgebruikers die krijgen dan op basis van hun locatie een pushmelding als er onweer komt. En ze gaan het komende tijd testen of mensen dat ook prettig vinden.
1: We krijgen dus weer een polygoonjournaal. Een polygoonweerjournaal.
3: Ja. Oh, en ik ben benieuwd wat sneller is. De push of het geluid? Ja.
1: De overheid stelt meer geld beschikbaar voor investeringen in deep tech, zoals chip- en kwantumtechnologie. Gaat nog eens 360 miljoen euro in het Deep Tech Fonds, een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en staatsinvesteerder InvestNL. En daarmee bedraagt het fonds in totaal 610 miljoen euro. FD schrijft erover, het Financieel Dagblad. Minister Helene Herbert van Economische Zaken maakt de investering vandaag bekend, wij dus nu al, op een technologiecongres in Amsterdam.
0: Ja, je zit helemaal in de AI, dus ook in de deep tech.
1: Dus,
0: je zit gelijk al geïndoctrineerd.
1: Kind kan er was doen. Ja.
3: En wat niet AI's, maar echt, maar wel verdrietig, is Mark. Woedende Mark moet WK-vlaggetjes weghalen van de woningcorporatie. De sfeer wordt naar de kloten geholpen, zegt hij in het AD. Het WK begint namelijk vandaag, maar de voetbalpret van Mark van Dijk is nu al verpest. De oranje vlaggetjes die hij in zijn straat in Delft ophing om alvast in de stemming te komen, moeten van zijn woningcorporatie worden weggehaald. Medewerkers van die corporatie kwamen gisteren langs in de Van Lodesteinstraat in Delft met de mededeling: de straat mag alleen brandveilig versierd worden. En die huidige vlaggetjeslijn, die voldoet daar niet aan. En ook de stickers bij de voordeur en een rood-wit-blauwe vlag in het portiek moeten volgens Mark weg. Brandbare versieringen kunnen nu eenmaal een risico vormen voor de brandveiligheid, zegt woningcorporatie Stedelink. En als deze materialen in brand raken, kan rook en vuur zich sneller verspreiden. Ja, zegt Van Dijk teleurgesteld, ze komen de vlaggetjes vrijdag weghalen. Oh. En als ik het niet zelf doe, krijg ik de rekening. En als ik 10 euro moet betalen, wil ik het risico wel nemen. Maar 150 euro vind ik zonde van mijn centen. Dat ik überhaupt moet afwegen of ik ze weghaal, is bezopen. Al dus de teleurgestelde Mark.
0: Ik heb een fotootje van die. Het is echt een heel keurig, niet de hele straat. Het is geen marktweg, weet je wel.
3: Het is gewoon één vlaggetjeslijn.
0: En een paar dingen dus op de deur.
3: Die brandveiligheid. Weet je, als het fout gaat, dan zegt iedereen had maar. Dus dat,
0: ja, maar
3: is
0: ook gewoon buiten dit.
3: Ja, maar daar kan het ook fikken met een barbecue. Ja, en, ja, het is
0: ik vind het echt...
3: te veel regeltjes.
0: Ja, kom
3: te veel
0: op, zeg. Regeltjes. Dit is echt wel heel erg zielig. Ja, vind ik wel een beetje zielig. Dan maar iets, ja, toch even iets bijzonders. Ja, ik kom helemaal namelijk in de kerstsferen als ik de Telegraaf erbij pak.
1: Hoeveel dagen nog?
0: Ja, hoeveel dagen nog? Ja, maar ik weet dat heel snel uit mijn hoofd. Ik moet even een beetje rekenen. Ik heb juli, augustus, september, nog 197 dagen.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Dat weet je, hè?
0: Dat weet ik gewoon.
1: Jij weet
0: dingen.
1: Ja. Hoeveel dagen nog tot kerstmis?
0: In Brabant was het afgelopen dagen al een beetje kerst. Want ik zie dus op de voorpagina van de Telegraaf een prachtige foto. Een vrouw en een jongetje die zijn aan het sneeuw scheppen. In juni.
3: Echte sneeuw.
0: Echte sneeuw. Nou, niet helemaal. Het gaat om camping-eigenares Mary de Bond en haar kleinzoon Vigo, die ook aan het helpen is. Dinsdag drok een bulderende noodweer over. Misschien wel code rood. Nu is het toch. Bij Hoeve de Bontekraai, zo heet het, in het Brabantse Raamsdonk. Het had maar 5 minuten nodig om de campingweide helemaal wit te toveren. Het ging niet om sneeuw, maar om hagel. Maar goed, dat is ook wit. Heel leuk natuurlijk, je kan ermee spelen. Maar niet alleen maar leuk, want het was daarna wel puinruimen. Gescheurde voortenten, gesneuvelde ruitjes, geknakte takken. Ja, dat is toch best wel lullig. Het was super plaatselijk. Past ook helemaal bij het bericht over het KNMI. Want ze hebben daar op dat veld 31 plekken. En maar een deel was geraakt door de hagel.
1: Hey, en 2 centimeter grote hagelstenen en zo kwamen naar beneden.
0: Nou, zij zegt inderdaad, ze waren niet eens zo enorm groot, maar het waren er gewoon vooral heel veel. Ah. Gewoon in één keer, pat, trok de hemel open.
3: En is het nu, de Hoeve de Bontekraai heet nu Hoeve de Wittekraai?
0: Ja, en de gesloopte kraai ook.
1: En hoeveel dagen nog tot kerstmis, zei jij net?
0: 197.

ook al op Radio West. Maar het hele album komt pas in september. Dat heet Sunrise. Je hoorde nu een oude, The Lonely One. Andrew Gold neemt ons mee naar het nieuws met Lonely Boy.

0: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak.

0: via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
1: Goedemorgen, het is 6:01. Dit is het nieuws met Reinoud Roemer.
2: Goedemorgen, dit is de AI-versie van Reinoud Roemer met het regienieuws. Veel mensen in de regio Holland-Rijnland ervaren frustratie.
1: Dat kan echt niet, Reinoud. Je kan toch niet zomaar... Je hebt dan een AI-cursus gisteren gedaan, maar dit gaat toch niet?
3: Ja, maar vind je het niet goed klinken?
1: Nou, je klinkt wel wat jonger.
3: Jonger en dynamischer, alsof hij weet waar hij het over heeft. Ja. Dit kostte me 10 seconden om te maken, dus ja, waarom niet?
1: En dan hoef je er niet te zitten eigenlijk. Maar gelukkig ben je er nog echt.
3: Nou, dan voor de gezelligheid, toch?
1: Ja.
3: En de koffie is goed.
1: Dat wel, ja. Kan AI Reinoud ook koffie halen?
3: Ik weet het niet, of die pootjes heeft. En of die dan
1: misschien
3: de goede kant op loopt. Het is wel leuk.
1: Want als dat wel kan, dan weet ik het wel.
3: Ik ben van vlees en bloed. En ik ga het eens eventjes proberen of ik het toch wel kan. Want er zijn dus concurrenten. Ja, toch?
1: Goedemorgen, Reina.
3: Goedemorgen, Jorinda. Zou hij ook zo lief goedemorgen, Jorinda, zeggen?
1: Nou, ja.
3: De gemeentewassenaar gaat zich inzetten om het Bronnevo ziekenhuis te behouden. Het plan is opgenomen in het akkoord dat nieuwe Wassenaarse coalitie heeft gesloten. Het beroemde ziekenhuis in de Haagse wijk Benoordenhout dreigt in 2030 te moeten sluiten. Een petitie om Bronnevo, waar leden van het Koninklijk Huis ook patiënt zijn, te behouden, is al 7500 keer getekend. Bronnevo is een van de 3 ziekenhuizen van het HMC. In de plannen van de ziekenhuiskoepel wordt de zorg in de toekomst geconcentreerd in de ziekenhuizen Westeinde en Antoniushoven. In beide vestigingen worden nieuwe operatiekamers gebouwd en ook het aantal IC-bedden wordt daar verhoogd. Gemeente Den Haag heeft zich al eerder achter het verzet geschaard van de gemeente Wassenaar tegen de sluiting van het ziekenhuis. Een automobilist heeft eerder deze maand met 176 km per uur door de Europatunnel in Zoetermeer gereden, terwijl 70 km per uur daar de maximumsnelheid is. De politie heeft het rijbewijs van de bestuurder ingenomen. De officier van justitie heeft besloten dat hij het rijbewijs de komende 7 maanden kwijt is en hij moet zich voor de rechter verantwoorden. In de Tweede Kamer wordt vandaag gesproken over de toekomst van Europa. Jaarlijks debat waarbij de Nederlandse Europarlementariërs naar Den Haag komen. En ze gaan ons hier vertellen wat er in Brussel allemaal gebeurt, hoe het er aan toe gaat. En de basketballers van ZZ Leiden kunnen geen 7e landskampioenschap toevoegen aan hun prijzenkast. Gisteravond verloor de club in Zwolle het 4e duel met Landstede Hammers. Het werd 90-74. Door de winst op ZZ Leiden won de Zwolse club de Best of 5-serie met 3-1. En veroverde de club voor de 2e keer de landstitel.
1: Ja, dan gaan we snel naar onze weerman Jordi Bloem. Goedemorgen, Jordi.
4: Goedemorgen, Jorinda.
1: Ja, zou dat wat zijn voor jou eigenlijk, een AI-versie van jezelf?
4: Nou, een keer om te proberen. Maar ik hoop niet dat diegene mij gaat vervangen dan.
1: Nee,
4: helemaal.
1: Nee.
4: Dat is natuurlijk de achterliggende gedachte.
1: We hebben al wel AI-versie online.
4: Is dat zo?
1: Nou ja, vroeger schreven we onze weerberichten gewoon live, zeg maar. Dat deed jij dan denk ik ook,
4: ja.
1: En Huub. En nu word je gewoon geaid.
4: Oh, ja, dat klopt. Ja, nou, ja. Dus het is al een beetje gaande.
3: Ja. Het staat er wel bij, hè? Dan.
1: Het staat er wel bij.
4: Dus ook een disclaimer straks als Reinoud er over een uurtje weer is met het nieuws. Dat hij toch wel de echte Reinoud is.
1: Ja.
4: Dat we dat zeker weten. Maar je hoorde het echt duidelijk aan zijn stem dat het een andere Reinoud is. Maar goed, het weer. Dat is in ieder geval goed. Dat kan ik ook gewoon melden als gewone Jordi. Het is nu droog. Er is ruimte voor de zon zelfs. Een paar mistbanken nog in de weilanden. Het was een frisse nacht bij Voorschoten 7 graden. Langs de kust is het alweer wat milder, met wind van zee, beetje wind van zee, maar heel weinig. Maar in de loop van de dag gaat die wind toenemen uit het zuidwesten. Is ook op nadering van een frontaal systeem. Dat ligt nu boven de Britse eilanden. Ja, dan krijg je regen van. Maar vanochtend is het nog droog, begin van de middag ook nog wel. Daarna zal de bewolking wel toenemen. En ergens aan het einde van de middag, ik denk vanaf een uurtje of 4, dat geven de weerberekeningen aan, gaat het vanuit het zuidwesten regenen. En vanavond valt dan de meeste regen, met ook een stevige zuidwestenwind. Windkracht 5, misschien windkracht 6, vooral dan aan de kust. Lijkt wel een beetje herfst dan. En voor die tijd kan de temperatuur oplopen tot 17 graden. Maar dat is natuurlijk nog wel aan de koude kant over de tijd van het jaar. Er wordt wel een beetje aan gewerkt, hoor. Er komt echt warmer weer aan. Maar dan moet nog even geduld hebben. Morgen wordt het een graad of 18 met stevige wind. Veel wolken, af en toe regen, motregen. Een beetje een druiderige dag lijkt dat te worden. Maar in het weekend dan komt het al een beetje goed. De zon die laat zich geregeld zien. Af en toe kan er nog een enkele bui passeren. Maar de meeste buien zijn toch wel weg bij ons uit de regio. Die trekken vooral over het noorden. Zaterdag kan het nog een beetje waaien uit het westen. Zondag neemt neemt de wind wat af. 'S middags 17, 18 graden. Ja, dat is natuurlijk ook nog niet zomers. Maar dan maandag zon en 19 graden. Dinsdag zie ik al 23 graden staan in onze regio. Oeh. Met zonnige periode. Woensdag ook een beetje dat weer. En aan het einde van de week zijn er zelfs mogelijkheden dat we zelfs wat warmer weer krijgen. Het loopt uiteen van 22 tot 30 graden. Vooral op de donderdag. Dus het is wel spannend.
1: Ja, nou ja, wel spannend inderdaad. Maar vooral heerlijk.
4: Ja.
1: En we gaan naar de enige echte Wijnandsvaan voor de files.
5: Ja, inderdaad. Want ik weet ook niet of die AI-computer had gezien dat er dan net een treinbericht binnenkomt. Ik denk het niet, hoor. Maar ik zag het wel.
1: Gelukkig.
5: Er rijden geen treinen tussen Alphen aan de Rijn en Leiden-Lammerschans tot een uur of 8:30 vanmorgen door een wisselstoring. Nou, verder is de ochtendspits van start gegaan met al een heel aantal dagelijkse files. Het was al vroeg druk op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Daar rijden het langzaam op twee plaatsen bij Ypenburg. Een stukje verderop bij Zoeterwoude. Alles bij elkaar ben je zo'n 20 minuten langer onderweg. En op de A4 van Den Haag naar Rotterdam langzaamaan tussen Rijswijk en Delft. En daar is de vertraging 5 tot 10 minuten.
1: Wijnand, dankjewel.
2: Goedemorgen. Ja, dit is de AI-versie van Wijnand Roemer.
3: Wijnand, zal ik je even in je arm knijpen dat jij au zegt? Dan weten ze dat je van vlees en bloed bent. Ja? Nu, 1, 2, 3.
5: Au!
6: West wordt wakker.

0: je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Ja, maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei.

0: moet bij dit nummer altijd denken aan de coronatijd. Want wij hadden toen nog Studio Haagse Bluff, de coronasessies. De quarantaine sessies waren het, geloof ik. Dat we allemaal artiesten vroegen om vanuit huis gewoon live, ja, via een verbindingje hier met de studio een nummer te zingen, een cover. Het Struilaar deed mee, en Tim Akkerman en Jennifer Eubank. En die zong dit nummer.
1: Oh, wat leuk.
0: En daar moet ik altijd aan terugdenken. Ja, we gaan het ook nog over corona hebben later vandaag trouwens. Over de verhoren die bezig zijn. Maar we gaan eerst naar ander nieuws. Amerika heeft vannacht opnieuw Iran aangevallen. Er waren explosies op verschillende plekken in de buurt van de straat van Hormuz, maar ook verder weg in voorsteden van de hoofdstad Teheran bijvoorbeeld. President Trump had de aanvallen al aangekondigd. Hij wil zo Iran onder druk zetten om een deal te sluiten, zei ook minister Hegseth van Defensie.
2: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
0: Iran zegt in een reactie dat op de nieuwe aanvallen de straat van Hormuz volledig te sluiten. En het land viel ook Amerikaanse bases aan in bijvoorbeeld Jordanië, Bahrein en Kuwait.
1: Een grote ceremonie gisteravond bij de Sagrada Familia in Barcelona. Paus Leo zegende de Jezus Christus toren van het beroemde bouwwerk van Gaudi. Hij besprinkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend. En daarna was er muziek en vuurwerk.
3: Inaugurant la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
1: En die inzegening van de Sagrada Familia die valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Gaudí.
0: De bal gaat rollen voor het WK voetbal. Vanavond de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het Nederlands elftal moet nog een paar dagen wachten. Voor Oranje begint zondag het toernooi tegen Japan. Bondscoach Ronald Koeman hoopt dat keeper Bart Verbrugge dan weer in het doel staat.
4: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is.
0: Ja, mocht Verbrugge het niet halen, dan staat Mark Vlekken of Robin Roes onder de lat. Vlekken die was eigenlijk de tweede keeper de afgelopen tijd. Maar daar is nu nog onduidelijkheid over. Dus dat moeten we nog even afwachten.
1: En het WK voetbal levert ook mogelijk de oudste debutant op. Namelijk social media ster Orgel Joke. Ja. Ook een coronaheld is
0: nou,
1: dat.
0: Nou, inderdaad, ja.
1: En van de FIFA kreeg ze nou een bijzondere uitnodiging. Als het Nederlands elftal de 16e finale bereikt, mag zij voorafgaand in het stadion het publiek opzwepen. En Orgel Joke, nou, die zei niet meteen ja.
5: Ik moest er wel eens even goed over nadenken, hoor. Want mijn zoon die belde in eerste instantie van ja, maar ik heb een mail gekregen. Maar ik denk echt dat het een grapje is. Hij zegt, dus ik ga het even terugmailen. Hij zegt, maar dat en dat heb ik gehoord, dat je gevraagd wordt om daar te spelen. En uiteindelijk werd dat hebben ze met elkaar een Zoom-gesprek gehad, een meeting. En daar kwam het tot uiting dat het dus inderdaad waar was.
1: En ze voelde zich heel vereerd.
5: Dat is niet normaal. Als je 77 word ik zaterdag. En dat je dat dan mag doen.
0: Ja, wat bijzonder,
1: ja,
0: zeg.
1: Gaaf, hè?
0: Ja, ik vind het sowieso fantastisch. Dat zij gewoon door die coronatijd helemaal op een voetstuk is gezet. Door al die. Ja, ze maakt allemaal video's, hè. Met bijvoorbeeld misschien wel Stevie Wonder. Dat ze speelde op de orgel.
1: Precies, daar op dus naar die 16e finale.
0: Ja, laten we het hopen, zeg. Joh.

0: De wonderlijke Stevie, zou Tjeerd zeggen, van het iconische album Songs in the Key of Life. Stevie Wonder was zo'n ontzettende perfectionist dat het album maar op zich liet wachten. En de platenbaas, die zat een beetje met de handen in het haar. Want ja, fans, die wilden nieuwe muziek van Stevie Wonder. En toen hebben ze t-shirts laten maken met We're Almost Finished. Zo van, nou, wees gerust, het komt echt goed. Het komt eraan en uiteindelijk kwam het goed en is het misschien wel zijn beste album ooit.
1: De Buitenpost.
0: Ja, we gaan zo even naar buiten. We hadden het vanmorgen vroeg meer al even over van die oranje straten. De Marktweg is wel de bekendste, maar er zijn het ook nog veel meer.
2: Gezellig, overal vlaggetjes.
0: Ja, en ook in Delft, daar hangen wat vlaggetjes. Maar er is gedoe over, hè? Schreef het AD.
2: Ja, de woningcorporatie die vindt het niet goed, want die vindt het brandgevaarlijk. Want die vlaggetjes die zijn van huis naar huis. Dus als er dan brand uitbreekt, kan de brand makkelijk overslaan van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Ja. Dus ze zijn niet brandveilig genoeg.
0: En Gwen die is even naar die straat gegaan in Delft. Ja, vind je het eigenlijk wel mooi, die vlaggetjes daar in de straat?
3: Ze hangen er goed bij, hoor. Ja, zeker. En een straat verderop, de Hendrik de Keizerweg. Dat is een straat verderop van de Van Lodensteinstraat. Dat is de straat waar Mark van Dijk woont. En hij moet dus zijn vlaggetjes weghalen. Maar een straat verderop, de Hendrik de Keizerweg dus, daar hangt het helemaal vol met vlaggetjes. Maar ja, daar is geen woningcorporatie bij betrokken, bij die woningen. Dus ja, die kunnen daar ook niks van vinden. Maar ja, de Van Lodensteinstraat in Delft dus, ja, daar hangen wat vlaggetjes. En dat vindt de woningcorporatie dus niet oké. Want het zou inderdaad brandgevaarlijk zijn. Maar ze hangen er nu wel iets anders bij dan dat ze hangen op de foto van het artikel bij het AD. Ze hangen nu namelijk niet meer tegen de woningen aan. En ik heb net eventjes de bewoonster van het huis gesproken waar Mark ook woont. En ze dachten dat het misschien op deze manier toch wel zou mogen, omdat het dan niet meer tegen het huis aan zit. En de vlaggetjes in het portiek, die zijn wel weggehaald.
0: Okay.
3: Ze mogen hier bijvoorbeeld ook geen deurmatten hebben, want ook dat zou brandgevaarlijk zijn. Volgens de woningcorporatie Stedelink. En ze hopen dat het misschien op deze manier wel mag. Ja, nu hangen ze van lantaarnpaal naar boom in plaats van naar de woning toe.
0: Ja, dat scheelt misschien wel, want anders moeten ze eigenlijk morgen weggehaald zijn. En anders worden ze weggehaald en dat levert dan weer extra kosten op.
3: Ja.
0: Zijn het er dan veel? Dat je denkt, nou ja, inderdaad, als dit in de brand vliegt, dan is er wel echt een grote ramp aan de gang.
3: Ja. Nou, ja, het zijn er niet veel. Vergeleken met de Marktweg in Den Haag al helemaal niet. En vergeleken met de straat hier verderop al helemaal niet. Dus ik kan me ergens wel voorstellen dat Mark zoiets heeft van, ja, ik wil ook een beetje het WK supporten en het Nederlands team supporten. En dat mag niet met de tientallen vlaggetjes die hier hangen. Dus ja, ik kan me ergens wel voorstellen dat hij het een beetje onrechtvaardig vindt.
2: Ja, ja, als ze het nou niet halen, komt het door het gebrek aan support van Mark.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, nou, absoluut. Dat heeft zeker
2: dat
0: invloed.
2: Dat weten we nu allemaal. Ja.
0: Nou, we gaan het meemaken. Ja, morgen. Spannend dus eigenlijk of ze wel of niet mogen blijven hangen. We gaan het natuurlijk in de gaten houden. Misschien mooi morgenochtend gewoon weer even kijken.
3: Ja, lijkt me een goed plan.
0: We gaan naar muziek. Michael Jackson en Paul McCartney en CCC.

0: beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met één wagen en een aantal gespierde mannen.
1: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
2: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
1: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
2: Al 100 jaar.
1: Van der Geest.
2: Dat is verhuizen en meer.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
5: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
6: Je huis verduurzamen op doktersadvies. Het kan nu in Leiden, we gaan het er straks over hebben. Het nieuws met Reinhard Roemer.
7: De gemeente Wassenaar gaat zich inzetten om het Pronovo ziekenhuis te behouden. Het beroemde ziekenhuis in de Haagse wijk Benoorderhout dreigt in 2030 te moeten sluiten. Een petitie om Pronovo te behouden is al 7500 keer getekend. In de Tweede Kamer wordt vandaag gesproken over de toekomst van Europa. Jaarlijks debat waarbij de Nederlandse Europarlementariërs naar Den Haag komen om te vertellen hoe het er in Brussel aan toe gaat. En het is de basketballers van ZZ Leiden niet gelukt voor de 7e keer landskampioen te worden. Gisteravond verloren de Leidenaren in Zwolle het 4e duel met landsteden Hammers. Het werd 90-74. Meer regio nieuws om 19:30, nu het overige nieuws.
8: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
9: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
8: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
10: Inaugurante la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
8: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bij de ANWB is Wijnand Zwaan.
11: De ochtendspits is gestart met een paar dagelijkse files op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Prins Klausplein. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel 4... met haar 5 tot 10 minuten oponthoud. A12 van Den Haag naar Utrecht, daar rijdt het langzaam tussen Reewijk en Nieuwerbrug. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A20 Gouda Hoek van Holland in beide richtingen bij Moordrecht 4 kilometer file. En je bent er zo'n 10 minuten langer onderweg.
12: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
13: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen of vanaf €79.
14: Voordeeluitjes.nl.
13: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
14: Voordeeluitjes.nl.
15: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Waddinxveen.
18: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
19: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Het is een belangrijke dag voor examenscholieren.
1: Uitslag!
0: Ja, ze krijgen vandaag de uitslag. Zijn ze gezakt? Zijn ze geslaagd? Misschien nog een her? Ja, dat,
1: weet je het nog?
0: Ja, ik weet het nog wel. Hoe was dat bij jou?
1: Ik was bij een vriendinnetje gaan zitten. Ik zou gebeld worden. Ik durfde gewoon niet thuis te zijn. Zo bang was ik dat ik gezakt was. Het was echt zenuwen.
0: Maar dan moest je moeder dan opnemen, of je vader?
1: Ja, mijn moeder moest opnemen en die moest dan naar het vriendinnetje bellen. Want ik wilde niet zelf de telefoon opnemen. Ja, dit was vroeger, hè, vorige eeuw. Toen hadden we nog vaste telefoons.
0: Ja, ja, toen klonken de telefoons zo. Bijvoorbeeld. Bij mij gebeurde dit dus. Ik zou alleen gebeld worden als ik gezakt zou zijn.
1: Ja.
0: En niks horen als ik geslaagd zou zijn. En dan heb je een uur lang dat je gebeld kan worden. En dan zit je dus een uur lang helemaal in de stress. Als die telefoon maar niet gaat. Ja. Als die telefoon maar niet gaat. En toen ging die.
1: Oh nee. Nee.
0: Ja, dus ik neem op naar trillende handen, stem, helemaal. Hallo, met je Rinda.
1: Oh.
0: Zo klonk ik.
1: Oh, gossie.
0: Ja. Hi, met oma. Weet je al wat? Nee, oma. Je mag niet bellen. Je mag niet bellen tussen 10 en 11.
1: Ja.
0: En uiteindelijk, gelukkig, verder niet gebeld. Dus het is allemaal goed gekomen.
1: Gelukkig.
0: We gaan natuurlijk nog wel even kijken of iets met geslaagden kunnen doen. Hangt er ergens al een vlag uit, ergens tot 10 uur? Laat het weten, want dan willen we die mensen natuurlijk wel even feliciteren. En anders heel veel succes. En succes met de spanning.
1: Ja, succes. We duimen voor je.
0: Ja, we gaan naar het nieuws van vandaag. En dat is in Den Haag, in de Tweede Kamer, om precies te zijn. Er wordt vandaag gesproken over de toekomst van Europa. Een jaarlijks debat waarbij onze Nederlandse Europarlementariërs naar Den Haag komen om te vertellen hoe het is in Brussel. Een van hen is Dirk Goting van NSC. Je zou misschien denken, bestaat die partij nog? Maar ja, niet in de Tweede Kamer, maar wel in het Europees Parlement. Dirk, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hallo.
0: Ja, is het fijn om weer even met je Nederlandse collega's te kunnen praten vandaag?
2: Nou, ik spreek regelmatig met mijn Nederlandse collega's. Maar het is in ieder geval interessant om met de premier en de minister van Buitenlandse Zaken in discussie te kunnen gaan over, over de Europa-strategie eigenlijk van deze nieuwe regering.
0: Ja, dit debat in de Tweede Kamer is een jaarlijkse traditie. Dus je hebt dat ook al eerder gedaan, denk ik, vorig jaar. Ja, waarom is het zo belangrijk dat jullie met elkaar in debat kunnen gaan?
2: Nou, we werken heel veel aan dezelfde thema's, hè? Dus wat in Den Haag besproken wordt, wordt heel vaak een beetje eerder al in Brussel besproken. Dus het is belangrijk dat je gewoon weet van elkaar welke standpunten er worden ingenomen. Ja, en de Nederlandse regering neemt gewoon ook namens heel Nederland posities in Brussel. En die mogen ze best eens af en toe gewoon goed uitleggen.
0: Ja, wat heb je daar ook wel eens last van? Dat je denkt, nou Holland, doe even mee met ons.
2: Nou, zeker als je daar aan het werk bent, dan denk je, nou, waarom hebben ze nu dit standpunt ingenomen of dat standpunt ingenomen? En daarvoor zijn dit soort debatten ook goed. Kijk, in principe liggen de lijnen uiteindelijk best wel dicht bij elkaar. Als je bijvoorbeeld hebt over de Europese begroting, toch wel de meeste partijen in de Tweede Kamer, die willen gewoon dat we voorzichtig omgaan met ons geld en dat het ook niet te duur is. En dus ook worden die komende begrotingsonderhandelingen, want er komt weer een hele grote ronde aan, die worden gewoon heel spannend. En Nederland moet er wat mij betreft ook stevig in gaan weer.
0: Ja, er is wel heel veel aan de hand, hè? Die begroting uiteraard, maar het ook heel veel in de wereld. Meerdere oorlogen binnen en buiten Europa, Oekraïne, Midden-Oosten. Het beheerst nogal het nieuws. Ja. En Europa lijkt ook wel een beetje aan de zijlijn te staan. Misschien niet meer de wereldmacht die we dachten dat we waren. Is dat ook nog een thema wat aan de orde gaat komen?
2: Ja, dat staat natuurlijk centraal in onze discussies als het gaat over hoe ziet de toekomst van Europa eruit. Amerika is niet meer heel betrouwbaar als het gaat over de veiligheid. Dat is een gigantisch probleem. Daarom zijn we heel hard aan het werk om onze defensie te versterken. En tegelijkertijd wordt onze economie aangevallen door China. Met allerlei oneerlijke concurrentie. En bedrijven die ook op onze markt komen en onze bedrijven wegconcurreren. Dus de situatie is super zorgelijk. De oorlog in Oekraïne is nog steeds gaande. En in Iran blijft de onzekerheid groot. Dus we moeten meer op onze eigen benen staan. We hebben alle vrienden nodig die we hebben om ons, in ieder geval onze waarden en de manier waarop wij willen samenleven te beschermen. We moeten zorgen dat we onze eigen dopjes of boontjes meer gaan doppen. En dat betekent dus meer defensie en een sterkere economie.
1: Ja, en wat is dan de grootste zorg die jullie hebben?
2: Nou, persoonlijk is mijn grootste zorg dat die oorlogen gewoon niet stoppen. Uiteindelijk drijft dat hier ook gewoon de prijzen op. Het zorgt voor ons natuurlijk ook voor verschrikkelijk veel ellende daar in de regio. Je bent met energieonzekerheid. Iedereen investeert nu massaal ook in defensie. Terwijl ja, je toch ook liever in andere dingen zou willen investeren. Kijk, we worden gewoon in deze eeuw geconfronteerd met een nieuwe realiteit. Daarvoor zal Europa ook meer samen moeten doen. Dat is gewoon ook een heel moeilijk en moeizaam proces. Maar het kan niet anders. Onze veiligheid en onze welvaart staat hier ook gewoon op het spel.
0: Ja, ik denk ook aan de migratie als belangrijke issue. Tenminste, in Nederland is dat een hot issue natuurlijk. De overheid zegt de instroom te willen verminderen. Maar ja, daar hebben ze ook jou, of tenminste Europa, voor nodig, toch?
2: Ja, er is een nieuw pakket, het migratiepact noemen ze dat. Dat gaat deze maand gaat dat in. Daar is eigenlijk alle hoop op gericht dat aan de grens met betere controles en snellere controles de druk wat kan verminderen. Zoals met heel veel van deze wetten, we geloven het op het moment dat we het zien. Dus dat is nog echt afwachten of die Europese wetten, nieuwe wetten, echt gaan helpen om die instroom omlaag te krijgen.
0: Ja, nou genoeg om over te discussiëren in ieder geval vandaag, Dirk. Wat vind jij het belangrijkste dat je uit dat debat hoopt te halen?
2: Nou, wat ik net al zei. Kijk, deze regering zegt dat ze hartstikke pro-Europees zijn ten opzichte van de vorige regering. En dan zeg ik, ja, met pro-Europees, dat is geen goede onderhandeling. Want heel veel andere minister-presidenten, die gaan gewoon voor het nationale belang als het gaat over de begroting of andere zaken die op het spel staan. Dus wees niet bang om hard te onderhandelen. Dat betekent niet dat u ineens anti-Europees bent, meneer de minister-president. Want Nederlandse belangen moeten gewoon behartigd worden. En dat is ook waar wij voor naar Europa gestuurd worden.
0: Dirk Groting, Europarlementariër van NSC. Welkom in Den Haag, zou ik zeggen.
2: Dankjewel. Fijne dag.

0: Het is de eerste nummer 1 hit in Nederland die je niet op cd kon krijgen. Dus echt alleen maar downloads. En zelfs dat klinkt dan nu alweer ouderwets. Dus
1: dat klinkt heel apart.
0: Ja, dus een unieke nummer. Valerie van Amy Winehouse. Je huis verduurzamen op doktersadvies. Dat klinkt ook een beetje gek, maar het kan in Leiden. Uit onderzoek van TNO blijkt dat een ongezond binnenklimaat astmaklachten kan veroorzaken of verergeren. En daarom is in Leiden een pilot gestart waarbij astmapatiënten via hun huisarts ondersteuning krijgen bij isolatie en ventilatie in huis. We praten erover met de wethouder die erover gaat, Priscilla van Noord. Goedemorgen, Priscilla.
2: Goedemorgen.
0: Ja, eigenlijk 3 vliegen in 1 klap. Verduurzamen, een lagere energierekening en dan ook nog gezonder leven.
2: Ja, dat klopt. Ja, uit onderzoek blijkt dat veel mensen die in een slecht geïsoleerd huis wonen meer kans maken op astma. Nou, dat zag de huisarts, een van de huisartspraktijken in Leiden ook. Zij zag best wel veel mensen met ademhalingsproblemen en de verdenking dat hun huis daar ook iets mee te maken heeft en de manier waarop mensen hun huis ventileren. En dat is eigenlijk mede een van de aanleidingen van deze pilot.
0: Ja, wat gebeurt er dan als je niet goed ventileert en blijkbaar minder isoleert? Wat voor effect heeft dat voor astmapatiënten?
2: Ja, dat kan hun klachten verergeren. We weten allemaal dat het is ongezond om in een omgeving te leven met schimmels en slechte luchtkwaliteit. Maar dat heeft dus ook echt effect op de astma die je hebt. Het kan het verergeren. Daar kan je meer last, meer benauwd van worden. En dat beïnvloedt dus gewoon elke dag van je leven daarmee. Deze praktijk in Leiden ziet best wel veel patiënten met deze klachten. Nou, als je met dit soort klachten krijg je vaak medicatie voorgeschreven. Maar dan doe je eigenlijk alleen iets aan het gevolg. Maar niet aan de onderliggende oorzaak die misschien ook wel meespeelt in die klachten. En daarom verwijst de praktijk een groep van, het is nog een best kleine pilot, van 10 patiënten die verwijst zijn naar de energiefixers 071. Dat is een groep van mensen in onze stad die heel erg ervaren is met het isoleren van huizen, maar ook met het voeren van adviesgesprekken. En die mensen komen dan dus thuis als patiënten daarvoor openstaan en gaan dan een vragenlijst af over de gezondheid van de inwoners. Maar ze hebben ook spullen mee om de woning wat beter te isoleren. Met bijvoorbeeld isolatiestrips voor deuren en ramen en folies achter radiatoren. En ze voeren dus dat adviesgesprek waarbij ze bespreken hoe belangrijk het is om te ventileren. Want dat is echt wel onderschat. Veel mensen zetten af en toe een raampje open, maar het is echt belangrijk om je huis goed te blijven ventileren.
0: Het is eigenlijk een beetje dubbel, hè? Want aan de ene kant ga je dus alles eigenlijk afplakken, zodat die isolatie goed is. Maar dan tegelijkertijd moet je ook weer frisse lucht binnenkrijgen.
2: Ja, precies. Dat is ook heel dubbel. En dat moet je ook op de goede manier doen. Dus we hopen dat dat soort adviesgesprekken daar ook goed bij kunnen helpen.
0: Ja.
2: In
0: deze pilot worden bewoners dan benaderd via de huisarts. Dus is het dan zo dat je bij de huisarts bekend moet staan als astmapatiënt? Of kan je ook als andere Leidenaar hier gebruik van maken?
2: Nee, in eerste instantie starten we de pilot klein. Dus gaat het echt om patiënten die bekend zijn bij 1 specifieke huisartsenpraktijk in de stad. En dat is ook een deel van de stad waarvan we weten dat een deel van de patiënten woont in huizen met gebrekkige isolatie. En we doen dit om te leren om te zien of deze aanpak werkt. Dus worden mensen dan echt gezonder van een beter leefklimaat in huis? En ook staan mensen ervoor open als je via de huisarts doorverwezen wordt naar bijvoorbeeld energiefixers 071. Dit is een aanpak die we op zich in grotere... We bieden in heel veel delen van de stad aan dat dat mensen langskomen om te helpen het huis te isoleren en gesprekken te voeren. Maar we merken dat lang niet iedereen daar om verschillende redenen op ingaat. Dit zijn nou juist de mensen die klachten hebben, die hier waarschijnlijk het meest gebaat bij zijn. Dus dit is een goede manier om ook te kijken van, gaan mensen dan wel in op, bereiken we hen en kunnen zij dan ook profiteren van een beter leefklimaat in hun huis?
1: En die gebrekkige huizen, gaat het dan om huizen van woningcorporaties?
2: Het is de combinatie tussen wat is de staat van je huis en hoe ga je om met het huis. Dus weet je hoe je het beste je huis kunt stoken, isoleren, ventileren? En dan helpt het natuurlijk als je huis ook een bepaalde kwaliteit heeft die zich daarvoor leent.
0: Maar het maakt niet uit of het een koophuis is of een huurhuis.
2: Nee, dat maakt in principe niet uit. Maar in dit deel van de stad hebben we wat meer corporatiebezit en ook wat oudere woningcorporatiewoningen, waarvan een deel is gerenoveerd en een deel nog niet. Dus daar is de kwaliteit van de huizen ook wel wat minder dan in andere delen van de stad.
0: Ja, en de rekening gaat dan naar de gemeente, dus dat is natuurlijk hartstikke fijn. Een pilot, een proef met één huisartsenpraktijk. En als het werkt, wordt dat dan uitgebreid?
2: Ja, dat is natuurlijk wel waar we op inzetten. We doen dit niet alleen. Ook in andere Nederlandse steden wordt met TNO gewerkt aan pilots. Wij doen dat via de huisartsen. Maar op andere plekken gebeurt dat bijvoorbeeld ook via verloskundige praktijken. Omdat we weten dat juist ook voor ongeboren en pasgeboren kinderen belangrijk is om in een goede luchtkwaliteit te leven. En we willen dit inderdaad gaan opschalen. Dus we willen werken van die samenwerking met TNO en alle partijen met wie we nu samenwerken. Duurzaam Leiden, Energiek Leiden, de zorginstanties in de stad. En als het werkt, dan willen natuurlijk heel veel meer mensen op deze manier gaan helpen.
0: Ja, Priscilla van Noord, wethouder in Leiden. Dankjewel voor je uitleg.
2: Graag gedaan.
0: En een fijne dag.
2: Jij ook.
0: Toontje lager is dit, net als in de film. Reinhard Roemer komt eraan. Even kijken of het AI-versie is of zijn echte ik.

0: elkaar ook nog wel eens schuren. En dan zit de burgemeester daar nog wel eens een beetje tussen.
1: Ja, u bent dan het gezicht natuurlijk van het beleid eigenlijk.
0: Ja, wij mogen niet het altijd uitleggen natuurlijk naar de inwoners ook. En worden als vertegenwoordiger van die inwoners ook heel snel gezien. En dat is een hele mooie taak. En soms is die ook lastig. Dan moet je niet voor weglopen, maar dan moet je wel eerlijk in zijn, denk ik.
1: Ja, dat is de zware taak van een burgemeester. U heeft ook nog een leuke taak gekregen bij de beëdiging. Want u kreeg toen de rode lantaarn. Ja, dat is ook echt fysiek een rode lantaarn.
0: Ja, er is echt een soort traditie dat de jongste burgemeester van Nederland ook zo'n lantaarn overhandigd krijgt van de voorganger van de jongste burgemeester. Dus dat was in mijn geval de burgemeester van de gemeente Heezerleende, burgemeester Heldens. En bij die lantaarn hoort ook een opdracht. En de rode lantaarn is symbool uit het wielerpeloton. De laatste renner in het klassement is de rode lantaarndrager. Nou, ik ben de jongste bediende in de rij, dus de laatste in de rij, zeg maar. En de opdracht die ik heb meegekregen is dat deze lantaarn een plekje moet krijgen in de musical Soldaat van Oranje, die al zo'n 16 jaar in de gemeente Katwijk speelt, op het voormalig vliegkamp Valkenburg. Ja, en zaterdag gaat dat als goed is gebeurd.
2: Oh, echt waar?
0: Ik weet dus niet hoe. Dus ik ga samen met de burgemeester van Heezerleende ga ik zaterdag naar de voorstelling Soldaat van Oranje. En dan ga ik mij laten verrassen hoe ze deze lantaarn daar een plekje in hebben gekregen. En het was natuurlijk wel even spannend of dat nog ging lukken. Maar dat is dus...
1: Eindig natuurlijk inmiddels. Ik had het idee dat het nooit zou eindigen, Soldaat van Oranje. Maar
0: iedereen, denk
1: toch
0: ik.
1: Wel, ja. Maar neemt u dan de lantaarn ook al mee? Of hebben ze hem daar al?
0: Nou, ik heb begrepen dat die vanmiddag wordt die van mijn kamer afgehaald. Want er staat nu in het raamkozijn op mijn werkkamer op het gemeentehuis. En dan wordt die door iemand opgehaald. En die neemt er vervolgens mee richting die musical productie. En ze hebben helemaal bedacht hoe ze dit gaan doen.
1: Oh,
0: dus
1: leuk.
0: Ik ga mij laten verrassen.
1: Ja, de rode lantaarn krijgt echt een rol.
0: Ja,
1: een
0: dus de mensen
1: rol.
0: Die zaterdag naar Soldaat van Oranje gaan, die krijgen een extra bijzondere beleving. Want die krijgen een soort extra element erin, zeg maar. Wat er normaal gesproken niet in zit.
1: Het is nu al een hoogtepunt van uw carrière, denk ik.
0: Ja, dit zijn wel hele leuke dingen. Ja.
1: En er gaan er vast nog heel veel komen, want je bent nog maar net begonnen.
0: Ja hoor, en we hebben nog heel wat energie over om in ons mooie lokale bestuur en zeker ook de breedte van de gemeente Katwijk te steken. En dat is het absoluut waard.
1: Nathanael Middelkoop, de burgemeester van Katwijk. Heel erg bedankt dat u even naar Den Haag wilde komen. En veel plezier zaterdag.
0: Dank u wel.

0: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
8: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
9: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
10: Omroepwestadverteren.nl.
11: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
12: Het is iets te laat. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
13: Het is nooit te laat voor het laatste nieuws. De gemeente Wassenaar gaat zich inzetten om het Bronnevo ziekenhuis te behouden. Dat staat in het akkoord dat de nieuwe Wassenaarse coalitie van D66, VVD en lokaal Wassenaar heeft gesloten. De AD schrijft erover vanmorgen. Bronnevo dreigt in 2030 te moeten sluiten. De Wassenaarse steun is opvallend, want het ziekenhuis staat in de Haagse wijk Benoordenhout. Veel Wassenaarders gaan erheen. Een petitie om Bronnevo open te houden is al 7500 keer getekend. Gemeente Den Haag schaarde zich eerder al achter het verzet tegen de sluiting van het ziekenhuis. Leden van het Koninklijk Huis zijn er patiënt en de drie dochters van koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in Bronnevo geboren. Het is een van de drie ziekenhuizen van het HMC. De ziekenhuiskoepel gaat de zorg concentreren in de twee andere ziekenhuizen, Westeinde en Antoniushoven. In die twee vestigingen komen nieuwe operatiekamers en meer bedden op intensive care. Een automobilist heeft eerder deze maand met 176 km per uur door de Europa-tunnel in Zoetermeer gereden, terwijl je daar hooguit 70 mag rijden. Een overschrijding dus met 100 km. De politie heeft zijn rijbewijs ingenomen en dat is hij 7 maanden kwijt, bepaalde de officier van justitie. Ook moet de snelheidsduivel zich waarschijnlijk binnenkort voor de rechter verantwoorden. Ongeveer 182.000 scholieren horen vandaag of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Als dat zo is, kan de vlag uit, met daaraan natuurlijk de schooltas. En wie niet geslaagd is, kan in de meeste gevallen binnenkort herexamen doen. Pas in het najaar wordt precies bekend hoeveel geslaagden er dit schooljaar waren. In de Tweede Kamer wordt vandaag gesproken over de toekomst van Europa. Het is een jaarlijks debat waarvoor Nederlandse Europarlementariërs naar Den Haag komen om te vertellen hoe het er in Brussel aan toe gaat. Een van hen is Dirk Goting van NSC.
10: We moeten meer op onze eigen benen staan. We hebben alle vrienden nodig die we hebben... om ons, in ieder geval onze waarden en de manier waarop wij willen samenleven te beschermen. We moeten zorgen dat we onze eigen boontjes meer gaan doppen. En dat betekent dus meer defensie en een sterkere economie.
13: Europarlementariër Gothink was dat van NSC. Die partij zit niet meer in de Tweede Kamer, maar nog wel in het Europees Parlement. Aan de orde vanmiddag komen onder meer de strategische koers van Nederland en de hervormingen van de EU.
12: Jordi Bloem, het zonnetje schijnt.
14: Ja, en heel plaatselijk is ook een buitje aan het passeren. Maar die zal weer aan het verdwijnen, trekt naar Utrecht. En vanaf zee ook opklaringen. Dus vandaag in eerste instantie inderdaad de zon, stapelwolk en zon. De bewolking gaat wel toenemen hoor, Jorinda. Want in de loop van vanmiddag is het dan verwachting al helemaal bewolkt. En gaat het ook regenen. Ik denk vanaf een uur of 4, misschien 5, dat het nog iets later komt. En dan gaat ook de wind wat meer toenemen. Is nu westelijk zwak tot matig in de loop van de dag zuidwest. En matig tot vrij krachtig. En misschien vanavond aan zee windkracht 6, dat is krachtig. En al bij dit alles, zo wil ik het zeggen, wordt het ongeveer 17 graden. Dat blijft al wel vrij koel. En ook morgen en in het weekend is dat het geval. 17, 18 graden ongeveer. Morgen is dan wel de minste dag, hoor. Een frontale storing blijft een beetje hangen. Bewolkt. Af en toe nog een beetje regen en motregen. En ook vrij veel wind. In het weekend wat minder wind. De zon die laat zich zien. Weinig buien. De droge periode overheersen. Ja, en dan vanaf dinsdag zo'n beetje, dan gaat het zomeren. Het wordt duidelijk warmer met meer ruimte voor de zon.
12: Heerlijk. Wijnand Zwaan, hoe is het op de weg?
15: Nou, de ochtendspits die lost nu snel op. Er staan nog wel een paar files, maar geen van die files komt boven de 10 minuten vertraging uit. Ik noem er een paar. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag te rijden langzaam tussen Delft en knooppunt Ypenburg. Een stukje verderop tussen Leidschendam en knooppunt Hofvliet langzaam rijden in het verkeer. Op de N11 rijdt het verkeer langzaam richting Leiden bij Zoeterwoude-Weipoort. En de andere kant op richting Utrecht, zeg maar. Het staat voor de aansluiting met de A12, 2 kilometer file. Ook daar is het oponthoud maximaal 10 minuten.
12: Dankjewel.
15: Graag gedaan.
13: Je hoorde het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
16: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
17: West wordt wakker.

0: Martin Bruin.
1: Goedemorgen, Martin.
2: Goedemorgen, lieve dames.
3: Goedemorgen.
2: Ja, we gaan vandaag iets anders beginnen dan normaal.
1: Oh,
2: ja,
1: vertel.
2: Het feest gaat beginnen, de snacks zijn binnen.
1: Ja, ben je er helemaal klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb gisteren mijn vriezer gevuld met snacks.
1: En wat voor snacks? Waar ga je vanavond aan zitten?
2: Okay, kleine frikandelletjes, bitterballen, bambi-happies, ik veel.
3: Koning Erfgraaier.
1: Heerlijk, de bruine fruitschaal.
2: Heerlijk.
1: Want vanavond gaat het beginnen.
2: Vanavond gaat het beginnen.
1: Ja, met?
2: Met Mexico tegen Zuid-Afrika.
1: Spannend, de eerste wedstrijd.
2: Ja,
1: Mexico gaat het wel halen, denk ik.
2: Ik hoop het niet, maar ik ben voor de Zuid-Afrikanen.
1: Maar dit is voor jou natuurlijk echt een fantastische periode. Anderhalve maand kan je zo'n beetje elke dag naar voetbal kijken. Misschien wel meerdere keren per dag.
2: Ik kijk, als het mee zit, alle wedstrijden.
3: Ook wedstrijden live?
2: Ook s'nachts ook.
1: Ja, je gaat gewoon door.
2: Jawel, goed, dan ga ik even naar bed en zet ik de wekker. En dan kom ik om 3 uur uit en dan ga ik even voetbal te kijken.
1: Wat goed zeg.
2: Ja, dat is leuk.
1: Nou ja, het is wel heel fijn ook voor ons natuurlijk, want dan kan je ons een beetje bijpraten.
3: Dus je komt ook nog naar ons, hè?
2: Ja, tuurlijk.
3: Oké. Okay.
1: Ja. Nederland moet nog heel even wachten.
2: Ja, zondag.
1: Wat denk je ervan?
2: Niet even overslaan tot morgen.
1: Ja. Er is wel nieuws hè, rondom het Nederlands elftal.
2: Ja, want de keeper, het gaat de goede kant uit met hem. Hij is nog niet helemaal op hersteld. Hij is nog niet op het trainingsveld. Hij traint apart. Maar volgens Koeman ziet het er goed uit.
1: Ja, hij zei het gisteren tijdens de persconferentie. Ja. Kunnen we nog even naar luisteren?
4: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is.
1: Ja, gaat dan over Bart Verbrugge.
2: Ja.
1: Het zou mooi zijn als hij kan spelen. Maar er zijn twee andere kandidaten. Mark Vlekken onder andere nog.
2: We hebben keepers zat. Maar het is wel een leuke uitdrukking van hem. Een kneusje met een kneuzing.
1: Ja.
2: Dat is toch leuk?
1: Niet heel aardig.
2: Ik heb het zo schrijven van...
1: Nou, de frituur kan straks aan in ieder geval. Gisteren kon hij ook al even aan voor het amateurvoetbal.
2: Ja, want dat was gisteravond een promotie-degradatiewedstrijd. Tweede, derde divisie. Excelsior Maassluis tegen IJsselmeervogels. Het werd 2-1. En aanstaande zaterdag om 18:00 is de return.
1: Spannend.
2: Ja, dat is spannend.
1: Ja, en ADO, daar hoorden we gisteren al van jou van dat ze tegen AZ spelen de eerste wedstrijd. Ja. Daar is inmiddels meer bekend hè, over het schema.
2: Er is een heel conceptprogramma uit. Nou, daar gaan we nog niet helemaal doorheen, want daar kunnen nog wijzigingen in komen. Maar in ieder geval op 16:08 om 11:45. 'Smiddags, hè? Dus dat je niet denkt van dit WK is
1: niet ook weer 's nachts, ja.
2: Nee, spelen we thuis tegen Groningen. Maar tot en met september kunnen daar nog veranderingen in plaatsvinden.
1: Oké, dus nog niet definitief.
2: Nee.
1: En Rosmalen, het is altijd een mooi tennistoernooi daar.
2: Ja, dat is een mooi tennistoernooi. Maar gisteren was het een Nederlandse wedstrijd die gestaakt werd door de regen. Die moest uitgespeeld worden. Griekspoor die verslaat Van der Zandschulp. En dan, als ik daarna zit te kijken, dan denk ik toch wel eens met weemoed terug. Toen ik nog jong was aan Tom Okker. Ja. Betty Steuven. Toen deden we nog een beetje mee, maar het is tegenwoordig.
1: Wat een Tom Okker pas aan de lijn. Dat was leuk. Die luistert namelijk naar Westwoord Wakker. Die deed mee met het spelletje.
2: Oh,
1: ja, leuk. Dus we doen hem de groeten bij deze.
2: Niet met hooghouden, toch?
1: Nee, niet met hooghouden. Nee.
3: Als je wil die, Tom. Als je wil, geef je op voor hooghouden.
1: Ja, dat zou leuk zijn.
2: Ja, dat zou wel leuk zijn.
1: Ja, tot slot. Ja, dat ging ook niet goed. ZZ Leiden.
2: Ja, ZZ Leiden. In de best of 5. Het verloor gisteravond van Landstede. Ja, en ze hebben helaas verloren. Het staat nu 3-1. En dan zit Vinito in best of 5.
1: Ja,
2: ik moet dat Tjeerd altijd uitleggen, want die snapt dat niet. In best of 5. En dan is het 3-1. Dan moet er nog een wedstrijd gespeeld worden, zei Tjeerd.
1: Ja. Maar daarom is hij er ook 3 maanden uit. Nee, hij kon dat allemaal niet meer aan.
2: Hij rust op de boulevard.
1: Want wij snappen dat wel, wij dames.
2: Ja, jullie zijn dus duidelijk. Ja. Nee, jullie zijn vrij scherp. Het was gezellig. Ja.
1: Vond ik ook, ja. Nou, de frituur aan, kunnen we nog mee eten, bakken?
2: Je komt al, je weet waar ik woon. Dus,
1: ja, weet waar je woont. Ik heb er nu al eens zin in, heerlijk. Veel plezier vanavond dan.
2: Dankjewel.
1: En we spreken je volgende week weer.
2: Ja!

0: levenslang van bluff. En iets waar de scholieren misschien wel levenslang van kunnen gaan genieten. Ja, dat is het slagen voor hun examen. Vandaag is het nagelbijten voor duizenden eindexamenleerlingen. Want ze krijgen te horen of ze wel of niet geslaagd zijn. Het is nu nog een beetje vroeg. De scholen weten nu eigenlijk pas net wie er wel geslaagd is en wat niet. Want dan krijgen ze dan de precieze norm van wat er dan telt. Hè. Of het een moeilijk examen is geweest en dan, zo. Dus dat wordt nog allemaal uitgerekend. En dan ergens vanochtend of vanmiddag dan gaat er gebeld worden. Een positieve uitslag. Ja, ik heb hem ook aan de vlaggenmast gehangen. Mijn schooltas. Want ja, die heb je dan niet meer nodig. Maar dat gaat niet altijd goed.
1: Dat gaat niet altijd goed. Ik vond een berichtje in de krant. Wel wat lang geleden. Uit de Nieuwe Limburger.
0: Tuurlijk,
1: 10 juni 1968. Ja. Ik ben een trouw lezer van de Nieuwe Limburger. En dat ging over geslaagden die de vlag en schooltas aan de vlaggenmast wilden hangen. En dat wilde hij doen met behulp van de ladder. Dus je hebt die vlaggenmast die dan zo in je groen gemaaide tuintje staat. Daar kom je dan aanlopen. Helemaal blij, je bent geslaagd. Je zet je laddertje tegenaan. Maar helaas, hij viel van de ladder en eindigde in bed met een lichte hersenschudding. En de krant eindigt dan met een vlag en een tas ophangen om de aan de vlaggenmast is niet voor de zwakkeren onder ons.
0: Nee,
1: die Limburgers.
0: Levensgevaarlijk. Ja, en daarom sturen we onze buitenpost Gwen Ouwehand op spoedcursus in Alphen aan de Rijn. Want er zit echt nog wel een. Het is echt een kunst om zo'n vlag goed op te hangen, maar vooral die tas eraan te hangen.
2: Ja, dat kun je wel zeggen. En ik kan het me ook nog herinneren. Het is niet heel erg lang geleden dat ik mijn coronadiploma naar binnen hengelde. En toen had ik ook mijn tas opgehangen aan een vlaggenmast. Maar de volgende ochtend lag die gewoon weer op de grond. Goed ben ik er dus niet in. Daarom ben ik hier bij Gert van Dam van Vlaggenmasten XL. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Er zijn heel veel mensen die nu een beetje paniek hebben omdat ze nog geen vlaggenmast in de tuin hebben. Hè?
3: Ja, het is altijd de laatste dagen voor de bekendmaking van de examens natuurlijk. Even van, oh help, nu heb ik een kind wat slaagt. Of het kind denkt zelf, hey, ik wil mijn tas omhoog hangen. Hoe gaan we dit doen?
2: Ja.
3: Nou, dan gaan we hier een spoedcursus geven van hoe knoop je de tas en de vlag aan elkaar en gaan we die hijsen.
2: Dan overhandig ik nu mijn tas aan Gert en die houdt hem vast. Welke knoop maak je?
3: Ik doe hem eigenlijk, sla het touw er twee keer omheen.
2: Om de hengsel van de tas.
3: Om de hengsel van de tas. En dan gaan we een paar gewoon halve steken. Gewoon doen we. En die trekken we heel strak aan.
2: Is dat belangrijk dat het echt goed aangetrokken wordt?
3: Ja, dat strak. Dit is nu de tweede. Ik doe de derde altijd als veiligheid. Twee is genoeg. Maar die derde die zorgt ervoor dat die absoluut niet naar beneden komt vallen. Want dat is wat je niet wil. De volgende ochtend wakker worden, naar buiten kijken en denk, help, mijn tas ligt beneden.
2: Lijkt zo'n domper dan de dag na het slagen, hè?
3: Precies. Dus we hebben nu de tas vastgeknoopt. De vlag zit er al aan. We gaan nu aan het touw trekken. En langzaam gaat de vlag met de tas omhoog. En nu zit die even vast. Dat gebeurt natuurlijk ook, maar de luisteraars kunnen dat gelukkig niet zien.
2: Kijk, en langzaam maar zeker gaat die tas van mij toch omhoog. Ik voel me gewoon eventjes weer alsof ik geslaagd ben, Gert.
3: Ja, dus
2: daar gaat hij hoor. Steeds meer naar het puntje van de top. En dan hangt hij gewoon.
3: Hangt hij? En ik hoorde net dat de lunch van de verslaggeefster hier in de tas zit. En die hangt nu op 8 meter hoogte samen met de vlag.
2: Nou ja, dan blijft het in ieder geval cool daarboven aan de top, Jorinda. Ja.
0: Nou, maar als je honger hebt, heb je wel een probleem. Want hij komt dus nooit meer naar buiten.
2: Omhoog klimmen.
0: Naar beneden, ja, precies. Ja.
2: Toch nog een ladder te pas komen.
0: Ja, ja. Hey, maar jij hebt dus zo'n corona-examen gedaan.
2: Ja, klopt.
0: Ja. Ja. Dus eigenlijk was dat niks waard, toch?
2: Nee, ik ben er eigenlijk ook helemaal niet per se trots op. En, tenminste, ik heb een paar verslagen in moeten leveren. En de personen die er als laatste mee begonnen, die hadden net zo'n hoog cijfer als ik. Dus ja,
0: ja.
2: Ik heb hem tenminste.
0: En daarom ben je ook in de vroege ochtend terechtgekomen, denk ik.
2: Ja, precies. Ja.
0: Anders mocht je nog niet aan de bak. Nou, goede tips in ieder geval vanuit de Alphen aan de Rijn voor het ophangen van je tas. Eigenlijk de grote tip is bind hem vooral goed vast, hè?
2: Ja, inderdaad. En voor iedereen die het vandaag te horen krijgt, heel veel succes en geniet ervan.
0: Ook namens ons. Ik krijg een foto van jou dat jij bent geslaagd in 1987. Ik herken je helemaal
1: schattig,
0: niet.
1: Schattig, hè? Ja, een lieve meer, hè?
0: Wat een lief meisje. Dat herken ik helemaal niet meer. Waar is die gebleven?

0: Ben je er klaar voor, meer?
1: Ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb stemoefeningen gedaan. La la la la. Ja, die was toch wel goed.
0: Ja, fantastisch. Ja, nou, kaarten. Neem dit voorbeeld. Kaarten BJ's. Voor Main Course. Na 9 uur.
2: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
4: Thanks.
3: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
2: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Ik heb mensen buikpijn.
13: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
14: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
13: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
15: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
0: Ja, ze gaan het wel uit, die 2 kaarten voor Main Course. Ja, dan kan je zo winnen. Maar eerst het nieuws met Reinhard Roemer.
16: Op de Berkenbroeklaan in Den Haag is vannacht een geparkeerd busje in brand gevlogen. Dat raakte beschadigd. De brandweer had het vuur snel onder controle. Politie zoekt uit wie of wat er achter de brand op de Haagse Berkenbroeklaan zit. Gemeente Wassenaar zet zich in om het Bronnevo ziekenhuis te behouden. Het AD schrijft erover vanmorgen. Bronnevo dreigt in 2030 te moeten sluiten. De Wassenaarse steun is opvallend, want het ziekenhuis staat in de Haagse wijk Benoordenhout. En een auto is vannacht op zijn kop terechtgekomen bij een ongeluk in Den Haag. Gebeurde in de Jan van Beersstraat in Laakkwartier. Ook een geparkeerde wagen raakte beschadigd. Meer regio nieuws 9:30, nu het overige nieuws.
17: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben de 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna €19 miljoen opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever die in de buurt woont, hoorde het gebeuren.
18: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 4:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was, maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
17: Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op de beschikbaarheid van Bart Verbrugge zondag bij de WK-start tegen Japan, zei hij gisteravond.
19: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
17: De eerste doelman van Oranje trainde woensdag niet mee vanwege zijn blessure. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ANWB Wijnandswaan.
5: De dagelijkse files van de ochtendspits lossen op. Op de A4 richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en Zoetewoudendorp. Over 11 kilometer met een kwartier vertraging. A12 richting Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld. 3 kilometer met daar bijna 20 minuten op onthoud. En op de N11 Bodegraven richting Leiden bij Zoeterwoude 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
20: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
21: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
20: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij... voordeeluitjes.nl.
21: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Polderman in Lisse.
22: Installatiebureau van Ginderen.
23: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
24: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
25: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: natuurlijk, de Gypsy Kings en Baila Mee.
1: West wordt wakker.
0: Ook helemaal los.
1: Met samba ballen.
0: Ja, het is jammer dat het geen kijkradio was. Ja, ging echt, nou ja, ik heb nog nooit iemand zo'n heerlijke vrije dans zien doen.
1: Ik ga volkomen zonder gêne.
0: Ja, zonder gêne kan je natuurlijk ook meedansen met de Bee Gees.
1: Absoluut. En ze hebben toch zulke dansbare platen gemaakt.
0: Ja, kan je wel zeggen, ja. En je kan erheen, niet naar de Bee Gees zelf natuurlijk, maar naar Main Course. Want we hebben 2 kaarten liggen voor 29 juni. Zet het vast in je agenda. Het Circus Theater op Scheveningen. Je moet er wel wat voor doen.
1: Je moet er wel wat voor doen. Doe een opwarmoefening met je stem. En bel dan 070-390-5454. Want dan ga jij meezingen met een fragment van de Bee Gees. En maak jij dus kans op die kaarten.
0: Kunnen we met z'n allen gewoon alvast een beetje die opwarming doen?
1: Ja, precies. Dan ga je eerst even zo... La la la la la la la la la la la la la la la la la
0: la la la la la la la
1: la la la la la la la
0: la la la la la la la.
1: En dan ga je steeds hoger dan hoog.
0: Ja, en dan moet je heel hoog, want dat zijn de Bee Gees.
1: Precies.
0: Ja. Wat goed, heb jij zangles?
1: Ik ga zangles nemen. Ik heb vrijdag mijn eerste zangles.
0: Oh, nou, dan zijn we net te vroeg deze week.

0: Swift. Main disco? Course. Ja, disco main course. Daar kan je naartoe ja, als je wel iets doet, namelijk een moppie zingen. Het is een zeskoppige band. Ze vervangen 3 Bee Gees.
1: Ja, precies. Een tweeling en een ander broertje ook nog, precies.
0: Ja, maar volgens mij zijn main course niet allemaal broers en geen zussen sowieso niet. Het zijn 6 mannen namelijk.
1: Maar het gaat om de zang.
0: Ja, en dat doen ze fantastisch. Ze hebben er zelfs prijzen mee gewonnen. En ze staan in juni in het Circus Theater op Scheveningen. Nou, er wordt ontzettend veel opgebeld. En we hebben een gelukkige, een kandidaat. Patricia, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Jorinda.
0: Ja, volgens mij wil jij er heel graag heen.
2: Ja, ik ben een enorme fan van de Bee Gees. Is ook helemaal uit mijn tijd van vroeger. Heel veel op gedanst. Maar ik luister nog dagelijks naar cd's van ze. Die stemmen en de muziek, prachtig.
0: Ja, wat is dat aan die muziek dat je het nog steeds opzet?
2: Ja, het sentiment. Maar ook eigenlijk waardeer ik ze nog meer als vroeger. Gewoon hoe ze zingen. Zo apart met al die stemmen die ze mooi bij elkaar horen. En ja... Ik vind ze fantastisch. Ja. Ja,
0: ze hebben verschillende fases eigenlijk wel gehad, hè, Patricia? Ze hebben ook gewoon normaal laag gezongen. Maar op een gegeven moment gingen ze die disco-tijd in en dan die kopstemmen. Ja, toen werd het echt een unieke band. Maar zoveel energie er ook in.
2: Ja, geweldig. Maar ook dat hij samen met Barbara Streisand zingt.
0: Ja, ook prachtig, ja.
2: Eric Gibb, al die opnames. Eigenlijk vind ik alles wat ze hebben gedaan, ja.
1: Word je blij van?
0: Ja.
1: Dat als je het elke dag draait, dan
0: ben je dan niet
1: inderdaad
0: bang eigenlijk dat het tegen gaat vallen als je naar een coverband gaat?
2: Nee, ik denk dat ze ook hun best doen. Ze dragen het over, dus ja. Nee, daar ben ik niet zo bang voor. Kijk, de helft leeft niet meer. Ze nee. is gewoon verloren, ja. Ja. Alleen Maurice is er nog, ja.
0: Ja, het Bee Gees zelf ga je inderdaad niet meer zien. Dus dan is dit een mooi alternatief. Ja, je moet er wel wat voor
2: ik
0: doen.
2: Ik heb ze trouwens nooit, nooit gezien vroeger.
0: Ach, ja. Nee. Dat is dan eigenlijk wel jammer inderdaad. Nou ja, nu een beetje dan met de main course. Maar je moet er dus wel wat voor doen. Je moet even de Bee Gees in jezelf naar boven laten komen. Heb je die in je, denk je?
2: Nou, ik ga het proberen, Jorinda.
0: Ik ga een stukje laten horen. En het enige wat je moet doen is het nazingen of meezingen. Wat je maar wil. Ja. Ben je er klaar voor?
2: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Daar komt-ie. Dat was hem al.
2: Jive talking. Jive talking.
0: Ja,
1: daar ging je de hoogte in.
0: Ja, geweldig. Nou, ik heb goed nieuws. Die 2 kaarten die zijn voor jou, Patricia.
2: Oh, hartstikke leuk.
0: Veel plezier.
2: Dankjewel.
0: We gaan het regelen en we draaien natuurlijk ook de Bee Gees. Dit is Night Fever. En de kaarten gaan er ook weer uit straks bij Aan de Bak.

Gloria Estefan kennen we natuurlijk van de Miami Sound Machine. Maar in 1989 kwam ze met haar eerste solo-single. Die werd gelijk in verschillende talen uitgebracht, zoals het Spaans. Erg succesvol in Zuid-Amerika. En wat dacht je van

0: Iedereen moet kunnen sporten.
1: Absoluut.
0: Of je nou een beperking hebt of niet.
2: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
3: Hoe gaan jullie mij para laten klimmen?
4: Nou, op dit moment zie jij nog gewoon, maar zo meteen gaan we zorgen dat je niks meer ziet. Want Jolene ziet ook niks en dan gaan we op die manier, mag je naar boven. En Jolene gaat je lekker zekeren.
0: Rolstoeltennis, tell me. Rolstoeltennis is ontstaan in de Verenigde Staten in de jaren 70. Het is dus al best een oude sport.
2: Je ziet het in het speelveld. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
1: Goedemorgen, dit is Radio West, precies 11:30. Een overzicht van het regionieuws, Reinhard Rommer.
2: Op de Wilsveen in Leidschendam zijn vanmorgen rond 6:30... twee auto's frontaal op elkaar gebotst. Bij de wagens hebben veel schade. Een van de inzittenden is naar het ziekenhuis gebracht. Politie onderzoekt hoe het mis kon gaan op de Leidschendamse Wilslaan. Op de Jan van Beersstraat in het Haagse Laakkwartier kwam een auto bij een ongeval ondersteboven op de weg terecht. Ook een geparkeerde wagen raakte beschadigd. Voor zover bekend raakte hier niemand gewond. Op de Berkenbroeklaan in Den Haag is vannacht een geparkeerd busje in brand gevlogen. Dat raakte zwaar beschadigd. De brandweer had het vuur snel onder controle. Politie onderzoekt wie of wat er achter de brand op de Haagse Berkenbroeklaan zit. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg zet een onafhankelijk tussenpersoon neer bij het bestuur van Villa Expert Care. Die moet beoordelen of beslissingen wel door de beugel kunnen. Dat is het resultaat van een stevig gesprek gisteren tussen de minister, zorgorganisatie Expert Care en het Duitse moederbedrijf. Expert Care wil af van de villa's, omdat de hoogspecialistische zorg die wordt geleverd aan ernstig zieke en vaak meervoudig gehandicapte kinderen te duur zou zijn. De vier villa's, waarvan er één in Rijswijk staat, kampen bovendien met achterstallig onderhoud en opknappen kost veel geld.
1: En dan naar het weer. Jordi Bloem van de Weerexperts.
3: In eerste instantie hebben we perioden met de zon. In de loop van de dag is het bewolkt en in de namiddag volgt vanuit het zuidwesten regen, vanaf een uur of vier waarschijnlijk, vanaf zee. De wind wordt matig tot vrij krachtig, later aan de kust mogelijk krachtig, kracht 6 uit het zuidwesten, en het wordt vandaag 17 of 18 graden. Dat zijn ook wel de temperaturen van morgen en het weekend. Het blijft vrij koel. Morgen is het daarbij bewolkt, met af en toe regen en motregen en stevige wind. In het weekend iets minder wind, meer ruimte voor de zon en slechts een enkele bui.
2: Dankjewel, tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten?
4: Wacht even, ja, sorry, mijn fout.
1: Want ik zie dat er nog verkeersinformatie is. Wijnand Zwaan zit bij de ANWB.
5: Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is veel vertraging door een ongeluk. Tussen Zoetermeer en Zevenhuizen is de extra reistijd 3 kwartier. 2 rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Den Haag kan het beste omrijden via Rotterdam over de A4, A13 en de A20.
2: Wijnand Zwaan was dat. Ik heb even kunnen oefenen, dus het moet lukken. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
1: Je bent geslaagd.

0: 2023 uit. Een soort opgepoetste, toch nog gevonden tape. Now and Then van de Beatles op Radio West.
1: De archiefbak.
0: Straks de verjaardagskalender voor 11 juni, maar eerst
2: 1979.
0: Gilbert O'Sullivan begint op 8 juni 1979 een rechtszaak tegen zijn voormalige manager en producer Gordon Mills. Het draait allemaal om de betaling van achterstallige royalties. Gilbert O'Sullivan wint de zaak pas 6 jaar later. Behalve $2 miljoen aan royalties krijgt hij ook de rechten op alle opnamen die hij voor de platenmaatschappij van Gordon Mills heeft gemaakt. Amerikaanse president Carter en Sovjet-president Brezhnev ondertekenen op 18 juni 1979 in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen het SALT II-verdrag. Doel van het verdrag is beperking van het aantal kernwapens in de wereld. En een van de grote hits in de bioscopen van 1979 is The Deer Hunter. Amerikaans drama heeft in de hoofdrollen Robert De Niro, Meryl Streep en Christopher Walken. De film vertelt het trieste verhaal van een groep getraumatiseerde Vietnamsoldaten die probeert het leven weer op te pikken. En de muziek is zo sterk dat je de beelden er weer bij ziet als je de muziek terughoort.

0: The Deer Hunter wint 5 Oscars, waaronder voor beste film. En in de zomer van 1979 is dit instrumentale themanummer van The Shadows goed voor een nummer 1 hit in ons land. Theme from Deer Hunter, zoals die heel toepasselijk, komt op 16 juni 1979 op 15 als hoogste binnen in de Nederlandse top 40. En zal uiteindelijk dus nummer 1 bereiken.
1: 1979.
0: En ook in dat jaar maakten de Buggles zich druk om het verdwijnen van de radio.

De opkomst van MTV waarschuwde de Buggles. En de productie van Trevor Horn met Video Killed the Radio Star. Nou, gelukkig heeft het zo'n

11 juni. Ja, zo hier en daar gaat er al een vlag buiten natuurlijk. In het kader van geslaagde eindexamenkandidaten. Maar in dit geval heb ik alleen maar jaren op de kalender staan. Bijvoorbeeld Jan Brekelmans uit Den Haag. Want die wordt alweer 78 jaar. Ja, je zou het niet zeggen, maar het is wel waar. Wordt gefeliciteerd door vrouw Eleonor. En zij wensen hem een goed en gezond jaar. Nog vele jaren erbij met kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden. Jan, van harte gefeliciteerd. Maakt er wat moois van. En Dina Govers heeft ook een mooi bericht gestuurd naar aandebak@omroepwest.nl. Zij schrijft: mijn nicht Ina is jarig. Wil je haar feliciteren? Ze woont naast me. En als we koffie bij elkaar drinken, gaan we over het muurtje in de achtertuin. Daar klimmen we overheen. Zij is 71 geworden vandaag. Ja, ik zie dat zo voor me over dat muurtje. En ik vind het een hele prestatie. Ja, dat houdt je ook wel weer jong en fit misschien. Bedankt alvast. Groetjes van Dina. Ze schrijft erbij: feliciteer Ina meteen even van mijn hele gezin. Ik heb 4 kinderen en aanhang. 4 en 9 kleinkinderen. Ik zal niet alle namen erbij doen, schrijft ze erbij. Maar van de Govertjes dus. Nou, bij deze. Namens alle Govertjes. Ina, van harte gefeliciteerd. En in dit geval, ik zou gewoon lekker thuis blijven. Ze komen bij jou wel over het muurtje. Dat lijkt me heel verstandig.

0: Abba, lay all your love on me. En straks na 12 hoor je natuurlijk de platen uit alle landen in de wereld. Of in ieder geval met titels van landen in de wereld, daarin. Bij Menno in de middag, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja, Big in Japan kwam nog langs in mijn lijstje. En To France werd net ook al...
0: Mike Oldfield.
1: Ja, lekker. Kwam ook, dus er komt er heel veel binnen. Maar blijf ze mailen naar menno@omroepwest.nl, plaatjes over landen. Wat gaan we doen vandaag? We hebben zometeen contact met onze goede vriend, gezellige volkszanger Marco de Hollander. Oh. Want de zanger uit Ter Aar, die gaat een enorm groot feest geven komend weekend. En daar gaat hij met heel veel artiesten, is dat trouwens. En daar gaat hij straks eens even wat meer over vertellen. We draaien ook gelijk zijn nieuwe zomersingle. En we bellen met Wilfred Gené. Want vanavond gaat de speciale WK-editie van Vandaag Inside starten.
0: Oh ja, tuurlijk. Ja.
1: En dat is niet één aflevering, maar ze gaan er gewoon twee op een avond maken. En we moeten dan natuurlijk ook de WK-plaat van Wilfred even draaien.
0: Ja, natuurlijk. Nou, genoeg te doen. Straks dus na 12. En die kaarten voor Main Course, de Bee Gees gasten natuurlijk, in het Circus Theater, zijn ook weer te winnen bij Menno. En welke plaat voor 12 zegt er hallo? Dat hoor je straks na Volumia. Oh.

0: in te denken, Dylan Woesthof, want die heeft het liedje bedacht. En dat hoorde je eerder van de week al bij Westoord Wakker, bij Meer en bij Jorinda. Alleen toen hij dat demootje inzong, toen deed hij dit papadada papada. En dat had hij eigenlijk bedoeld als trompetten. Maar dat heeft de producer toch niet helemaal goed opgevat. Dus die heeft dat het koortje laten zingen. Nou ja, ik vond het een mooi verhaal. Hoe dan ook, het is...
1: De plaat. Voor 12.
0: Laatste in dit programma.
2: Hallo?
0: Ja, precies. Hallo, nou weten we het wel, hè. Neil Diamond met 65%.

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
2: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
3: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
2: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
3: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
8: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
7: Echt?
8: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
11: Zometeen 2 uur lang Menno in de Middag met onder andere Marco de Hollander en Wilfred Gené. Dan nu het nieuws uit de regio. Het is 12 uur. Reinhard Roemer.
12: Het haalt parkeren. Een ander vergunningssysteem en manieren om de parkeerdruk in de stad te meten. Gemeente Den Haag probeert van alles en nog wat om grip te krijgen op de parkeerproblematiek. Maar sommige maatregelen schieten hun doel voorbij. Gemeenteraad buigt zich vandaag over het dossier met knelpunten. Van een auto die stond geparkeerd op de carpoolplaats langs de N207 bij Alphen aan de Rijn is een achterwiel gestolen. Dat moet dinsdag of gisterochtend zijn gebeurd, zegt de politie. Die is op zoek naar getuigen en camerabeelden. En zorgaanbieder Expert Care zal 2 zorgvilla's voor ernstig gehandicapte kinderen voorlopig niet sluiten, behalve als voor de bewoners een andere plek wordt gevonden. Dat heeft zorgminister Mirjam Sterk de Tweede Kamer laten weten. Expert Care heeft meerdere zorgvilla's. Een ervan staat in Rijswijk. Meer regionieuws straks om 12:30, nu het overige nieuws.
13: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldde de VN de Vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuilgaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Kuhestach aan de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote bronnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouwvertraging kunnen oplopen door de juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen. En dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Er is verkeersinformatie van de ANWB, Wijnand Zwaan.
14: Op de A12 vanuit Den Haag staat file tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 4 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan vanuit Den Haag via Rotterdam over de A4, A13 en de A20.
15: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive, al voor €223,50. Voordeeluitjes.nl.
16: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
15: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
17: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
18: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Waddinxveen.

0: wat is die goed, hè? Bruce Springsteen, Born to Run. Goedemiddag. Je middag is begonnen hier op Radio West op deze donderdag. En dat is de dag dat we gaan bellen met Wilfred Gené. De dag van de start van het wereldkampioenschap voetbal. En dus moeten we bellen met de man die vanavond niet één keer, maar twee keer vandaag Inside zal presenteren. Want dat programma is met het WK vaker te zien. Zometeen horen we meer daarover. En we gaan natuurlijk ook even die koekoekversie van het WK draaien. Die samen met onder andere ook Rafa van der Vaart en Wesley Sneijder heeft opgenomen. Dat zometeen. En over een minuutje 5 à 10 gaan we bellen met Marco de Hollander, de gezelligste volkszanger uit Ter Aar. Hij heeft behoorlijk wat te melden voor komend weekend, want dan geeft hij een groot feest en hij heeft een hele leuke nieuwe zomerplaat uit. Gaan we straks met hem over praten. We hebben natuurlijk weer die kaarten voor Main Course, die geweldige Bee Gees band waar je naartoe kunt gaan in het Circus Theater. Zometeen weer twee vrijkaarten die eruit gaan.
1: Op de kaart.
0: Ja. En Gwen Auwand is er weer vandaag. Het kan niet anders, hè? Je hoort er deze week helemaal bij, elke dag.
2: Yes.
0: Op de kaart. Ja.
2: Gezellig.
0: Ja, toch? Ja, want je hebt al mooie bestemmingen gehad deze week, hè?
2: Ja, het is iedere dag weer een avontuur en een verrassing wat er gaat komen. Maar goed, ik geniet ervan.
0: Ja, gisteren de paardenmarkt in Rijnsburg. Vooral Bertje Dopertje is me bijgebleven.
2: Ja, hele filosofische teksten altijd.
0: Ja, ja, ik had een iets andere teksten, had ik me erbij voorgesteld bij deze artiest. Maar hij was heel diepgravend.
2: Ja, hij dacht, ik ga eventjes een beetje filosofie brengen op de Radio van West. Ja, dat is gelukt.
0: Dat lukte aan. Dat was een beetje lang, dat wel. Maar goed, daar kon jij niks aan doen. We gaan eens even die pijl gooien op de kaart. Eens even kijken. Waar gaan we vandaag naartoe? Dit is een leuke bestemming, ik zie het gelijk. En dat is hartstikke leuk, want dat zit bomvol met toeristen ook daar deze weken. Dit is Gouda.
2: Oh.
0: Mooi, leuk.
2: Leuk.
0: Met de historische binnenstad. Nee, hartstikke leuk. Gaan lekker naar Gouda, dan horen we je over een half uurtje.
2: Yes, tot over een half uur.

0: Stardust en Pretend. En daarvoor natuurlijk Mona Lisa van Robert van Hemert. Het is zover. Het is 11:45 geweest op deze donderdagmiddag. En ik mag wel zeggen dat hij een vriend van de show is. En altijd leuk om hem te spreken, Marco de Hollander. Ja! Marco, goedemiddag.
1: Een hele goede middag, Menno. En alle luisteraars natuurlijk een hele goede middag.
0: Ja, Marco de Hollander, de volkszanger uit Ter Aar. En we moeten hem zo af en toe eens eventjes bellen. Vooral als je weer eens een nieuwe plaat uit hebt. Gaan we het zo over hebben natuurlijk, Marco. Want ja, in die zomernacht, ja, dat gaat hem wel worden deze zomer, hè?
1: Ja, nou, het is weer zo'n vrolijke Marco de Hollander-plaat geworden. Ik denk dat de mensen weer denken van, hé, dat is er weer zo eentje wat in de Polonaise kan.
0: Ja, zeker. Nou, hij is gezellig. We gaan zo meteen natuurlijk draaien, je nieuwe single. Ja. Maar eerst maar eens eventjes, want ja, we kennen je ook van ongelooflijk veel evenementen. Hè. Je bent een, wat dat betreft altijd bezig. Ook om de fans te vermaken. Ik zag je een tijdje geleden nog in Salau, volgens mij. Daar was je.
1: Ja, ik was afgelopen, nou, vorige week nog was ik in Salau met een hele leuke artiestenreis weer mee van collega-zanger Henk Benar. En Henk die had zijn fans uitgenodigd en zei, Marco, ik zou het ontzettend leuk vinden als jij ook meegaat naar Salau. En ja, dat zijn ook wel weer de cadeautjes uit het vak om daar op zo'n mooie plaats je liedjes te mogen zingen. Ja, dat is dat alles weer daar losgaat en iedereen staat mee te dansen met je. Ja, dan ben je toch een hartstikke gelukkig mens. Ja. En ja, ben ik heel blij weer dat ik erbij mocht zijn.
0: Ja, is dat dan ook een beetje vakantie voor jou? Of,
1: Ja, zeker. Nou ja, de mensen gaan natuurlijk wel mee voor de artiesten ook, dus dan moet je natuurlijk ook wel voorstellen dat mensen af en toe extra op de foto met je willen, maar ja, dan had ik slager moeten worden, snap je? Dus ja, dat is natuurlijk en rent aan het vak. En hartstikke leuk dat de mensen natuurlijk allemaal maar weer meegaan en de fans daar op zo'n mooie locatie met je willen dansen en feesten. Ja, ik vind het alleen maar bijzonder om mee te maken. Ja. Dus helemaal leuk.
0: Ja, nu was het van je collega Henk Benaar, zanger. Ik zag laatst trouwens ook een hele cruise ook van de Bevers. Die waren ook met allemaal fans op stap. Is dat iets wat jij ook nog weer gaat doen? Of,
1: Ja, zeker. September, ja, is helemaal uitverkocht. Al de zomercruise van september, die is helemaal uitverkocht. Dat gaan we nog doen. Maar gelukkig hebben we er nog eentje dit jaar klaarstaan. Dat wordt een kerstcruise die we gaan maken met de artiesten die we mee gaan nemen. Zoals onder andere Ronnie Ruijsland van de Johnny's.
0: Oh, ja.
1: Maar ook Mieke gaat mee van de Engelbewaarde, gaat op cruise. En dan gaan we opstappen in Nijmegen. En dan varen we zo langzaam naar Antwerpen toe, waar we de mooiste kerstmarkt daar gaan bezoeken, Menno. En dan varen we langzaam weer terug. En onderweg halen we allemaal artiesten op die gezellig zijn. De Alpenzusjes gaan mee. Noem maar op. Nou, allemaal artiesten die aan boord komen om een feest met de fans te maken. En dan beleven we weer vier ontzettende leuke dagen. Dus het zijn wel mooie momenten die je met die fans mag beleven. Ja.
0: Man, waar haal jij toch, dat vraag ik me elke keer af, die energie elke keer vandaan, Marco?
1: Nou, die fans geven me de energie. Ook aankomend weekend weer, dan geven we weer een gigantisch zomerfeest.
0: Daar gaan we het ook over hebben.
1: Als je er op voorhand al leest hoe die mensen er met z'n allen weer naartoe leven en met elkaar vriendschappen sluiten, met elkaar weer groepjes maken om aan tafeltjes te gaan zitten, met elkaar gewoon dat feest beleven. Ja, Menno, dat blijft natuurlijk uniek, dat je daar maar een mooi onderdeel van mag zijn van heel veel vriendschappen die er onder die fans ontstaan. En dat is natuurlijk heel bijzonder.
0: Ja, want dat is inderdaad zo. Hè. Het is echt een club geworden die alsmaar verder uitdijkt. Het wordt steeds groter. Die fanbase van je.
1: Ja, dat is superleuk. En elke keer weer nieuwe mensen erbij. Ja. En mensen die dat dan weer ervaren, die zeggen, god, wat is het toch leuk bij jullie. Bij jullie kun je nog ouderwets aan de tafel te zitten. Er is een grote dansvloer. Je kan met de artiesten nog op de foto's gaan. Ja, al die facetten kan gewoon bij ons. En dat maakt het zo toegankelijk voor iedereen. En ja, ik ben ook heel blij dat ook de iets oudere mensen daardoor nog eens een lekker avondje uit kunnen gaan. Snap je? Dat is ook de doelgroep waar ik met alle liefde voor zing. En ja, die vinden dat dan zo gezellig. En ja, daar doen we het voor. En
0: nou, dat mag ook best wel eens gezegd worden. Ja, en tuurlijk, hè, je doet het ook beroepsmatig, hoor. Maar laten we vooral ook eens even zeggen dat je met name ook veel oudere mensen altijd een ontzettend leuke middag, avond of zelfs reis bezorgt. En dat verdienen ze ook. Dat vind ik mooi dat je dat doet. Hey, even, want ja, komende zaterdag, je zei het al eventjes, het zomerfeest. Wat staat ons te wachten? Want dat is nogal een evenement van je, hè?
1: Ja, dat is echt elk jaar weer een happening, eerste klas. En dan is het hele podium in een campingsfeer gemaakt. Moet je je voorstellen dat hele podium ziet eruit alsof we op de camping zijn. En op de camping van Marco de Hollander komen allemaal artiesten optreden.
0: Ja.
1: Zoals dit keer Sineke komt, Christian Bauer komt, Jan Biggel is erbij.
0: Oh,
1: de
0: leuk.
1: Dick Dakkers. Terug in de tijd heb ik altijd een artiest van vroeger. Dit keer Frank en Mirella, die komen weer zingen.
0: Met de verzonken stad.
1: Precies, de Russische van San Juan, wat ik zou willen. Dus dat wordt weer een feest, de herkenning als zij op het podium hun hits gaan zingen. Ja, en dat wordt een aaneenschakeling van feest en gezelligheid op het podium. Ja. In Zegveld, in de Milanthof. En ja, daar kijk ik echt enorm uit om al die vrienden, want het zijn natuurlijk die collega-artiesten, allemaal vrienden te ontvangen. En ze af en aan te zien gaan van het podium. Ook de dikdakkers, ze gaan dit jaar natuurlijk stoppen met optreden. Ja. En die komen bij ons ook nog één keer tijdens hun afscheidstournee optreden. Nou. Dus dat is ook weer superleuk met de Cowboys en de Indianen. Ja. Hartstikke leuk.
0: In Zegveld. Het is net buiten onze regio, richting Utrecht is het volgens mij. De Milanthof. Ja, daar is als mensen daar naartoe willen, naar jouw zomerfeest, zaterdag, kan dat nog?
1: Of? Ja, we zijn 25 kaarten zijn uitverkocht. Dus ik denk dat we vandaag of morgen gaan we er wel doorheen. Dus we zijn hartstikke trots op weer. En dan kunnen mensen via de Marco de Holler website nog een kaartje bestellen.
0: Hey, waar ik aan zat te denken. Jij hebt laatst een duet opgenomen, postuum, uiteraard, met de zangeres zonder naam. Nou, dat heb je, dat hebben we overal kunnen lezen, horen. Ook hier bij Omroep West hebben we er veel aandacht aan besteed. Dat was hartstikke mooi. Ja. Maar ik vroeg me af, weet je, dat klonk natuurlijk goed. Ja, al was dat natuurlijk een aparte opname, hè, want de zangeres zonder naam is al een tijdje niet meer onder ons. Met wie zou jij ooit nog eens een duet willen zingen? Vroeg ik me zomaar af.
1: Ja, mijn grootste, allergrootste wens is en blijft Marianne Weber.
0: Ja,
1: ik ben altijd nog bezig. Ik heb een van haar allerlaatste optredens nog mogen regelen in Nederland. Ze heeft ook op een van onze feesten nog als laatste opgetreden. Want ze zei, bij jouw mensen wil ik nog heel graag een keer komen zingen. Mm-hmm. En ik heb nog steeds contact met haar. En misschien gaat het ooit nog eens keer lukken.
0: Wauw. Ja. Nou, dat zou heel mooi zijn. Nou, ik zat nog aan iemand anders te denken. Een tijd geleden, dat is alweer, volgens mij een jaar geleden, spraken we hier iemand in de uitzending. En die vroegen we naar jou. Want we wisten toen, een dag later zouden we jou in de uitzending hebben. En toen vroegen we aan haar, heb je misschien nog een vraag voor Marco? En ik dacht nu ik ga het even laten horen, want het gaat om Corrie Konings. En die zei toen dit over je.
2: Marco is eigenlijk gewoon wie die is.
0: Ja.
2: Ik heb geen vragen aan hem eigenlijk om te zeggen van, ik vind het gewoon een heerlijk mens. En hij is gewoon lekker ad rem. En hij zegt wat hij denkt. Ja. En daar hou ik ook wel van. En dat vind ik heerlijk. Nou. Dus we kunnen altijd lekker kletsen met elkaar. En dat gebeurde gisteren ook. Dat is wel heel gezellig.
0: Nou ja, goed dan.
3: Je zou maar Marco een Hollander zijn en dit morgen gaan horen.
2: Ik wens hem hartstikke veel succes.
0: Nou.
2: Met zijn mooie album. Met zijn kerstalbum.
0: Nou, dat pakt hij. Dat heeft hij alvast in zijn zak voor morgen, Marco. Dat ga ik morgen even aan hem laten horen.
3: Kerstgedacht.
0: Ja, dat ging over je kerstalbum inderdaad. Maar zou het een mooie woorden van Corrie, zou dat niet een leuk duet zijn? Marco en Corrie.
1: Ja, natuurlijk. Dat is Corrie Konings. Ja, ik teken gelijk per direct het contract natuurlijk. Dat is dat laat ik niet aan me voorbij gaan. Ja, en ik moet zeggen, Corrie kom ik echt nog heel vaak tegen. Dus van de gedienden die nog zo vaak op het podium staan. En ook in hetzelfde genre zitten. Ze komt ook met het Sterrenhalen in oktober weer bij mij optreden. Dus we komen elkaar echt heel vaak tegen. En het is wat Corrie ook zegt, wij kunnen ook echt lekker lullen met elkaar.
0: Laten we nou even het volgende afspreken. Want morgen komt ze met een nieuwe single. Wat trouwens echt een hele leuke zomerse nieuwe single is, Corrie. Ja, ik denk dat we haar volgende week dus even gaan spreken. Ook hier op Radio West in Menno in de middag.
1: Gooi jij bolletjes even op.
0: Ik ga dat contract alvast onder de neus schuiven natuurlijk. Het duet Marco de Hollander en Corrie Konings. Ze moeten komen.
1: Ja, ik ben er voorstander. Dus
0: goed zo.
1: Menno, als het jou lukt, dan komen we bij jou de primeur brengen.
0: Ja, heel goed. Ik ga het echt aan de voorleggen. Volgende week hier in dit programma. Kan iedereen het horen. Dus, hey Marco, we gaan naar je nieuwe single In die Zomernacht. Ja, daar komen we de zomer wel mee door, hè. Heerlijk.
1: Ja, zeker. Ja. Nou ja, het is een liedje ook weer heel toevallig uit de studio van Johnny Hoes. Die heeft dat ooit daar gemaakt. En het was van René de Haan, een heel oud liedje. En toen wij de clip daar aan het opnemen waren, toen kwam ik daar in die singlebak en dan kwam ik ineens dat liedje tegen. Dacht ik, hé, dit is weer zo'n liedje wat we misschien wel eens voor de zomer kunnen gaan gebruiken. En het is nu uit en de stream staat alweer op 25.000 keer beluisterd. Dus het gaat hartstikke goed.
0: Heerlijk. Hij is leuk. We gaan hem draaien. Marco, ik wens je het allerbeste. Heel veel plezier ook komende zaterdag met je zomerfeest. En we spreken elkaar snel.
1: Mocht je iets te doen hebben, ben je altijd welkom.
0: Is goed, Marco. Dankjewel.
1: Ik
0: heb
1: al iemand gebruikt in de Polonaise.
0: Nou, ik ga voorop, hè, dan weet je. Dag, Marco.
1: Hoi, vriend.

0: altijd leuk om hem in de uitzending te hebben. Een van de aardigste artiesten die we kennen. Marco de Hollander en zijn nieuwe single In die Zomernacht. Goed, we gaan zo meteen het tweede half uur alweer in. Gaan we naar Gouda, waar het gezellig druk is. Want ik zag, het is natuurlijk ook weer donderdag. Dan is daar altijd elke week de toeristische kaasmarkt in het centrum van Gouda. Dus ik kan me voorstellen dat Gwen daar ook even gaat kijken. Wat doen we nog meer? We hebben hier weer twee kaarten klaar liggen voor je. Voor Bee Gees by Main Course in het Circus Theater Scheveningen.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie, olifant!
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
4: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam-Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam-Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
8: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust.

0: Polen, maar.
1: Je ziet er heel anders uit.
2: Ja.
1: Je klinkt ook anders, hoor ik.
2: De teleurstelling kan haast niet groter zijn, denk ik.
1: Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar Reinoud Roemer, maar jij bent ook van harte welkom uiteraard. Maar je bent aan het overwerken nu natuurlijk.
2: Ik ben aan het overwerken, over werken gesproken. André komt straks werken en hij heeft nu cursus.
1: Ah.
2: Kunstmatige intelligentie. Dus
1: ik weet dat kan geen kwaad. Nee, okay,
2: Nou, die kan wel wat bij, wat externe intelligentie.
1: Oké, het nieuws uit de regio, Reinoud. Ja.
2: Betaald parkeren, een ander vergunningssysteem. Manieren om de parkeerdruk in de stad te meten. Gemeente Den Haag probeert van alles en nog wat om grip te krijgen op de parkeerproblematiek. Maar sommige maatregelen schieten hun doel voorbij. De gemeenteraad buigt zich vandaag over het dossier met knelpunten. Om de regie over het parkeerbeleid in Den Haag te behouden is de gemeente bezig met het vergunningssysteem op te schonen. Moeten Hagenaars eenmalig opnieuw een parkeervergunning aanvragen. Maar dat gaat moeizaam. Een maand geleden had 1 op de 3 van de bewoners dat nog niet gedaan. Van een auto die geparkeerd stond op de carpoolplaats langs de N207 bij Alphen aan de Rijn is een achterwiel gestolen. Dat moet dinsdag of gisterochtend vroeg zijn gebeurd, zegt de politie. Die is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Nathaniël Middelkoop is ruim een half jaar burgemeester van Katwijk. Vanmorgen zat hij hier met zijn vrouw in de studio in Westwoord wakker. En hij is met zijn 32 jaar nog steeds de jongste burgemeester van Nederland. Hij kreeg van de vorige jongste burgemeester een rode lantaarn. Je weet wel, zo'n symbool uit de wielersport. En die kreeg Middelkoop niet zomaar, daar moet hij wel wat mee gaan doen met die lantaarn.
0: Ja, er is echt een soort traditie dat de jongste burgemeester van Nederland ook zo'n lantaarn overhandigd krijgt van de voorganger. He, de rode lantaarn is een symbool uit het wielerpeloton. De laatste renner in het klassement is de rode lantaarndrager. En de opdracht die ik heb meegekregen is dat deze lantaarn een plekje moet krijgen in de musical Soldaat van Oranje, die al zo'n 16 jaar in de gemeente Katwijk speelt. Ja, en zaterdag gaat dat als goed is gebeuren. Oh, ik weet dus niet hoe.
1: Waar zou die verschijnen? Aan dat vliegtuig of zo? Misschien?
2: Ja, het is wel. Zaterdag gaat hij er zelf zitten, de Katwijkse burgemeester, in zijn eigen hangar, in zijn eigen gemeente, om inderdaad, Menno, te zien hoe de rode lantaarn eenmalig in die voorstelling van Soldaat van de Oranje opduikt. Ik zou niet weten.
1: Nee. Dat Wilhelmina die trap afkomt met die...
2: Met die lantaarn.
1: Ik denk dat een bord. Ja, dat wordt een script.
2: Kan niet anders.
1: Nee. Gaan we naar Jordi?
2: Als je wil. Boom, boom, boom, boom. Het is weer van
1: Jordi
2: Bloem.
1: En Jor, wat wordt het weer nou? Warm of juist ijskoud? Jordi, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Menno.
1: Er staat ons een weekend voor de deur. Daar ben ik heel benieuwd naar. Een weekend ook met de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal. Die is weliswaar om 10 uur 's avonds natuurlijk op zondag. Maar ik weet al van heel veel mensen die gaan dan 's middags al gezellig de tuin in met z'n allen in de barbecue aanzetten. En lekker een beetje een aanloop nemen naar die wedstrijd. Straks horen van jou of dat kan. Of dat we een zeiltje moeten spannen. Maar het is maar eens even vandaag, Jordi.
3: Ja, op dit moment is het droog. En ik zag in Boskoop is het bijna 18 graden. Een van de warmste plekken nu in de regio. Het komt omdat er nog wat zon is. Maar vanuit het westen zie ik ook de bewolking al geleidelijk toenemen. Ah, daar komt een regenstoring aan en die lijkt zo'n beetje vanaf een uur of 4 vanaf de kust dus ons te gaan bereiken met regen. Kan het eventjes stevig gaan regenen vanavond wellicht ook. Regen en motregen uiteindelijk. Een beetje druilerig uiteindelijk. Dus nu nog maar even genieten van die laatste opklaringen. De wind die is westelijk, is matig. Windkracht 4, die zal in de loop van de middag nog wat toenemen uit het zuidwesten. Windkracht 5, af en toe windkracht 6 aan de kust. Dus het is nog niet het hele lekkere zomerweer waar we misschien naar verlangen. Morgen is het helemaal niet fijn, want het is heel de dag bewolkt. Misschien morgenavond een paar opklaringen. Maar overdag dan kan het toch af en toe regenen en motregenen van het druilerige weer. Komt omdat de regenstoring een beetje blijft hangen in de heersende luchtdrukstroom, in de stroming. Met lage luchtdruk in de buurt. Zuidwesten. Tot westelijke bries, stevige wind. En dan wordt het morgenmiddag 18 graden, ongeveer misschien 19. En dan het weekend, zaterdag, dan komt de zon erbij. Valt er nog een enkele bui, maar er zijn ook lange droge perioden. En het lijkt ook voor zondag het geval te zijn. En juist ook 's avonds is die kans op regen kleiner. Maar het is wel fris hoor, want de temperatuur komt dit weekend ook niet veel hoger uit dan 17, misschien 18 graden. En 's avonds koelt het dan ook wat meer af. Maar een jas aan.
1: Ja.
3: Gewoon buiten kijken, zou ik zeggen.
1: Die oranje jas aan. Geen probleem, als het maar droog is, dan is het toch al gauw goed.
3: Ja.
1: Oké, hoe het verder gaat volgende week, dat horen we over een uur. Tot dan.
3: Ja, tot straks. Joep. En
1: er is nog verkeersinformatie van de ANWB.
4: Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 4 kilometer file. Door politieonderzoek zijn 2 rijstroken dicht. Het verkeer kan beter omrijden via Rotterdam over de A4, A13 en de A20. Want de vertraging in de file is een half uur.
2: Erwin Dart was dat. Dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Elton John en Crocodile Rock.
1: Op de kaart.
0: We gaan kijken in Gouda bij Gwen. Gwen Ouwehand, onze verslaggever voor Op de Kaart. En ik zei het al, en ik denk het al te horen, Gwen. Ja, er is de traditionele kaasmarkt. Elke donderdag in het toeristenseizoen. Daar in het centrum van het mooie Gouda. En volgens mij hoor ik het op de achtergrond, toch?
2: Ja. Ja, en eigenlijk is het rond 12:30 afgelopen. Dus dat is eigenlijk rond dit tijdstip. Ja. Maar er is nog een band bezig met optreden op de markt in Gouda. En zoals je zegt, trekt dat heel veel bezoekers, hè, inderdaad. En dat is ook te zien. Het is nog steeds druk. De terrassen zitten vol. Het is er ook mooi weer voor. En eigenlijk moet ik heel eerlijk zeggen dat... Ik moet even vragen of ik wel naar binnen mag. Ja, zeker. Ik mag naar binnen. Maar het draait om veel meer dan alleen de kaasmarkt, hè. En eigenlijk draait het vooral om de evaluatie daarna. Dat gebeurt in Barbier. En ik trek even de deur open. En dan zie ik allemaal melkboeren zitten. Natuurlijk eventjes afpilsen, hè, vandaag.
3: Het is hartstikke dat u even bij ons komt kijken. Heb je het leuk gevonden op de markt vanochtend?
2: Ik vond het fantastisch.
3: Meen je dat echt?
2: Ja, ik meen het echt, ja.
3: Een spektakel, hè?
2: Het is echt een spektakel.
3: Het gaat over 11 loten wat op de markt staat. Ja? 6 boeren en 5 handelaren.
2: Hey, hoe was deze editie?
3: Geweldig.
2: Ja?
3: En hoe simpel kan het wezen? Je hebt zelf gezien, hè, hoe simpel het is.
2: En waar zit die simpelheid in dan?
3: Gewoon, ja, gewoon...
2: Zijn petje wordt even naar beneden getrokken.
3: Ik bedoel, precies één, als ze al 100 jaren geleden gedaan hebben op de markt. En dat was ook simpel. Dus nou gewoon, ja, en de boer komt met zijn kaas hier naartoe. En de handelaren komen ook. En dan spelen we gewoon netjes na met z'n allen. Op een hele simpele manier.
2: Ja, en dat simpele, dat zit hem ook echt inderdaad in alles wat hier te zien is. Ik heb net al eventjes een spoedcursus handjeklap geprobeerd, gekregen ook. En jullie dragen ook nog steeds houten klompen, zo te zien.
3: Tuurlijk, dat hoort.
2: Loopt dat een beetje lekker?
3: Dat loopt prima.
2: Ja?
3: Een boer zonder klompen is geen boer.
2: Nee,
3: dat hoort. Dat hoort.
2: Ik ga eventjes naar de meneer achter u, hoor. Want die zit er hier de hele tijd te pesten. Het sjaaltje wordt er afgetrokken. Vindt u dat nodig?
4: Trek me af.
2: Oh jee, het gaat de verkeerde kant op hier.
0: Ja, je viel gelukkig
2: maar wat
0: even
2: is de planning
0: weg.
2: Voor de rest van vandaag?
4: Naar huis gaan, naar een biertje.
2: Even afpilsen vandaag.
4: Even cooling down en dan gaan we gewoon lekker gezellig naar huis op de fiets. Naar huis. Op de fiets naar huis, ja.
2: Heel goed. En vanavond misschien nog eventjes een glaasje melk om in de stemming te blijven?
4: Nee. Dan ga ik niet vertellen wat ik vanavond ga doen, maar dat is wel gezellig ook.
2: Oké. Okay. Oh, ja. Nou, Menno, ik stel voor dat we even terug gaan naar de studio.
0: En ik zou weer lekker het plein op gaan. Dat lijkt me het beste, Gwen.
2: Ja, lijkt
0: ga
2: me
0: daar
2: plan.
0: Lekker even wat toeristen opzoeken, wat gezellige mensen daarin. Want je blijft nog even in Gouda, ook het volgende uur, hè? Toch?
2: Zeker weten. Ja. En ik heb al een plannetje bedacht.
0: Ah, leuk.
2: Dus
0: nou,
2: blijf vooral luisteren.
0: Tot zo. Dag, Gwen. Hoi. Hey! Ja, je mag bellen. 070-390-5454. We gaan ze weer weggeven. Kaarten voor Main Course. Die geweldige coverband met al die muziek van de Bee Gees. Alle hits komen langs tijdens hun laatste theatershows die ze gaan geven. Nadat ze een geweldige tournee hebben gedaan langs de theaters. Zowel in Nederland als in Duitsland. Zeer succesvol. Het is ook echt een van de beste coverbands die Nederland heeft. Ze staan in het Circus Theater eind deze maand. En jij kunt er gratis bij zijn. 2 kaarten heb ik hier liggen voor 29 juni. Moet je zo meteen alleen even een stukje meezingen met dit. Nou, dat moet lukken, hè, toch? Ja, dat gaat lukken. Gewoon even bellen. 070-390-5454. Wie weet zit je straks op mooie plekken in dat mooie Circus Theater op Scheveningen bij Bee Gees by Main Course. Dit is

0: Enrique Iglesias en Escape. Lekkere zomerse muziek. En volgende week keert de zomer misschien wel terug. We gaan het zometeen horen, hè? Om 12:30 van onze weerman Jordi Bloem. Maar nu is het tijd om kaarten weg te gaan geven voor de Bee Gees. Tenminste, main course, hè, bij Bee Gees, die geweldige coverband. En laten we hopen dat ze naar Rijswijk gaan. Want Edwin van Happen uit Rijswijk die gaat een poging doen. Ja. Hallo Edwin, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Menno.
0: Ja, fan van de Bee Gees denk ik dan, zomaar.
1: Niet echt fan, maar wel leuke muziek toch, uit de oude doos.
0: Ja, zeker. Want hoe oud ben jij als vragen mag, Edwin?
1: Ik kom van 66, dus ik word dit jaar 60.
0: Ja, dan heb je ze wel een beetje meegemaakt, zo eind jaren 70. Maar inderdaad, het blijft tijdloze muziek, hè?
1: Heerlijk, zeker weten.
0: Ja.
1: En Saturday Night, hè, was het toen de tijd.
0: Saturday Night Fever, geweldig. Goede muziek hebben ze gemaakt. Hey, en Bee Gees bij Main Course. Main Course is echt een geweldige band. Bekend van Tribute Battle of the Bands, hè, dat ze wonnen in 2024, dat programma.
1: Die
0: doen echt die platen echt geweldig. Dat is echt, die muziek komt helemaal weer tot leven. Hey, ik ga jou een stukje laten horen, Edwin.
1: Ja.
0: En dan mag je Rijswijk even laten schrikken. Even de ramen laten rammelen. De buren waarschuwen. Want je moet even meezingen.
1: Nou, sorry mensen.
0: je bent gewaarschuwd Rijswijk. Edwin van Happen gaat een poging doen om twee kaarten in de wacht te slepen. Als de muziek stopt moet je even doorzingen. Daar gaan we.
1: Oké. You should be dancing,
0: Natuurlijk. Edwin, heel goed. Hey, dat betekent dat jij samen met nog iemand, wie ga je meenemen trouwens?
1: Mijn vrouwtje.
0: Leuk. Nou, lekker avondje uit.
1: Op leuk.
0: Maandag 29 juni, Circus Theater Scheveningen. Zitten jullie lekker bij Bee Gees bij Main Course. Ik wens je ongelooflijk veel plezier daar, Edwin. En een fijne dag.
1: Dankjewel.
0: Yo, doeg.
1: Fijne uitzending.
0: Dankjewel. En dit zijn de Bee Gees van nog iets langer geleden. Spiks en Specs.

0: what he means.
1: Ja, we missen de live optredens nog steeds van De Dijk. Maar gelukkig blijft die muziek altijd bewaard. Want is dit een goede plaat nog steeds, hè? Als ze er niet is. Zometeen, tweede uur, Menno in de middag. Met dan Wilfred Gené over de herstart van Vandaag Inside. De WK-versie. Daar komen ze twee keer per avond op televisie vanavond te beginnen. En we gaan natuurlijk ook die WK-plaat die hij opnam met Wesley Sneijder en Rafa van der Vaart nog even draaien. Dit is Kie-

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
3: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
5: Zometeen tweede en laatste uurtje van vandaag. Menno in de Middag. Het is 1 uur, het nieuws uit je regio. Dat krijg je van André Kolen.
6: Betaald parkeren, een ander vergunningensysteem, manieren om de parkeerdruk in de stad te meten. De gemeente Den Haag probeert van alles en nog wat om grip te krijgen op de parkeerproblematiek. Maar sommige maatregelen schieten hun doel voorbij. De gemeenteraad buigt zich vandaag over het dossier met knelpunten. Van een auto die geparkeerd stond op de carpoolplaats langs de N207 bij Alphen aan de Rijn is een achterwiel gestolen. Dat moet dinsdag of gisterochtend zijn gebeurd, zegt de politie. En die is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Zorgaanbieder Expert Care zal 2 zorgvilla's voor ernstig gehandicapte kinderen voorlopig niet sluiten, behalve als voor de bewoners een andere plek wordt gevonden. Dat heeft zorgminister Mirjam Sterk de Tweede Kamer laten weten. Expert Care heeft meerdere zorgvilla's, eentje daarvan staat in Rijswijk. Meer regionieuws om 14:30, nu het overige nieuws.
7: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. In de voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Er is verkeersinformatie, er zijn problemen op de A12.
8: Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Den Haag kan het beste omrijden via Rotterdam over de A4, A13 en de A20.
9: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
10: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
11: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
12: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
11: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
12: Al 100 jaar.
11: Van der Geest. Dat is verhuizen en meer.
13: Kom naar de visafslag op Scheveningen en proef als eerste de Hollandse Nieuwe tijdens ons Open Food Festival op 16 juni. Wij trakteren iedereen die langskomt op een hapje nieuwe haring van het eerste vaatje. Vanaf 17 juni is hij verkrijgbaar bij jouw visspecialist.
14: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
15: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
0: Tot 2 uur, Menno in de middag.
16: Dit is Radio West.
17: Goedemiddag. Ja, ja.

0: Ja, even mijn koptelefoon, want die zat even in de knoop. Hè. Dat kan gebeuren. Goedemiddag, 2 uur. Menno in de middag, we zijn er. Met zometeen Wilfred Gené hier over het naderende WK. Hè. Vanavond gaat het eindelijk gebeuren en dan start ook vandaag Inside. Eens kijken hoe hij de kansen van Oranje onder andere inschat. En we gaan natuurlijk zijn Oranje plaat draaien. En we hebben zometeen ook jouw plaat, daar mag je voor mailen. menno@omroepwest.nl. We zoeken plaatjes in het kader van het WK natuurlijk. Die gaan over landen. Nou, heb je er eentje? Mag ook landen zijn die niet meedoen aan het wereldkampioenschap voetbal. Gewoon even mailen, menno@omroepwest.nl. De hele week om 2:05 draaien we jouw plaat. En Gwen is er nog altijd, Gwen Ouwehand, in Gouda. Ja, Gwen, het is leuk, hè? De kaasmarkt is nu voorbij, volgens mij, daar ja. Op de markt. Ja, er zijn altijd een hoop toeristen. Die reizen de hele wereld over om daarbij te zijn. Hè? Dat is wel ja. Bijzonder.
1: Ja, donderdag is inderdaad altijd de dag van de kaasmarkt. Maar het is vandaag ook een hele spannende dag voor heel veel middelbare schoolleerlingen.
0: Zeker.
1: Want die krijgen misschien op dit moment langzamerhand wel een telefoontje met hun mentor die zegt of ze geslaagd zijn, ja of nee.
0: Ja, spannende
1: dus
0: dag.
1: Ja, zeker. Een hele spannende dag. En ik vraag me toch wel af of mensen dan ook een beetje voorbereid zijn daarop. Want hier in de Goudse Feestwinkel is Richard. En Richard die zegt dat er toch al wel wat zenuwachtige moeder al een geslaagd vlag naar binnen halen, hè?
2: Ja, klopt, ja. Ja, ja.
1: Verkoopt het een beetje?
2: Nou, ontzettend. Ja, ja, ik heb ook een vrouw naast me staan. Die komt ook van op de hoop dat er wel of niet geslaagd is.
1: Want dan krijgen ze zij of hij het
3: nou,
1: te horen.
3: Half twee jongens. Dus ja, en we hebben wat vrienden die ook tegelijkertijd gaan met hun kind. Dus spannende tijd.
1: Spannend, ja. Zeg. Nou, geniet ervan zeker. En nou ja, je zei al inderdaad een beetje zenuwachtige moeders die dan een beetje naar binnen druppelen. Maar mensen die durven het risico toch te nemen.
2: Ja, ja, dat is toch volste vertrouwen hebben. Ja, en ze vinden het ook leuk als ze het juist nieuws krijgen. Dat ze gelijk de vlag uit kunnen hangen of de slingers op kunnen hangen. Ja, ja. Dat vinden ze natuurlijk wel leuk om dat gelijk te doen. Dus die risico nemen ze maar.
1: Ja, precies. Ja. En ik zat te denken, Menno, misschien ja. Is het wel leuk om straks iemand met iemand samen de slingers ja. Op te hangen. Dus ik hou alvast eventjes wat binnen hier.
0: Ja.
1: En dan zoek ik alvast iemand op. Kijken of er iemand al weet of die geslaagd is.
0: Ja, dat is heel leuk. Ja, dat is heel leuk, inderdaad. En dan kun je gelijk wat slingers meenemen om hem te versieren en zo. En om het mee te vieren. Want ja, het is inderdaad een hele spannende dag voor heel veel mensen. Dus ja, veel sterkte erbij als je nog zit te wachten. En als je geslaagd bent, natuurlijk van harte. Hè? Van harte gefeliciteerd namens iedereen hier bij Omroep West. Tot zo, Gwen.
1: Tot zo.
0: Ah, het is leuk. De surfers. Windsurfing.

0: Surfers en windsurfing. En we hoorden net al wat positieve berichten over het weer van volgende week. Jordi Bloem horen we over een kwartiertje. En dan weten we of de zomer volgende week weer lekker terugkomt in ons land. Ja, en vanavond, hè, dan gaat het gebeuren. Eindelijk, we kijken er al maanden naar uit, naar de start van het wereldkampioenschap voetbal. Dan is de openingswedstrijd en zondag natuurlijk de beurt aan Nederland tegen Japan. En vanavond, en dat is ook weer hartstikke leuk voor alle fans, en dat zijn er veel gezien, de kijkcijfers, is ook vandaag in Sight weer terug. En niet met één, maar met twee uitzendingen. En dat gaan ze volhouden tijdens het wereldkampioenschap. En daarom even bellen met Wilfred Gené. Hallo Wilfred.
1: Menno, keek je er echt al maanden uit?
0: Ja, naar het WK kijk ik wel uit. Ja, ik vind dat toch altijd wel mooi. Dat sfeertje WK. Vind ik altijd leuk. En jij?
1: Nee, ik had dat eigenlijk nog niet zo sterk. Het is het WK trouwens. Maar ja. Nee, ik had het tot nu toe niet zo sterk. Dat, ik nu pas een beetje beginnen te kriebelen. Maar eigenlijk was ik er helemaal niet mee bezig.
0: Nee.
1: Hoe gek is dat?
0: Ja, hoe komt dat eigenlijk? Want had je dat in het verleden wel?
1: Ja, enorm. Maar op een of andere manier, misschien ook omdat we niet het team ervoor hebben dat je denkt dat het kan hoge ogen gooien. Misschien dat het wel meespeelt. Ja, dat zou kunnen.
0: Ja, is dat zo? Want we kunnen gelijk even vooruitblikken wat dat betreft. Wat jouw prognose? Want je ziet het niet helemaal zitten als ik je zo hoor.
1: Nou ja, het Oezbekistan weet weer even waar het staat natuurlijk na afgelopen week.
0: Ja.
1: En Algerije ook. Nee, zonder gekheid. Nee, we hebben niet de spelers zoals we die in het verleden wel hadden natuurlijk, die echt het verschil kunnen maken. Dus nee. Ik denk dat het heel lastig gaat worden, ja.
0: Ja, en wat is dan het maximaal haalbare? Je hoort veel kenners, hè? Valentijn Dries onder andere. Nou ja, dan weet je het. De kwartfinale?
1: Ja, ik moet het nog zien. Ik heb toevallig net gisteren een voorspelling gezegd dat we de eerste ronde doorkomen en waarschijnlijk door Marokko of Brazilië uitgeschakeld worden.
0: Ja, ja. Nou, daar worden we nog niet vrolijk van, Wilfred. Hè?
1: Nee, maar uiteindelijk worden we kampioen. Hè?
0: Ja. Ik wil net zeggen, je moet zo vanavond ook een beetje de stemming erin brengen. Want je gaat, wat ik al zei, twee uitzendingen per avond maken tijdens het WK. Dus ja, dan kan je niet alleen maar zeggen dat het niks wordt natuurlijk.
1: Nee, nou is het wel zo dat, ook omdat Johan niet zo heel graag over voetbal praat, het ook wel zo is dat wij een programma maken wat ook nog heel veel andere dingen gaat.
0: Ja.
1: Gelukkig. Dus het zijn niet voetbalafhankelijk alleen. Alleen je hoopt dus stiekem natuurlijk wel dat. Kijk, ik hoop natuurlijk wel dat ze heel ver komen. En dat ze opeens een soort als team heel goed functioneren.
0: Ja.
1: Zodat we het in 2010 ook deden. Maar toen had je een paar uitzonderlijke spelers erbij. Met Van Persie, met Robben, met Sneijder, met Van der Vaart. Die net iets meer konden. En dat gevoel heb ik nu even niet bij dit team.
0: Nee, dat klopt wel. Dat is zeker waar wat je zegt. Hey, maar ja, twee uitzendingen per avond. Jullie beginnen vanavond al om 8:00. En dan na de wedstrijd komen jullie nog een keertje terug. Wat worden het voor programma's? Je zegt al, ja, ook de andere elementen zitten erin. Maar ik neem aan dat het vooral voetbal is, toch?
1: Nou, dat moet ik nog maar zien. Kijk, we openen met de koekoek. Dat is logisch. De WK-koekoek, zonder Bever en ondergetekende. Moet even de stemming erin brengen natuurlijk, dat snap jij wel.
0: Ja.
1: Dan is Johan al dusdanig geïrriteerd dat we niet al te lang over voetbal kunnen praten, denk ik. maar we hebben Bart Vriends van de Bar. Die ken je ook, Bart. Ja. Dat is een echt zeer talentvol mediaman, vind ik ook. Doet hij goed met die podcast. En komt goed uit zijn woorden. Leuke gozer. Daar gaan we nog veel van horen, denk ik. We gaan het ook op Amerika hebben. Dus daarom is ook bijvoorbeeld Raymond Mens erbij aanwezig. En verder gaan we het een beetje op onze eigen vertrouwde manier doen. Je kent René, dat is een groot voetballiefhebber.
0: Ja.
1: Ik denk dat die wel graag over voetbal wil praten. Dat hij ook wel wat analyses teweeg zal brengen, althans dat zal laten horen, ja.
0: Ja, wat dat betreft wordt dat wel heel tegenstrijdig misschien, hè? Want je hebt inderdaad het WK waar veel mensen naar uitkijken. Die willen lekker over voetbal hebben. Maar dus, ja, er gebeurt nogal wat in de wereld, hè? Waar je het toch ook wel over moet hebben. Dat zijn serieuze zaken.
1: Nou ja, ik las vanochtend weer dat er een serieuze Russische dreiging is voor een existentiële wereldoorlog.
0: Nou.
1: Dat vond ik nogal wat met die Denen. En wat er in Belfast gebeurt met die rellen, een man die bijna onthoofd wordt. Het Europese migratiepact, om Johan maar gelijk bij te halen, dat gaat niet werken. Dus ja, er is genoeg te bespreken. En daar moeten we proberen een mix in te maken. En het moet ook nog een beetje leuk zijn. Sterker nog, het moet gewoon heel leuk zijn. Het moet er leuk zijn om naar te kijken.
0: Ja.
1: Anders is het natuurlijk voor niemand leuk. Ja.
0: Mooie uitdaging voor je. Maar goed, dat zal je wel weer gaan lukken. Maar die mix, dat wordt een interessant. Ja, ondertussen gaat het hartstikke goed, hè, met Vandaag in Sight. Jullie hebben ook op Curaçao natuurlijk die uitzendingen gewoon hartstikke goed gescoord, hè, qua kijkcijfers.
1: We waren elke dag het meest bestscorende programma nationaal. Dus dat was echt prima. Kijk, de critici riepen, waarom zitten ze daar? Nou, soms nu en dan een nieuw elan, nieuwe omgeving, even een nieuw sfeertje. Kan helemaal geen kwaad, denk ik.
0: Ja, maar ga je dat vaker doen? Ga je vaker terug naar Curaçao of andere bestemmingen met het programma?
1: Nou, Johan niet, heb ik gelezen.
0: Ja.
1: Maar als het dan op ligt wel. Ja. Ik vind het leuk. We hebben in het verleden ook in Scheveningen in het Koerhuis gezeten. We hebben in Zeist gezeten, in Slot Zeist. Op z'n tijd moet je dat gewoon even doen om het programma ook even weer een boost te geven.
2: Ja.
1: En het is gewoon leuk om naar te kijken. Ik ben er wel voor om dat vaker te doen.
2: Ja, het was heel vrolijk, het was zomers. Ja, inderdaad, het valt me die reactie van Johan, die reageerde na afloop niet zo enthousiast. Ja, hoeft van hem allemaal niet, dat Curaçao. Maar ik heb daar niks van gemerkt in die uitzendingen. Ik weet niet hoe die buiten de uitzendingen was daar op het eiland.
1: Niet. Hij was echt een vrolijkheid zelf. En hij werd regelmatig op sleeptouw genomen door Attila Oesloe, de eigenaar van Corendon. Die nam hem naar de meest mooie sigarenwinkels toe. En die rookte de grootste Havanas met hem. Dus ik had het idee dat hij zich prima maakte. Alleen ja, het past ook een beetje bij het imago om al mopperend te roepen dat het allemaal niks is natuurlijk. Kijk, je moet ook aan de verwachtingen voldoen. Hè?
2: Ja.
1: Dat is belangrijk.
2: Ja, dat is waar. Dat is ook een soort handelsmerk, ja. Even over dit WK heen kijken. Dan heb je nog eventjes wat vakantie. En dan beginnen nu, neem ik aan, ook weer gewoon aan een regulier seizoen vandaag in Sight. Want ja, hoe lang gaat dat nog door eigenlijk? Het programma, hebben jullie nog een contract voor komend seizoen of hoe werkt dat?
1: Ja, we hebben nog een contract voor een jaar. En ik heb Johan laatst nog gevraagd of hij nog door wilde. En eigenlijk is het zo dat hij tot aan zijn dood dit wil blijven doen.
2: Ja.
1: Zolang hij nog geen onzin... Nee, dat van die onzin is natuurlijk niet waar. Hij slaat natuurlijk best wel onzin uit. Nu dan. Maar zolang ik geen onzin uitslaat, dan ga ik er graag mee door. Dus het is in principe officieel ons laatste jaar, maar het kan ook zo nog weer 20 jaar doorgaan.
2: Ja. En dan krijg je wel een concurrent er natuurlijk bij. Hè? Want Jan Hilenius, jullie voormalig eindredacteur. Ik had hem van de week nog even aan de telefoon over RTL Tonight. Want hij wordt nu eindredacteur van dat programma. Ja, dat gaat onder leiding van Jan natuurlijk een enorme boost krijgen, toch?
1: Ja, want zonder Jan hadden we het programma nooit kunnen maken al die jaren. Zonder gekheid. Nee, Jan is een uitstekende eindredacteur. Maar weet je, we maken dit programma nu bijna 25 jaar. En dat doen we op onze eigen manier. En er zijn zoveel andere programma's in de tussentijd geweest. Ik wens hem veel succes. Ik vind hem een aardige gozer. Ik vind hem zeer talentvol, Renze. En we gaan het wel zien.
2: Ja.
1: Ik bedoel, je kan niet anders dan je best doen. En dat doen wij.
2: Ja, en wat dat betreft gaan jullie ook niks veranderen. Dat blijft allemaal hetzelfde volgend jaar ook weer. Ja.
1: Nou ja, dat blijkt toch wat de mensen leuk vinden.
2: Ja.
1: Je kan de grappen soms op een kilometer uit zien komen. En toch liggen de mensen nog steeds in een deuk.
2: Ja.
1: Prima.
2: Hey, even nog terug naar jullie WK-versie van Vandaag in Sight. Die vanavond dus gaat beginnen om 8 uur. Wat voor gasten krijgen we naast de mensen die je net al noemde? Raymond Mens natuurlijk. Komen er nog andere bijzondere gasten?
1: Nou, we hopen Rafa van der Vaart ook een paar keer te mogen begroeten. Theo Jansen. En er wordt ook gekeken naar verrassingen, zeg maar. We gaan natuurlijk schakelen met Noah in Amerika. En we proberen eigenlijk ook wel te kijken naar het moment. Dus misschien dat zich leuke mensen aandienen de komende tijd. We hebben 5 of 6 weken te gaan.
2: Ja, zeker. Dat is een heel eind. Nou, ik wens je veel succes. Zeker met die dubbele afleveringen. Maar dat gaat ongetwijfeld weer lukken. Ik ga een plaat... Ja, je hebt een plaat gemaakt. Trouwens, komt er even...
1: Even een vraagje daarover. De Westwood, die is nu weer open, begrijp ik, in Den Haag. Klopt dat of niet?
2: Oh, dat zou best kunnen. Oh, dan vraag je me iets. Ik heb geen idee. Dat moet ik even navragen voor
1: je.
2: Dat
1: moet jij toch weten?
2: Ja, nee, dat...
1: werkt dat toch?
2: Ja, ik werk dat. Nee, ik weet niet alles in Den Haag.
1: Want ik moet binnekort optreden in de Westwood.
2: Ja,
1: en ik dacht, dat is weer open.
2: Nee, dan is die open. Dat kan niet anders. Ja, dat hoop ik dan wel voor je.
1: Dat moet dan wel,
2: Dat is wel handig, ja. Even de muziek, want we gaan hem natuurlijk draaien. Koekoek, de WK-versie, met John de Bever, met jou en met Wesley Sneijder, Raffel van der Vaart. Maar ga je zelf nog weer, ook weer zelf wat uitbrengen?
1: Ja, ik heb er eigenlijk een eentje klaarstaan, maar we hebben even moeten wachten. Want het schijnt volgens een platenmaatschappij en de plug is niet te kunnen dat je twee platen tegelijk uitbrengt. Dus eigenlijk heb ik nu een hele leuke, volgens Johan Derks eigenlijk de beste tot nu toe.
2: Oh.
1: En die heet Korrel Zout. En die is wat poppier. En ik heb een geweldige clip gemaakt op Curaçao. Die ziet er echt heel vrolijk uit. Alleen, ik moet er nu even wachten. Eigenlijk zouden we hem deze week uit gaan brengen. Maar dat mag dus niet.
2: Oh.
1: Dat is wel jammer.
2: Ik ben echt heel benieuwd. Korrel Zout. Nou, zodra die uit is, gaan we hem hier draaien natuurlijk. Maar ja, beter dan dit wordt het niet natuurlijk, hè? Ja, dat was ook wat, hè, met Johan nog aan de bar. Ja.
1: En we zijn toen op 1 gekomen, de top 30 destijds.
2: Wat was dat goed, denk ik.
1: Ik denk dat de Lidl ze allemaal opgekocht heeft.
2: Ja, dat denk ik ook. Ze liggen er nog steeds schijt, ja. Maar goed, het was wel een leuke plaat.
1: Ja.
2: Hey, we gaan hem draaien, de koekoek. Ja. Ik wens jou, Wilfred, ontzettend veel succes vanavond. En natuurlijk de komende weken met die dubbele afleveringen van Vandaag in Sight. En Korrel Zout, als die uit is, dan gaan we hem draaien uiteraard. Tot snel, Wilfred.
1: Ik stuur hem je wel even toe.
2: Is goed. Ik ben benieuwd. Dankjewel.
1: Later.
2: Doei. Hoi.
1: Yo. Hoi.

0: Ja, de WK-versie van Koekoek. En vanavond gaat Wilfred Gené dus samen met John de Bever met deze plaat die lange serie afleveringen van Vandaag in Sight tijdens het WK openen. Dat hoorden we hem net hier vertellen. Goed, we gaan het laatste half uurtje zo meteen in. Dan gaan we terug naar Gouda, naar Quinn Ouwehand. Die is daar in een feestwinkel om vooral mensen op te vangen die feestelijke spulletjes komen halen voor de geslaagden. Want het is een belangrijke dag vandaag voor de eindexamenkandidaten in Nederland. Want de uitslag komt vandaag binnen. Zometeen meer dus van Quinn vanuit Gouda. En we hebben jouw plaat nog. Menno@omroepwest.nl is het mailadres. Daar mag je de platen naartoe mailen die je wil horen. En dat moet dan gaan over een land.
1: Pas je eindelijk het perfect.

0: betalen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De nazi-gevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
11: Het is 1:01. Koek, Radio koek. West.
12: Koek.
11: Ja, vind je het leuk, hè?
12: Ik zing koekoek, vind ik
11: ja,
12: leuk.
11: Ja, nou ja, vanavond om 8 uur, hè, dan begint vandaag Inside. En dan gaan ze hem met dit nummer openen.

0: Ik denk dat ze behoorlijk ver zullen komen, ja.
1: Nou, dat vind ik echt een hele goede analyse dit. Bedankt.
0: Ja.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Dank je.
1: André Kolen.
0: Betaald parkeren, een ander vergunningensysteem, manieren om de parkeerdruk in de stad te meten. De gemeente Den Haag probeert van alles en nog wat om grip te krijgen op de parkeerproblematiek. Maar sommige maatregelen die schieten hun doel gewoon voorbij. De gemeenteraad buigt zich vandaag dan over het dossier met knelpunten. Dat is een heel dik dossier. Om de regie over het parkeerbeleid in Den Haag te behouden is de gemeente bezig met vergunningensystemen op te schonen. Moeten Hagenaars eenmalig opnieuw een parkeervergunning aanvragen. Maar het gaat allemaal moeizaam. Maand geleden had 1 op de 3 van de bewoners dat nog niet gedaan. Dus ja, dan is de kans dat je een boete krijgt natuurlijk groot. De uitstoot van vrachtwagens, ja, dat wordt vanaf vandaag op een nieuwe manier gemeten. Onderzoeksbureau TNO die gaat samen met de politie op pad met een mobiel meetapparaat, oftewel een snuffelbus, zoals ze dat zelf noemen, ja. En die rijdt dan achter een vrachtwagen aan en snuffelt vervolgens deze onderzoeker de uitlaatgas op.
2: Wordt inderdaad naar binnen gezogen, geanalyseerd. Op de laptop zien wij dan verschillende lijntjes. De lijntjes gaan dan inderdaad om die fijnstof en die stikstofoxide. En op het moment dat die lijntjes gaan pieken, dan zien wij eigenlijk vrijwel direct van, hey, dat is een voertuig die veel meer uitstoot dan wij zouden verwachten op basis van zijn bouwjaar en zijn emissieklasse.
0: De lijntjes, de curven bedoelt hij.
1: Ja,
0: dat is zo'n meetapparaat. Ja, ja. Ik zag jou heel moeilijk kijken. Ik denk, ik verduidelijk het even. Want als de uitstoot te hoog is, dan wordt die vrachtwagen dus gewoon aan de kant gezet. De chauffeur krijgt nog geen boete, maar hij wordt wel gewezen op de te hoge uitstoot. En ook dit kan weer leiden tot, ja, als je niks doet, een hele grote forse boete. Je zal je auto maar geparkeerd hebben op de carpoolplaats langs de N207 bij Alphen aan de Rijn. Kom je daar terug? Achterwiel. 1 achterwiel weg. Het is gebeurd dus gisteravond of dinsdag. En de politie die zegt, ja, de daders hadden de auto gewoon op een krik gezet en het wiel meegenomen. En als je dan denkt, van, nou, het is wel een hele luxe auto. Nee hoor, middenklassetje.
1: Ja.
0: Ongelooflijk. Nou, volgens de politie is er wel schade. Ja, dat was goed te zien. Ze zijn op zoek naar getuigen, camerabeelden en andere informatie. Dus heeft iemand gezien met een rechterachterwiel?
1: Ja.
0: Even doorgeven.
1: Ja, precies. Ja, rij wel meer met een rechterachterwiel. Maar goed, deze specifieke...
0: Nee, maar losse.
1: Ja, onder de arm.
0: Ja, onder de arm.
1: Goed, we gaan naar de snuffelbus van Jordi Bloem. Hallo Jordi.
3: Goedemiddag, hey,
1: ik heb net de luisteraars beloofd dat jij gaat onthullen of de zomer terugkomt volgende week. Maar eerst maar eens even vandaag.
0: Eerst de curve, hè?
3: Ja, de curve. Ja, dat is wel een mooie eigenlijk. Want je ziet hem wel opgaan, die curve. Maar voor vandaag niet, want op dit moment is het 17 graden, 16. Maar de temperatuur gaat niet verder omhoog. Dus we zitten een beetje in een dalletje qua temperatuur. En de bewolking begint al toe te nemen. En ja, er komt ook regen aan vanuit het westen. Een frontale storing. Loop van de middag, vanaf een uur of 4 denk ik, misschien iets eerder vanaf de kust, de regen breidt zich dan uit. En dan is het vanavond en vannacht regenachtig. Niet meer zo buiig, meer een beetje gestage regenval door de storing. Wordt vannacht niet kouder dan 13 graden. Afgelopen nacht was het nog een graad of 7. Dus de temperaturen zijn s'nachts wat hoger. Komt door de bewolking en ook de wind, want het waait wel stevig door, denk ik. Windkracht 4 tot 5 nu, af en toe windkracht 6 aan de kust. Vanavond vooral uit het zuidwesten. En morgen blijft dat zo, vooral morgenmiddag weer wat meer wind. En morgen is het tot de namiddag waarschijnlijk bewolkt met soms regen of motregen. Geen grote hoeveelheden. Maar ja, dat is nog niet het fijnste zomerweer. Morgenavond wordt het droger. Kan het ook wat opklaren. Middagtemperatuur morgen 18, heel misschien 19 graden. En dan in het weekend gaan we juist weer wat naar beneden. 17, hooguit 18 graden. We zijn er nog niet wat dat betreft. Maar wel minder buien. Vaker droog, denk ik. Af en toe de zon. En waarschijnlijk ook zondagavond, als we de wedstrijd hebben, hè, dat we dan droog buiten dat kunnen zien.
1: Ja.
3: Wel fris, maar goed, daar kun je je tegenkleden. Oranje shirt aan en zo. Ja, pull it up.
1: Zeker.
3: En dan die zomer. Nou, maandag gaat het al iets opwarmen. 19 graden. Ook al wat minder wind, wat meer zon. Waarschijnlijk droog. En vanaf dinsdag is het ook grotendeels droog. Af en toe misschien eens een zomerse regen of onweersbui. Dat zou kunnen. Maar ook zonnige periode. Met een zuid-zuidwestelijke bries. Ja, dan kan er warmere lucht vanuit Frankrijk onze kant op komen. Ja, Huub zei het ook al. Hoe warm precies is, nog even aanwachten. Maar ik zie in mijn grafieken die curve inderdaad, André, omhoog gaan naar 24 tot 26 graden.
0: Ah, kijk. Oh, dat
3: en
0: zijn
3: misschien
0: de curves
3: donderdag, ja, misschien op donderdag wel zelfs tegen de 30.
1: Kijk.
3: Maar dat is nog wat onzeker, dus dat houden we goed in de gaten.
1: Dankjewel, Jordi.
3: Graag gedaan.
1: Er is nog verkeersinformatie, problemen op de A12. We gaan naar de ANWB.
4: Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file door een ongeluk tussen Zoetermeer en Zevenhuizen, 3 kilometer met een half uur vertraging. De politie doet daar nu onderzoek. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht.

0: Omrijden kan via Rotterdam over de A4, A13 en de A20.
1: Dankjewel Dennis. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Bel Perez en Que Viva La Vida. En daarvoor John Cicada en met Just Another Day.
1: Op de kaart.
0: Ja, we gaan voor de laatste keer richting Gouda vandaag. Naar Gwen Ouwehand. Die is daar voor op de kaart. En nou, net in een feestwinkel. Je bent al op de kaasmarkt geweest. En je probeert nu wat, wat geslaagde op te sporen, hè, daar in Gouda. Want het is vandaag de dag van de examenuitslagen.
2: Klopt, en ik ben daar niet in geslaagd, moet ik zeggen.
0: Okay.
2: Ik loop door de binnenstad van Gouda heen en ik zie heel veel vlaggen, maar er ontbreekt een heel belangrijk element aan die vlaggen en dat is de tas die eraan moet hangen. En die zie ik eigenlijk vrij weinig nog, dus ik hoop niet dat dat een slecht voorteken is voor de middelbare schoolleerlingen hier in Gouda. Maar het is ook nog wel een beetje vroeg, dus misschien ben ik ook wel gewoon simpelweg te vroeg. En het is wel zonde, want nu loop ik dus hier met een feesttoeter en geslaagd vlaggetjes in mijn handen op zoek naar geslaagde. Maar ja, niet gelukt dus. Maar geslaagd of niet, op de markt in Gouda is het hoe dan ook feest. Want zoals je het op de achtergrond hoort, de orgel.
0: Ja.
2: Ik loop er eventjes naartoe. Jullie staan op het punt om te vertrekken, hè? Jullie staan op het punt om te vertrekken,
3: hè? We staan op het punt om te vertrekken, ja.
2: Hoe was het op de kaasmarkt vandaag?
3: Nou, het was wel gezellig. Het was een beetje lekker gezellig druk en nou, mooi weer. En
2: wat wil je nog meer?
3: De grootste vriend van mij komt eraan. Die fan, die komt iedere week.
2: Ah, iedere week een centje geven. Week, oh, kijk, daar komt hij.
4: Dankjewel.
2: En een centje in het kokertje.
3: Ja, het was wel gezellig vandaag.
2: Ja?
3: Voor jou ook?
2: Zeker, voor mij ook. Hoe was de opbrengst? Was het ook een beetje goed?
3: Voor het aantal mensen wat er was. Nou ja.
2: Kan beter.
3: Jij zegt het.
2: Nou, Menno, zij gaan dus naar huis inpakken en wegwezen. Ik denk dat ik hun voorbeeld maar een beetje ga volgen.
0: Ja, dat zou ik maar doen, Gwen. Morgen hebben we nog een. Hey, Gwen, even over morgen. Even een kleine redactievergadering hier. Morgen, dan zitten we natuurlijk een paar dagen voordat Nederland gaat spelen op het WK. Dan stel ik voor dat we toch morgen naar de beroemdste Oranjestraat van Nederland gaan. Op de Marktweg in Den Haag. En het leuke is, de Marktweg is vlakbij de Haagse Markt, waar Toiletjuffrouw Joke zit. En wat wij elk jaar doen, of elke keer met grote toernooien, dan laten we Toiletjuffrouw Joke, onze grote vriendin, die laten we even de uitslag voorspellen. Dus dat moet jij morgen even naar Toiletjuffrouw Joke gaan, hè?
2: Nou, dat lijkt me heel erg leuk. Echt heel erg leuk, ja. En het komt goed uit, want de toeter die ik net in de feestwinkel heb gekocht, die is ook oranje, dus die neem ik dan ook
0: gezellig mee. Die neem je dan gelijk mee. Tot morgen, Gwen.
2: Tot morgen.
5: Hoi. Hey, Menno.
0: Ja.
5: Draai eens even een lekker plaatje.
0: Ja, eventjes over dat draaiorgel heen, hè. En toen dacht ik, ach, dat is toch leuk, zo'n plaatje uit de jaren 80, uit 83. Hans van Vondelen, de zanger van The Shorts, want over dat bandje hebben, dat heb ik hier nog eens een keer in Menno in de Middag gehad. En die heeft al zijn avonturen met dat jongensbandje nog eens een keer uit de doeken gedaan. Dit was hun grootste hit. Come on.

weer terug te horen. De Shorts. En come on, ça va. We zijn er bijna aan het einde van deze Menno in de Middag. Zometeen hebben we nog jouw plaat. Die is van jou, daar mag je nog altijd voor mailen. Dat mag nog tot en met morgen. We zoeken in het kader van het WK liedjes die gaan over landen. Nou, heb je er eentje en wil je die graag horen? Nou, dat kan. Gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl. En wie weet hoor je die dan om 2:05. Dus Ilse de Lange.

0: Next to Me. En dit was hem, Menno in de middag. Morgen zijn we er natuurlijk weer. En dan hebben we de vrijdagmiddagborrelartiest. Dat is Ferry de Lits. En die heeft echt een leuke zomerplaat gemaakt. Deze. Ja, morgen de vrijdagmiddagborrelartiest. We hebben het weekoverzicht. En we gaan dus morgen ook naar Joker.
1: Dag Benno.
0: Om de uitslag te voorspellen van Nederland tegen Japan. Daar is ze natuurlijk goed in, hè, in voetbal. Ja.
2: Jouw plaat.
0: Dat morgen allemaal. En nu jouw plaat. Simon de Gast uit Lekkerkerk. Die zegt, ja, een plaatje over landen. En dan, als je ook nog weet dat Nederland tegen Japan gaat spelen. Big in Japan van Alphaville. Natuurlijk. Goeie plaat. Veel plezier zometeen met Paul van der Lucht, Muziek aan Zee. Daarna Bas, met ook weer kaarten voor Bee Gees bij Main Course gaat hij weggeven. Blijf lekker bij West vandaag en maak er nog een mooie dag van.

0: Dames en heren, u heeft vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Afgelopen! Afgelopen! Curaçao gaat naar het WK!
2: Curaçao plaatste zich voor het eerst voor het WK-voetbal met Dick Advocaat als bondscoach.
3: En als je dan zo dichtbij bent, nou ja, dan loop je tot de palen eruit.
4: Klein Curaçao, the smallest country to ever go to the World Cup. We are going to the World Cup! Yeah!
1: Wat een verhaal! Curaçao naar het WK!
2: Je ziet het in de documentaire Dick Advocaat in Curaçao. Zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
15: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
16: Straks muziek in Muziek aan Zee natuurlijk met de 3 Degrees. Maar nu eerst het nieuws van 2 uur met André Kolen.
17: Alle treinlijnen van NS krijgen vanaf 2027 nummers. De vervoerder hoopt dat daarmee het plannen en reizen van reizen en overstappen eenvoudiger wordt. De vervoerder wil op de reisinformatieborden in stations een nieuwe lijnenkaart hangen waarin die nummers zijn opgenomen. En voor het ontwerp daarvan wordt een wedstrijd uitgeschreven. In Oegstgeest gaan vanaf half juni onderzoekers en vrijwilligers op pad om vleermuizen in kaart te brengen. De jaarlijkse inventarisatie moet meer inzicht geven in de aanwezigheid en leefgebieden van beschermde vleermuissoort in Oegstgeest, zodat daarbij toekomstige werkzaamheden beter rekening mee kan worden gehouden. Het college van BMW van Hillegom wil de asbestemmingen op de algemene begraafplaats aan de Wilhelminalaan uitbreiden en verbeteren. De urnenmuur raken bijna vol en van de 52 nissen zijn er nog maar 5 beschikbaar. De bestaande urnengraven in Hillegom worden niet gebruikt, waarschijnlijk omdat ze verouderd ogen. Meer nieuws straks om 2:30, nu het overige nieuws.
18: Clemens Peters met het NOS-journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een 15-jarige jongen doodschoot naar een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardig was en dat die handelde in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2 om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
20: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
21: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
20: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Leiderdorp, Wateringen of Zoetermeer.
22: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
23: Voordeeluitjes.nl. Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
24: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
25: Voordeeluitjes.nl.
26: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Ik hoop dat voor jou geldt, de dag dat alles beter is. Voor deze donderdag 11 juni 2026. Je luistert daar Muziek aan Zee. Je hoorde Nick en Simon die je deze wens toezongen. Daarvoor het begin van de Philly Sound in 1974. The Dirty Old Man van de Three Degrees. Welkom nogmaals bij Muziek aan Zee. Tot 6 uur heb ik ze voor je uitgezocht. De lekkerste plaatjes onder andere van Elvis Presley.

0: Life's What You Make It van Talk Talk met zanger Mark Hollis.
1: Tijd voor goed nieuws.
0: En we hebben weer goed nieuws, want als je even kijkt is er overal de goed nieuws. En wat is het goede nieuws? Er zijn in 2025 maar liefst 173 dammen uit rivieren verdwenen. En waarom is dat goed nieuws? Dan kunnen die rivieren vrijer stromen. En de mensen die bovenstrooms wonen, die kunnen dan vrijer gebruik maken van het water dat die rivieren opleveren. Zo is er dus inderdaad een soort van Europese actie ondernomen om zoveel mogelijk van die dammen te verwijderen. Zodat die rivieren vrij kunnen stromen en ook de overstromingen enorm afnemen. For all

0: tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Made in Holland at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat van eigen bodem kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Made in Holland at 6 in Westkom Thuis, alleen op Radio West.

0: Eerder te horen op Radio West.
1: Ze lopen er eigenlijk achteraan tot het vrouwtje een beetje stil blijft staan en het toelaat tot hij er bovenop mag komen. En dan zullen ze gaan paren.
2: Het ziet er eigenlijk een beetje uit als een dans, alsof ze danspasjes doen met elkaar.
3: Dit moeten we natuurlijk een beetje gepast doen natuurlijk. Een beetje romantisch verslag alsjeblieft, Bob, hiervan, alsjeblieft.
2: Ja, want het ene mannetjesflamingootje gaat achter het andere vrouwtjesflamingo aan. Die zet de ene poot voor de andere poot. Die kijkt een beetje naar die dijen die flamingo heeft. En die denkt, lekkere flamingo-dijtjes. Dus kan ik daar wat mee? Nou, die vrouwtjesflamingo die speelt nog een beetje hard to get. Hè. Die steekt zo een beetje die veren op. En die denkt, niet doen. Dan gaan die vleugels bijt van die mannetjesflamingo. Die zegt, kom hier, mon amour. En die... Die zet nog een mooie stem op en die knipoog. Ik zie er eens een knipoog inderdaad. Wat komt daar? Een doos bonbons komt er onder die vleugel vandaan. Dat is ook wel heel apart om te zien, Menno. Ja, nou nu dat vrouwtje van Mingo die zwicht natuurlijk, dat snap je. Ja. Dat begrijp je. Ja, die denkt inderdaad van oelala, wat is dit voor een leuke man zeg. Potverdorie zeg. Hè.
3: Goed zo, genoeg.
2: Nou, en dan gaan ze, ja.
3: Het is helemaal duidelijk, Bob. Tot zo, hè.
2: Tot zo. De flamingo's heb ik achter me gelaten. Die zaten lekker te roken eventjes met elkaar. Zo'n sigaret is toch altijd prettig. Nou, zo'n
0: vrijpartij.
2: Ja, precies. Ja.
0: Radio West. Altijd dichterbij.
4: Dit is Radio West.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja. En waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
12: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
13: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
14: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
15: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
16: Kom naar de visafslag op Scheveningen en proef als eerste de Hollandse Nieuwe tijdens ons Open Food Festival op 16 juni. Wij trakteren iedereen die langskomt op een hapje nieuwe haring van het eerste vaatje. Vanaf 17 juni is hij verkrijgbaar bij jouw visspecialist.
17: Je luistert naar Muziek aan Zee en het regionale nieuws komt van André Kolen. André, goedemiddag.
18: Goedemiddag, Paul. De politieagent die de 15-jarige Jarrison uit Gouda in september vorig jaar doodschoot in Capelle aan de IJssel wordt niet strafrechtelijk vervolgd. Dat laat het Openbaar Ministerie weten. Het handelen van de politieman was gerechtvaardigd, blijkt uit het onderzoek van de Rijksrecherche. Het schietincident gebeurde op 21 september 2025 bij een McDonald's in Capelle aan de IJssel. De politie kwam in actie na een melding van een fatbike roof. De 15-jarige Jarrison werd daarvan verdacht en sloeg op de vlucht voor de agenten. Hij zou een vuurwapen hebben gehad en werd door een van de agenten neergeschoten. Defensie doet steeds geheimzinniger over de aanschaf van nieuwe militaire spullen. Volgens staatssecretaris Boswijk heeft dat te maken met de oplopende internationale spanningen. Een aantal partijen in de Tweede Kamer vindt dat het wel wat transparanter mag. Er is namelijk heel veel belastinggeld mee gemoeid, zegt Volt en Pro.
19: Dus dat betekent dat het risico op fraude, op corruptie is gigantisch. En de Rekenkamer heeft ook gewaarschuwd dat dat gewoon nog niet op orde is bij Defensie.
20: Ja, als er zoveel geld wordt uitgegeven, moet je als parlement ook controle kunnen uitvoeren. Wordt dat geld op een goede manier uitgegeven? Dus worden we onafhankelijker van de VS? Worden er geen woekerprijzen gevraagd? Ja, en als daar te weinig transparantie over is, dan kan het parlement zijn rol niet uitvoeren.
18: Kamerleden krijgen wel vertrouwelijk te horen hoe Defensie het geld besteedt, maar dat betekent dan dat er dan niet in het openbaar over gedebatteerd mag worden. De dode vrouw die een week geleden in het water werd gevonden is een 40-jarige inwoonster van Delft. De politie tastte eerst nog in het duister over haar doodsoorzaak, maar nu blijkt dat er geen sprake is van een misdrijf. Het lichaam van de vrouw werd vorige week donderdag gevonden in het water langs de Mandjeskade in Delft. Een wandelaar had haar gevonden. Omdat het niet duidelijk was om wie het ging en wat er was gebeurd, deed de politie toen een getuigenoproep.
17: Voor het weerbericht gaan we vandaag naar Jordi Bloem.
1: Vanuit het westen neemt de bewolking verder toe en weldra volgt er regen aan het einde van de middag vanaf zee. Met een stevige zuidwestenwind, windkracht 6 aan de kust, en het is ongeveer 17 graden. In de regen zal de temperatuur nog wat teruglopen. Komende nacht koelt het af tot 13.

0: Morgenavond trekt de regen weg en kan het nog wat opklaren. In het weekend wat vaker de zon, ook dan wolkenvelden. Af en toe nog eens een bui, maar ook lange droge periode. En het blijft koel.
1: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB Bianca Damink.
2: Er staat een lange file in de regio op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Zoetermeer en Zevenhuizen heb je 40 minuten oponthoud. Twee rijstroken zijn dicht. Na een ongeluk doet de politie onderzoek. Omrijden kan ook richting Utrecht via Leiden en Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. Rijkswaterstaat verwacht dat het tot ongeveer 3 uur duurt voor de weg weer vrij is.
1: Dankjewel, Bianca. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
3: Muziek aan zee. Dit is Radio West. Ik heb geen centen, maar...

de heerlijke meezinger is het toch. It Takes Two van Marvin Gaye samen met Kim Weston. Een van de mooiere liedjes van de laatste tijd van Coldplay is deze. Feels Like I'm Falling in Love. En ze schrijven het toch helemaal aan elkaar ook. Maar luister maar gewoon naar de muziek. Maak je maar geen zorgen over de spelling. I know

Eagles. Maandag draaide ik al het monumentale Hotel California voor je. En dan nu Take It to the Limit. En we hebben meer mooie liedjes voor je klaar liggen. En Duitse liedjes draaien we niet al te veel. Maar als we ze draaien, dan pakken we toch over het algemeen wel de mooiste die er zijn. Zoals deze van Herbert Grönemeyer. Dat zal de harten van veel luisteraars sneller doen kloppen, denk ik. Halt mich.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Juni geeft ons de langste dagen van het jaar. De zomer begint, we vieren Vaderdag en genieten van buiten. Maar voor families die knokken tegen de zeldzame ernstige ziekte, staat de tijd stil. Voor hen telt werkelijk elke dag. Het Zeldzame Ziektefonds financiert daarom onophoudelijk en gericht medisch onderzoek. We moeten nu concrete resultaten boeken voor patiënten. Die doorbraak kan niet wachten. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
9: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
10: Sunny en Cher, straks na drieën hier bij Radio West. Maar eerst volgt hier het nieuws met André Kolen.
11: De dode vrouw die een week geleden in het water werd gevonden is een 40-jarige inwoonster van Delft. Politie tastte eerst nog in het duister over haar doodsoorzaak, maar nu blijkt dat er geen sprake is van een misdrijf. Het lichaam van de vrouw werd vorige week donderdag door een wandelaar gevonden in het water langs de Mandjeskade in Delft. In Oegstgeest gaan vanaf half juni onderzoekers en vrijwilligers op pad om vleermuizen in kaart te brengen. De jaarlijkse inventarisatie moet meer inzicht geven in de aanwezigheid en leefgebieden van beschermde vleermuissoorten in Oegstgeest. Het college van BMW van Hillegom wil de asbestemmingen op de algemene begraafplaats aan de Wilhelminalaan uitbreiden en verbeteren. De urnenmuren raken bijna vol. Van de 52 nissen zijn er nog 5 beschikbaar. De bestaande urnengraven worden niet gebruikt, waarschijnlijk omdat ze verouderd ogen. Meer nieuws straks om 3:30. Nu het overige nieuws.
12: Clemens Peters met het NOS Journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dan de verkeersinformatie bij de ANWB. Bianca Damink.
14: Er staat een flinke file op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Zoetermeer en Zevenhuizen. Je hebt daar een half uur vertraging door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Er zijn nog 2 rijstroken dicht. Rijkswaterstaat verwacht wel dat de weg ieder moment wordt vrijgegeven. Maar omrijden kan ook via Leiden en Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11 en dan richting Utrecht. En op de A20 rijdt het langzaam richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Daar is de vertraging 10 minuten.
15: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
16: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
17: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
18: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
17: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
19: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
20: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
21: Ik ga vaak met mijn buurtgezin open en om naar het park.
22: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
23: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
24: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Een van de liedjes waardoor ik zoveel van muziek ben gaan houden. Sunny and Cher, Little Man. Ja, je bent dan klein en dan hoor je dat. En dan denk je, ach, fantastisch. Heerlijk. En dit is een cover natuurlijk van de Uptown Girl van Billy Joel. Westlife.

0: En bij ons in Boskoop is dat gewoon iets. De vrouw des huizes kookte. En het tegenwoordig is het allemaal in de modernere tijd is het allemaal anders. Moet je als man zijnde ook bij kunnen springen. En dat kan ik zeker weten.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Ik werd van volslagen onbekend ineens naar wereldberoemd in Nederland. Dat was toch echt een hele gekke gewaarwording.
3: Maar een aantal jaar geleden, dan hoorde je het geluid van Chuck Dealey. En Chuck Dealey was de straatmuzikant die hier altijd speelde.
1: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Nou, het verhaal leert niet of ze zijn verzoek nou uiteindelijk heeft ingewilligd. Maar nou, we komen misschien nog wel eens een keertje achter. Des Ree, een Engelse zangeres die een paar hits heeft gehad. Waaronder één hele grote. En dat is deze. En die mag er ook echt zijn. Live.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: En hier is het regionale nieuws, vandaag met André Kolen.
5: Goedemiddag. De politieagent die de 15-jarige Jerrison uit Gouda in september vorig jaar doodschoot in Capelle aan de IJssel wordt niet strafrechtelijk vervolgd, laat het Openbaar Ministerie weten. Het handelen van de politieman was gerechtvaardigd, blijkt uit het onderzoek van de Rijksrecherche. Het schietincident gebeurde op 21 september 2025 bij een McDonald's in Capelle aan de IJssel. De politie kwam in actie na een melding van een fatbike-roof. De 15-jarige Jerrison werd daarvan verdacht en sloeg op de vlucht voor de agenten. Hij zou een vuurwapen hebben gehad en werd door een van de agenten neergeschoten. Het aantal internationale studenten is voor het eerst in 20 jaar in Nederland gedaald, meldt NUFIC, de internationale organisatie van internationalisering van het onderwijs. Er zijn nu bijna 130.000 internationale studenten in ons land. Een aantal jaar geleden zijn dan de meeste opleidingen gestopt met het actief werven van internationale studenten, zegt NUFIC.
6: Met uitzondering voor de tekortsectoren, waar ook techniek onder valt. En we zien dan ook dat de techniekstudenten op de universiteit in elk geval ook nog echt groeien, terwijl het bij de meeste andere studierichtingen juist sprake is van een daling.
5: Vooral het aantal Duitse en Chinese studenten is flink afgenomen. Hoe dat komt, is niet duidelijk. De dode vrouw die een week geleden in het water werd gevonden is een 40-jarige inwoonster van Delft. De politie tastte eerst nog in het duister over haar doodsoorzaak, maar nu blijkt dat er geen sprake is van een misdrijf. Het lichaam van de vrouw werd vorige week donderdag gevonden in het water langs de Mandjeskade in Delft. Een wandelaar had haar gevonden. Omdat niet duidelijk was om wie het ging en wat er was gebeurd, deed de politie toen een getuigenoproep.
0: Voor het weerbericht gaan we vandaag naar Jordi Bloem.
7: Hallo Bas. Het blijft nog steeds wat wisselvallig en ook aan de koele kant.

0: En morgen overdag blijft die storing een beetje hangen boven onze omgeving. Dat betekent ook morgen bewolkt weer en af en toe regen en motregen. Dus geen grote hoeveelheden, ook wel droge periode. Morgenavond dan trekt de regen sowieso weg en kan het nog even opklaren. Ook morgen waait het stevig, vooral langs de kust ook windkracht 6 uit het zuidwesten. En dan wordt het morgen 18 of 19 graden. In het weekend 17 of 18 graden, nog wat koeler. Af en toe zon, misschien nog een enkele bui. Maandag al wat meer zon en dan kan de temperatuur al wat hoger worden. En vanaf dinsdag wordt het duidelijk warmer. En ook redelijk stabiel, misschien af en toe eens een onweersbui, maar ook zonneschijn.
1: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB, Bianca Damink.
2: Het verkeer staat nog altijd vast op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij Zevenhuizen. De weg is wel net weer vrijgegeven na een ongeluk en opruimwerkzaamheden, maar de vertraging is nog zo'n 20 minuten. En het is al druk op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Daar heb je bijna een kwartier tijdverlies. Verder sta je zo'n 10 minuten in de file op de N209 van Hazerswoude naar Rotterdam, bij Bergsehoek Noord.
1: Dankjewel, Bianca. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
3: Muziek aan zee. Dit is

Dylan Lay, Lady Lay met zijn gedragen stem. Weet je wat het favoriete liedje was van Bill en Hillary Clinton tijdens hun verkiezingscampagne van, weet ik hoe lang geleden? Dat is deze. En het is toevallig ook de meedansplaat van de dag. Kauma Lambada.

Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips. Gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

Moet je veel gekregen hebben. Jacqueline Govaert natuurlijk uit Tilburg. Een van de eerste leerlingen van de Rock Academie. Die ook heel erg veel succes kreeg. En hier is een soort van carnavalsliedje van Rob ten Nijs. Bier is bitter.

Pet Shop Boys, toch een half glamrock bandje eigenlijk. Dit was hun eerste hit in Nederland, West End Girls. We hebben er niet heel veel gevolgd. Ze hebben nog één prachtig liedje gemaakt samen met Dusty Springfield. Dat we ook vaak draaien hier in Muziek aan Zee. Maar daar is het eigenlijk toch wel een beetje bij gebleven. Somber. Muziek aan Zee zit erop. Ja, Bas Martini is dat weer te springen. En hij springt door tot een uur of zeven. En ik, totdat Bas werkelijk begint, draai nog even Genesis. Jesus, He Knows Me. Just see the

0: Precies met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
0: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
9: Geslaagd of niet, een spannende dag vandaag voor een hoop eindexamenleerlingen. Het is 4 uur precies, het nieuws, dat krijg je van André Kolen.
10: Op de aardwarmtelocatie Wippolderlaan in Wateringen is gestart met de boring naar aardwarmte. Dat betekent een nieuwe fase waarin dag en nacht wordt gewerkt aan het winnen van duurzame warmte uit de diepe ondergrond. De boring bij de kruising van de Middenzwet en de Van Luiklaan duurt naar verwachting ongeveer 3 maanden. De dode vrouw die een week geleden in het water werd gevonden is een 40-jarige inwoonster van Delft. De politie tastte eerst nog in het duister over haar doodsoorzaak, maar nu blijkt dat er geen sprake is van een misdrijf. Het lichaam van de vrouw werd vorige week donderdag door een wandelaar gevonden in het water langs de Mandjeskade in Delft. Bij Sporting Leiden is voor het eerst een seniorensportdag gehouden. Het evenement werd georganiseerd door Inclusio Leiden en trok bijna 80 deelnemers uit onder meer de Mors en Stevenshof. Tijdens de dag konden senioren kennis maken met verschillende sporten en beweegactiviteiten, bericht mediapartner Centraal Plus. Meer nieuws straks om 4:30, nu het overige nieuws.
11: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst tussen de dorpen Terholen en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekendgemaakt. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het Rijk gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een woordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis daarom moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is het ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de 2e ronde uitgeschakeld door de Chinese Zhang. Die was met 7-6 en 6-4 te sterk voor de toernooiwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio West files en vertragingen. Bij de ANWB zit Bianca Damink.
12: De spits begint, dus het wordt langzaam drukker op de weg. Wat opvalt is de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar heb je 10 minuten oponthoud tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. Op de A20 naar Gouda sta je een kwartier in de file tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwekerk aan de IJssel. En verder staan er een paar files die enkele minuten vertraging opleveren.
13: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
14: Kom naar de visafslag op Scheveningen en proef als eerste de Hollandse Nieuwe tijdens ons Open Food Festival op 16 juni. Wij trakteren iedereen die langskomt op een hapje nieuwe haring van het eerste vaatje. Vanaf 17 juni is hij verkrijgbaar bij jouw visspecialist.
15: Installatiebureau Van Ginderen.
16: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
17: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Polderman in Lisse.
20: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg, zoals medicijnen tegen de pijn... om nog op je kleinkind te kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger, zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
21: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: De OJ's op Radio West, de Love Train uit 1973. Een heel goede middag, het is 4:08. En dit is West komt thuis tot 7:00 vanavond. Mijn naam is Bas Martinius. Straks in het laatste uurtje dan draai ik alleen maar producten gemaakt op Nederlandse bodem. Made in Holland at Six. En mocht je daar een plaatje voor willen aanvragen, dan kan dat. Stuur vooral even een e-mailtje bas@omroepwest.nl. Ja, kan de vlag uit of niet, hè? Ruim 180.000 middelbare scholieren die hebben vandaag gehoord of ze geslaagd zijn of niet. Nou, wij zijn zomaar even een portretje wezen opmaken bij een van die kinderen. Verder natuurlijk het spelletje, het Bee Gees spelletje. Geef me je beste Bee Gees imitatie en win 2 kaarten voor Main Course. Aanstaande maandag 29 juni in het Circus Theater op Scheveningen. Lekker luisteren naar muziek van die succesvolle Bee Gees. En van het volgende uur aandacht voor de restauratie van het orgel van de Pieterskerk in Leiden. Daar is het weer eens een keer nodig dat het gebeurt. En de pijpen worden allemaal uit het orgel gehaald. Ze worden allemaal naar beneden gehaald. Het zijn er ruim 3000. En mijn collega Anita die ging er eens even kijken. En voor de rest natuurlijk de gebruikelijke onderdelen. Zoals de kopstartplaat en ook het spelletje in zijn achteruit. Het is allemaal weer van de partij. Blijf er lekker bij vanmiddag op Radio West. Hoef je niets te missen. En is een mooi plaatje van Snelle.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Een liedje van Snelle, Laat het licht aan. 13 minuten over 4 op Radio West. Ja, kan de vlag uit of niet? Ruim 180.000 middelbare scholieren hebben vandaag gehoord. Of ze geslaagd zijn, ja, of niet natuurlijk. En ook voor Joppe van het Maris College in Den Haag was het nagelbijten en billenknijpen vandaag. Hij stond 2 onvoldoendes, dus het was erop of eronder.
1: Hoe dichter bij het telefoontje, hoe meer de spanning oploopt. Want ja, alles is al gemaakt, de toetsen zijn al ingeleverd, het staat allemaal op papier. Ik kan er nu ook echt niks meer aan doen, dus het is nu echt alleen maar wachten.
2: En naast je op de bank ligt je telefoon.
1: Ja.
2: Die moet straks het verlossende antwoord gaan geven. En hoe laat is het nu?
1: Het is nu 10 voor 1.
2: Oké, nog 10 minuten voordat het van start gaat, je gebeld kan worden.
1: Ja.
2: Bibber je al?
1: Ja, de spanning neemt nu wel meer toe, merk ik. Dat, ja, nu komt het toch echt wel heel dichtbij. Mijn mentor gaat me zo bellen. En dat is ook wel een leuk verhaal. Ik kreeg al een paar dagen geleden een telefoontje dat ik werd gebeld door mijn mentor. Maar dat was natuurlijk om te vragen of jullie mochten komen. Maar toen schoot ik toch al wel stiekem een beetje in de stress van, is er iets mis? is er een toets kwijt of wat dan ook? Want dat... Ja, dit is niet elke dag dat school je belt, natuurlijk. Ja.
3: Dag Joppe, je spreekt met mevrouw Venema.
1: Dag mevrouw.
3: Hoi, gaat het nog een beetje?
1: Ja, de spanning neemt wel aardig toe ondertussen.
3: Ja? Zal ik je maar niet langer in spanning laten dan?
1: Ja, ja.
3: Ik mag jou van harte feliciteren met een heel mooi VWO-diploma.
1: Nou, dank u wel mevrouw.
3: Hartstikke goed.
1: Ja,
3: je hebt een hele mooie lijst neergezet en onderaan de streep geen enkele onvoldoende.
1: Nee joh.
3: Ja, joh.
1: Dat had ik helemaal niet voor. Oh, daar ben ik heel blij mee.
4: Je hebt hem.
1: Oh. Nou, ik ben geslaagd.
4: Oh.
1: Ja, naar de vlag toe. Ik ga even vrienden even.
2: Je bent geslaagd, hoe voelt dat nu?
1: Nou, fantastisch, dat is echt geweldig. Heel blij mee. Heel blij nu de vlag uithangen.
0: Ja, glaasje champagne erbij. Ja, die heeft ervan genoten hoor. En gefeliciteerd natuurlijk Joppe. En ik hoop jullie allemaal gefeliciteerd. We gaan muziek draaien van José, een ouwetje. I will follow him.
5: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: kan het me nog wel herinneren hoor, dat dit een hitje was voor José. I Will Follow Him, 1982. Leuk om weer te horen. Het is 4:45. West komt thuis. De familie Fransen van Benny's 50's ontvangt morgen uit handen van de Haagse burgemeester Jan van Zanen de Haagse onderscheiding Ondernemers zijn goud waard. Nou, dat is natuurlijk een felicitatie waard. Ben Fransen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, dat is natuurlijk een dik compliment voor jullie ondernemerschap. Hè? Ben je er blij mee?
1: Ja, natuurlijk. Ik bedoel, dat is toch een mijlpaal. Ja. Is, 50 jaar is niet niks.
0: Ik wou net zeggen, jullie zijn sinds 1975 vanuit het Scheveningse actief in de wereld van retro en vintage producten. Dat klinkt natuurlijk heel mooi. Waar moet ik dan aan denken? Wat is dat nou precies?
1: Nou, wat het precies is, we zijn gespecialiseerd in U-boxen. Die halen we uit Amerika met containers.
0: Ja.
1: Maar dat is een beetje uitgegroeid. We hebben daar omheen oude benzinepompen en kolenmachine en neons. Ja, alles wat met 50, 60 jaren te maken heeft. We hebben ook vintage kleding. Ja. Dus mensen die een beetje in die stijl willen rondlopen. Maar we hebben ook jurkjes die bijvoorbeeld die je gewoon dagelijks kunt draaien.
0: Ja.
1: Dragen. Dus,
0: moet ik me dan voorstellen dat jullie zo af en toe het vliegtuig pakken, naar de Verenigde Staten gaan en daar een roadtrip maken langs allerlei plekken?
1: Ja, dat klopt. We gaan 3-4 keer per jaar. Ja. Mijn zoon Sargon die gaat dan hier mee door. En daarom doe ik het nog, want anders had ik het heel anders gedaan waarschijnlijk.
0: Ja.
1: En dan gaan we met trucks gaan we dwars door Amerika. We hebben in principe, kennen we heel veel mensen daar nu na al die jaren. Dat noemen wij de Dutch American Pickers.
0: Ja.
1: Want die zoeken spulletjes voor ons.
0: Ja.
1: We hebben ook een op YouTube doen wij dat, de Dutch Pickers. Daar kunnen de mensen ons volgen.
0: Ja.
1: Dus je gaat naar YouTube en dan ga je naar Dutch Pickers. Ja, dat doen we al 2 jaar. Dus er staan heel veel filmpjes op. Erg leuk om naar te kijken. Ik krijg leuke reacties in de winkel en zo. Dus ja, het is een beetje uit de hand gelopen hobby, zeg maar.
0: Ja, precies. Nou ja, dat is wel op een heel mooie manier uit de hand gelopen. Want jullie hebben ook hele beroemde klanten, hè?
1: Dat klopt. In de loop van de jaren hebben wij kwaliteit geleverd. Dus als ik een U-box lever, dan moet ik erachter staan. Anders dan lever ik hem niet. En dat zijn toch vaak klanten. Er zijn vaak klanten bij die gewoon te veel geld hebben. Of die zeggen: ik wil het hebben. Maar dan is niet het probleem of ze het kunnen betalen. Snap je? En ik zeg vaak tegen de mensen die een U-box kopen: die hebben gespaard of ze hebben een erfenis. Die zeggen: ik wil al zoveel jaar een U-box. En dan zeg ik: nou, ik vind het geweldig. Ik snap ook dat het geen pakje brood is. Wat je koopt, hè?
0: Pakbrood. Ja, ja.
1: Maar je hebt er. Maar je hebt er de rest van je leven plezier van. En als wij hem leveren, dan geven we een jaar garantie aan huis. Want ik wil gewoon, als zo'n ding bij die mensen staat, dan wil ik dat ze positief over ons praten natuurlijk.
0: Ja, ja, want zo bouw je natuurlijk vertrouwen op. En uiteindelijk levert dat weer nieuwe klanten. En dat is gewoon goed voor het businessmodel. Ja, en belangrijk natuurlijk.
1: Ik heb geleerd dat gemiddeld 15 mensen dat horen, of het positief is of negatief. Mm-hmm. Dus dan maar positief, hè?
0: Ja, dan liever positief, ja.
1: Ja, we hebben vroeger in de Prellespromenade gezeten. Mm-hmm. En daar groeiden we een beetje uit. En nu zitten we in de Namense straat in Scheveningen. En we zitten hier natuurlijk al zo lang. Alleen helaas door alle parkeerproblemen, alle milieueisen, denk ik dat we binnenkort Den Haag uit moeten. Want ik krijg klanten en die komen niet meer. Want die denken dat het 50 euro kost om te parkeren. En dat is natuurlijk niet het geval, weet je. Je kan hier voor de deur voor 3,60 per uur.
0: Ja.
1: Of in de parkeergarage. Alleen bij ons voor de deur is het natuurlijk een stuk duurder.
0: Ja, precies. Heb je al een nieuw adres perceel op het oog dan, Ben?
1: Nee, we zijn aan het kijken, maar ik heb nog een afspraak met de gemeente zelf volgende week.
0: Ja, ja.
1: En dan gaan we kijken of er misschien een ander pand is waar we wel onze werkzaamheden kunnen uitvoeren.
0: Nou ja, morgen praat je met Jan van de gemeente, hè, zoals hij zich altijd laat noemen. Dan kun je natuurlijk nog eens een keer een balletje opgooien. Hoe gaat het gevierd worden morgen tot slot?
1: Nou, het is wel grappig. Het werd bekend, links mensen praten erover. En ik krijg hier oud-artiesten. Mm-hmm. Ik krijg heel veel pers. Er is nu al aardig, wordt erover gesproken. Ik was gisteravond bij Den Haag FM, ook heel enthousiast iedereen. Ja. Dus ja, Rudy Bennett komt, Rob Bolland, Lou Prins. Weet je, het zijn allemaal mensen die we al jaren kennen ook.
0: Ja.
1: Misschien komt Danny Vera als hij tijd heeft, maar ik denk dat die man het zo druk. Daar maken we alle merchandise voor. Dus daar hebben we ook een hele leuke band mee. Dus ja, het wordt een leuk feestje. Een mannetje of 70, 80, denk ik.
0: Nou, hartstikke mooi, Ben. Ik wens je een ontzettend fijn feestje. Gefeliciteerd met die onderscheiding. En ik zal je vast een plezier doen als ik een plaatje ga draaien uit 1968 van Eamon Corner. Bend Me, Shape Me.
1: Ja, bedankt voor je belletje.
0: Jo, dag Ben.
1: Hoi.
0: Ben Frans was dat van Benny's 50's. Eamon Corner.

0: Iedereen moet kunnen sporten.
1: Absoluut.
0: Of je nou een beperking hebt of niet.
2: Er wordt heel wat afgesport in Zuid-Holland. Wat er allemaal te doen is en hoe dat in zijn werk gaat, zie je in het speelveld.
3: Hoe gaan jullie mij para laten klimmen?
4: Nou, op dit moment zie jij nog gewoon, maar zo meteen gaan we zorgen dat je niks meer ziet. Want Jolene ziet ook niks en dan gaan we op die manier, mag je naar boven. En Jolene gaat je lekker zekeren.
0: Rolstoeltennis, tell me. Rolstoeltennis is ontstaan in de Verenigde Staten in de jaren 70. Het is dus al best een oude sport.
2: Je ziet het in het speelveld. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: 3 minuten voor 4:30 alweer. De tijd vliegt als je plaatjes mag draaien op de radio. Miss Montreal, Just a Flirt. En zometeen dan het nieuws natuurlijk met André Kolen.

0: En ze gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
1: kozijnen. Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
6: 2,5 minuten over 4:30 is het. Je luistert naar Radio West. Voor het nieuws in de studio André Kolen. Dre, goedemiddag.
7: Goedemiddag Bas. De politieagent die de 15-jarige Jarrison uit Gouda in september vorig jaar doodschoot in Capelle aan de IJssel wordt niet strafrechtelijk vervolgd, laat het Openbaar Ministerie weten. Het handelen van de politieman was gerechtvaardigd, blijkt uit het onderzoek van de Rijksrecherche. Het schietincident gebeurde op 21 september vorig jaar bij een McDonald's in Capelle aan de IJssel. De politie kwam in actie na een melding van een fatbike-roof. De 15-jarige Jarrison werd daarvan verdacht en sloeg op de vlucht voor de agenten. Hij zou een vuurwapen hebben gehad. Nathaniel Middelkoop is ruim een half jaar burgemeester van Katwijk en met zijn 32 jaar nog steeds de jongste burgemeester van Nederland. En hij kreeg van de vorige jongste burgemeester een rode lantaarn. Een

0: moment is de rode lantaarndrager. En de opdracht die ik heb meegekregen is dat deze lantaarn een plekje moet krijgen in de musical Soldaat van Oranje, die al zo'n 16 jaar in de gemeente Katwijk speelt. Ja, en zaterdag gaat dat als goed is gebeuren. Oh, ik weet dus niet hoe.
1: Ja, nou, komende zaterdag dus, dan zit de Katwijkse burgemeester in de zaal, in die hangar, in zijn eigen gemeente, we zien hoe het dan gaat, met die rode lantaarn, eenmalig in de voorstelling van Soldaat van Oranje.
2: Maar waar staat die lantaarn dan?
1: Ja, dat weet niemand.
2: Zou die stiekem rechts op het podium staan?
1: Dat zou kunnen.
2: Ja, dat zou wel leuk zijn.
1: Ja. Nou, misschien dat we het nog wel even horen.
2: Gaan we wel even kijken.
1: Zorgaanbieder Expert Care zal 2 zorgvilla's voor ernstig gehandicapte kinderen voorlopig niet sluiten, behalve als voor de bewoners een andere plek wordt gevonden. Dat heeft zorgminister Mirjam Sterk de Tweede Kamer laten weten. Expert Care heeft meerdere zorgvilla's. 1 daarvan staat in Rijswijk. Sterk had eerder deze week al wat ze noemde een heel stevig gesprek met de zorgaanbieder en zijn Duitse eigenaar over de locaties in Vleuten en Waalre. Maar ja, die arme kinderen zijn er de dupe van.
2: Nou. Dankjewel, Dre. Dan gaan we naar het weer. De dienstdoende weerexpert Jordi Bloem is dat natuurlijk. Ja, Jordi, een heel goede middag. Het is niet heel veel soeps, hè? Wordt het nog wat?
3: Hallo, Bas.
2: Hoi.
3: Het blijft nog steeds wat wisselvallig en ook aan de koele kant. Pas na het weekend zijn er veranderingen op komst. Nou, vanavond regent het. Ook vannacht een periode met regen, een frontale storing passeert. Met vrij stevige zuidwestelijke wind. En het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. En morgen overdag blijft die storing een beetje hangen boven onze omgeving. Dat betekent ook morgen bewolkt weer en af en toe regen en motregen. Dus geen grote hoeveelheden, ook wel droge periode. Morgenavond dan trekt de regen sowieso weg en kan het nog even opklaren. Ook morgen waait het stevig, vooral langs de kust ook windkracht 6 uit het zuidwesten. En dan wordt het morgen 18 of 19 graden. In het weekend 17 of 18 graden, nog wat koeler. Af en toe zon, misschien nog een enkele bui. Maandag al wat meer zon en dan kan de temperatuur al wat hoger worden. En vanaf dinsdag wordt het duidelijk warmer. En ook redelijk stabiel, misschien af en toe een onweersbui, maar ook zonneschijn.
2: Nou, het wordt steeds meer soeps, hoor ik Jordi zeggen. Dat is hartstikke mooi. Is het nog een beetje soeps op de weg, Bianca Damink bij de ANWB?
4: Nou, dat durf ik niet te zeggen eigenlijk. Want die files die staan er weer. En die worden ook steeds langer.
2: Oh,
4: en
2: oh.
4: Ja, het weer helpt ook niet echt mee. Dus voor soeps moeten we nog een paar uur wachten, denk ik.
2: Nou.
4: Wel een goed idee trouwens.
2: Ja, voor dadelijk, hè?
4: Voor het avondeten.
2: Voor in de ping.
4: Precies. Maar eerst die files.
2: Oh.
4: Ja.
2: Ja, vertel.
4: Nou, dat is trouwens best lastig, soep in de ping. Want dat kan ook ontploffen en zo.
2: Ja, maar dat is, dan is het onoordeelkundig gebruik.
1: Ja, dan is het
2: gebruik.
1: Geen ping meer, dan is het boom.
2: Is het boom? Ik stop het even in de boom.
4: Maar goed, files.
2: Ja.
4: Want er is dus een ongeluk gebeurd bij Schiphol. En dat levert best wel wat vertraging op als je onderweg bent. Van Amsterdam naar Den Haag. Want op de A4 sta je daar 20 minuten vast. 2 rijstroken zijn dicht en ook op de A5 vanuit Amsterdam loopt het nu vast. Ook op de A4, maar dan verderop richting Rotterdam heb je nog eens een half uur vertraging tussen Hoogmade en knooppunt Ketelplein. Richting Amsterdam is het overigens ook druk op de A4. Er staat ook een flinke dagelijkse file met zo'n 20 minuten tijdverlies. En op de A20, daar ligt rommel op de weg richting Gouda bij Nieuwerkerk aan de IJssel. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht. Vertraging is opgelopen tot 50 minuten. Je kunt ook omrijden via Den Haag over de A13 of de A4 en dan de A12 op richting Gouda. En het is druk op de N223 in het Westland van Hoek van Holland naar Delft. Voor de aansluiting met de A4 heb je nu 10 minuten oponthoud.
2: Nou, Bianca, dat was een hele waslijst. Dankjewel. Ja. En spreek je straks weer. Hè?
4: Tot zo weer.
2: Joe.
1: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Boom of ping. Of kijk op omroepwest.nl.
2: Boom.

Paul de Leeuw die leende deze melodie voor zijn liedje Geen Leugens Meer. Nou, dit is natuurlijk van Laura Pausini, La Solitudine. Ja, jongens, willen jullie nog kaartjes winnen voor die Bee Gees muziek? Hartstikke gaaf natuurlijk voor Main Course maandag 29 juni. Bel maar 070-390-5454. 070-390-5454 voor die kaart. Het enige dat je hoeft te doen, dat is gewoon een stukje Bee Gees zingen. Dan mag je iets afzingen natuurlijk, dat mag. Dan zou je bijvoorbeeld dit kunnen afzingen. Maar je mag natuurlijk ook iets anders afzingen. Dat maakt allemaal niets uit. Nou, een andere supergroep, dat is natuurlijk Queen. Dit is Bicycle Race. Tot we het spelletje spelen. Bicycle, bicycle.

0: Ja, zoveel fietsbellen hebben ze nooit in Engeland, joh. Dat kan helemaal niet. Dat zullen ze vast opgenomen hebben in Nederland. Denk je ook niet? Ja, ik denk het toch ook weer wel. Goed, we gaan eens even kijken of we nog iemand blij kunnen maken met die kaarten. Aan de telefoon heb ik Mark Valier uit Delft. Dag Mark, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Bas.
0: Ja. Nou,
1: wat een verrassing.
0: Ja. Ja, wat een verrassing. Ja, maar de verrassing die zit ook naast jou, geloof ik, hè?
1: Ja, nu nog niet, zeg maar die is me wel een beetje gestuurd, ja.
0: Ja, precies. Ja. We hebben het over je vrouw natuurlijk, ja. En die stuurde jou met de boodschap: zorg ervoor dat we die kaarten te pakken krijgen.
1: Zeker, ja, inderdaad. Ja.
0: Nou, dan moeten we eens even kijken of dat gaat lukken, Mark. Ben jij persoonlijk een beetje fan van de muziek van de Bee Gees? Of is je vrouw toch echt de grote drijvende kracht erachter?
1: Nee, we vinden het allebei gewoon echt hele lekkere muziek, zeg maar. En we komen allebei ook een beetje uit die tijd dat echt de hits waren. Dus het komt voor ons back naar onze jeugd. En daar genieten we echt nog steeds van.
0: Ja, en heb je het dan over de muziek uit de late jaren 60 van de Bee Gees? Of heb je het echt wel over het disco-tijdperk, zo eind jaren 70, begin jaren 80?
1: Ja, dat begon met Staying Alive een beetje, hè. Dus een beetje de jaren 70 een beetje daar.
0: Ja.
1: Dat was het... Ja.
0: Nou, hartstikke goed. Nou, Mark, laten we eens even kijken of je een beetje bij stem bent. Je mag zomaar uit je hoofd iets zingen van de Bee Gees. Vind ik prima. Ik wil je ook een voorzetje geven met bijvoorbeeld You Should Be Dancing. Wat je dan kan meezingen, maakt mij niet uit. Wat wil jij?
1: Ja, doe maar You Should Be Dancing. Ik laat me gewoon leiden door de muziek.
0: Is helemaal goed. Nou, doe je best met meeblegen, daar gaat-ie.
1: You should be dancing, yeah.
0: Ja, zeker weten. Tjonge jongen, we hebben hier echt een vijfde Bee Gees gewoon in de regio. Ja hoor, hij heet Mark Valier, komt uit Delft. Nou Mark, die kaarten die zijn in de pocket hoor. Helemaal goed.
1: Ah, geweldig.
0: Ja,
1: daar ben ik super blij mee. Ja, echt heel erg van genieten.
0: Dat is mooi. Daar moet je ook lekker van genieten. Moet je vooral doen. Heel veel plezier daar zo de 29e juni in het Circus Theater op Scheveningen. En de hartelijke groeten aan je vrouw namens heel Radio West.
1: Ja, en jullie bedankt, Bas. Succes met je programma.
0: Dankjewel, hartstikke goed. Joejoe. Joe,
1: fijne avond.
0: Hoi, doei doei. Mark Valier was dat, ja hoor. Die nam de kaarten gewoon lekker mee. En dit zijn natuurlijk de echte Bee Gees. You win again.

0: Mark van Lier die gaf net zijn beste kwaliteiten voor zijn zangimitatie van de Bee Gees. En hij sleepte daar natuurlijk die twee kaarten mee in de wacht. Voor Main Course op 29 juni. Gefeliciteerd Mark, hartstikke goed.
1: Elke zondagmiddag op Radio West, Als de Dag van Toen met Kevin Brouwer.
2: Ik draai lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We halen herinneringen op en ik geef een draai aan het muzikale rad waarmee je leuke prijzen kan winnen.
1: Als de Dag van Toen, elke zondagmiddag tussen 2 en 5.
3: Op 89.3 Radio West.
0: 5 minuten voor 5 is het. De klok gaat ontzettend snel. Adèle neemt je mee naar het nieuws van 5 uur. Dit is Water onder de Brug.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: De hete zomer, Crayon rolluiken.
5: Geluidsoverlast?
4: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
7: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
8: Eens in de zoveel tijd is het nodig. De pijpen van een orgel moeten dan aangepast worden, vervangen worden, gerepareerd worden. Het hoort er allemaal bij. In de Pieterskerk in Leiden is dat het geval. En daar gaan we straks even kijken. Het is 1:05. Het nieuws, dat krijg je van André Kolen.
9: Bij het ontsmetten van bloembollen in het gebied tussen Noordwijk en Lisse komen nog te vaak schadelijke stoffen vrij. Daarom gaat het Hoogheemraadschap van Rijnland 50 bollentelers controleren op het lekken van ontsmettingsmiddelen. De dode vrouw die een week geleden in Delft in het water werd gevonden is een 40-jarige inwoonster van die plaats. Politie tastte eerst nog in het duister over haar doodsoorzaak, maar nu blijkt dat er geen sprake is van een misdrijf. Het lichaam werd door een wandelaar gevonden vorige week donderdag in het water langs de Mandjeskade in Delft. Op de aardwarmtelocatie Wippolderlaan in Wateringen is gestart met de boring naar aardwarmte. En dat betekent een nieuwe fase waarin dag en nacht wordt gewerkt aan het winnen van duurzame warmte uit de diepe ondergrond. De boring bij de kruising van de Middenzwet en de Van Luiklaan duurt naar verwachting zo'n 3 maanden. Meer nieuws straks om 5:30, nu het overige nieuws.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn 2 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met 2 begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letchert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost.
11: Het weer nog, bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17, ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, er valt soms wat regen. En het wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio West files en vertragingen bij de ANWB, Bianca Damink.
12: Het verkeer moet op een aantal wegen rekening houden met veel vertraging. Vooral op de A20 staat het vast. Van Hoek van Holland naar Gouda, want bij Nieuwekerk aan de IJssel liggen aardappels op de weg. Daar zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is 50 minuten. Omrijden kan via Den Haag over de A13 of de A4 en de A12 richting Gouda. Rijkswaterstaat verwacht dat het opruimen tot 5:30 duurt. Het loopt ook vast op de A16 van Breda naar Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein heb je 20 minuten oponthoud. Het is druk op de A4. Van Rotterdam naar Amsterdam sta je 20 minuten in de file tussen de knooppunten Ketelplein en Hofvliet. En de andere kant op, van Amsterdam naar Rotterdam, heb je een half uur tijdverlies tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid.
13: Installatiebureau van Ginderen.
14: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
15: Van Uffelen. Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all-inclusive, al voor €179.
18: Voordeelhaartjes.nl.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Dijksman in Katwijk.
17: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
19: Voordeeluitjes.nl. Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scoop, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scoop is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
20: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
21: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
22: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: Michael McDonald en James Ingram. Ja, Mo, be there op Radio West. 5:11. Een hartelijk goedemiddag. Dit is West komt thuis tot 7:00 vanavond. Met dadelijk tussen 6 en 7.
1: Made in Holland at 6.
0: Precies, dan draai ik alleen maar muziek gemaakt op Nederlandse bodem. Dat kan van alles zijn natuurlijk. Als het maar gemaakt is binnen onze landsgrenzen. En als je daar een plaatje van wil horen, nou, klim dan even in de e-mail. bas@omroepwest.nl. Zometeen gaan we even kijken in Leiden, want daar wordt het orgel van de Pieterskerk aangepakt. Zo één keer in de zoveel tijd, dan moeten die pijpen eruit, dan moet er onderhoud gepleegd worden. En mijn collega Anita Jansen, die is daar even gaan kijken. En waar mijn andere collega Bart is gaan kijken, dat is bij de renovatie van het Binnenhof. Je weet wel, dat project dat steeds maar langer duurt en ook steeds maar duurder wordt. Ja, hoe staat het ermee? Hoe staat het ervoor? Nou, we horen het dadelijk. In de kopstaartplaat vandaag zoeken we een plaat die begint met het woord blijven, hè, van blijven. Maar dat mag ook in een andere taal. Het Nederlands, het Frans, het Duits, het Engels. Zeg het maar. Ik heb weer een hoop reacties van jullie binnengekregen. Dus wat het is geworden, die kopstaartplaat van vandaag. Dat hoor je straks over een goed half uur. En ja, dat waren wel de dienstmededelingen. Dus niet gezeurd. We gaan lekker muziek draaien. Uit Zweden. Hello, you fool. I love you. Roxette.

0: Joyride van Roxette op Radio West, 16 over 5.
1: West komt thuis, Zuid-Holland.
0: Het is een enorme operatie in de Pieterskerk in Leiden. Een gigantische steiger van 26 meter hoog vult de kerk om een van de oudste en meest unieke instrumenten van Nederland onder handen te nemen. Het wereldberoemde Van Hagebeer-orgel. Ruim 3000 orgelpijpen zijn naar beneden gehezen voor een restauratie die maar liefst 400.000 euro kost. Mijn collega Anita Jansen, ze ging er even kijken.
2: Dat wil je ook niet elk jaar doen. Integendeel, het is, ik zeg altijd, een orgel is een lust en een last. Want het is fantastisch als je het kunt gebruiken. Maar het kost ook heel veel geld om een orgel goed te houden.
3: Het monumentale instrument uit 1643 is in feite al veel ouder dan de buitenkant doet vermoeden. Sommige van de 3355 pijpen dateren uit de middeleeuwen.
4: Het werd gemaakt door vader en zoon Van Hagebeer. Dus vandaar dat het nog steeds Van Hagebeer orgel heet. Maar het is eigenlijk al een veel ouder instrument. Want er zitten in totaal dus meer dan 3000 pijpen in. En de oudste 100 daarvan ongeveer, die komen uit 1446. Dus als je nu op het orgel speelt, dan bespeel je die pijpen ook nog steeds. Dus dan bespeel je eigenlijk de geschiedenis.
3: Om de 25 tot 30 jaar is zo'n grote opknapbeurt onvermijdelijk.
2: Deze worden gecontroleerd op loodcorrosie. En soms wordt de onderkant van de orgelpijp, dat zie je aan deze kant. Die orgelpijpen zijn zo zwaar dat ze door hun eigen gewicht langzaam inzakken. Dan lekt hij een beetje lucht. En dan spreekt de buis niet meer, of de orgelpijp. En dat hoor je, daar krijg je meteen klagende organisten van. Dus als je dat te veel hebt, dan moet je op een gegeven moment gaan restaureren.
3: Er zijn in Nederland maar 3 van dit soort Hagebeer-orgels te vinden. In Alkmaar, in de Nieuwe Kerk in Amsterdam en hier in Leiden. Het orgel heeft een unieke historische klankkleur. En daarom reizen organisten vanuit de hele wereld naar de Pieterskerk af. Het kostenplaatje van de 4 maanden durende klus ligt er niet om. 400.000 euro.
2: Maar gelukkig zijn wij bijgestaan door fondsen en subsidiegevers en ook particulieren.
3: Als alles volgens planning verloopt, is de orgelkast na de zomerperiode weer gevuld en kan het grote stemmen en intoneren beginnen. Eind november moet het instrument weer helemaal operationeel zijn.
0: Ja, dat wordt mooi. Dat kan niet anders daar in de Pieterskerk in Leiden. Een verslag van Anita Jansen, daar op locatie. Dus even goed luisteren of er in dit liedje van Miley Cyrus een kerkorgel voorkomt, want je weet het maar nooit. Nou, we hebben nog 3 minuten om daarachter te komen. End of the World op Radio West.

0: Miley Cyrus op Radio West. Van vorig jaar 2025. End of the World. Hoe gaat het eigenlijk met het werk op het Binnenhof? Ja, want eind 2021 begon de renovatie van dat Binnenhof in Den Haag. Maar binnenkort kun je ook rondom de Hofvijver veel meer zien van alle werkzaamheden. Want daar komt een warmte-koude opslag te liggen. En daarmee wordt het Binnenhof straks vrijwel geheel zelfvoorzienend in warmte en in koeling. Ik praat erover met Bart Josten, mijn collega. Ja, Bart, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij was daar vandaag, hè?
1: Ja.
0: Waarom komt die er, die warmte-koude opslag?
1: Het Binnenhof in Den Haag is jarenlang verwarmd met gas, maar dat is niet meer van deze tijd. Onder de Hofvijver komt daarom een WKO, een warmte-koude opslag. En wie straks langs de Hofvijver komt, gaat dat ook zeker merken. Dat vertelde ook omgevingsmanager Bouke van der Goot.
2: De bronnen die we moeten maken, dat gaat dus 300 meter de grond in. Dat zijn dus boringen van 300 meter de grond in. Dat doe je niet zomaar, dus daar ben je echt wel een hele lange periode mee bezig. Gedurende de aanleg zullen we een deel van de Hofvijver moeten droogleggen om veilig te kunnen werken. En daarvoor hebben we een stukje ruimte nodig van het water. En ja, daarnaast zal het vooral werkzaamheden zijn die gewoon meegaan in de stad die hier ook zijn. Dus het zal niet heel veel overlast meer geven qua lawaai, maar het is vooral de ruimte die we nodig hebben.
0: Ja, en ze hebben veel ruimte nodig, hè, toch Bart? Want een paar weken geleden is de Hofvijver nog grotendeels leeggevist voor de aanleg van een bouwweg boven het water.
1: Ja, dat klopt. En dat was ook wel een mooi gezicht. Er kwamen toen joekels van vissen uit van wel een meter lang. Maar ondertussen gaat het werk binnen ook gestaag door. En wat daar opvalt is dat er ook grote gekleurde slurven uit de ramen van het Binnenhof hangen. Dat zie je ook goed van buiten. En wat dat is, legt projectleider van de aannemer Johan den Hartog uit.
3: Ja, en om dan zo'n hoogmonumentaal pand in conditie te houden, moet je natuurlijk zorgen voor aanvoer van verse lucht op de goede temperatuur. Je moet de vochtigheid kunnen regelen. Er zit heel veel houten details in zo'n pand. Ja, om dat te reguleren hebben we tijdelijke klimaatinstallatie op het pand aangesloten om de komende jaren dat tijdens die bouwperiode stabiel te houden.
0: Ja, en Bart, zijn ze zo'n beetje medio 1 september klaar?
1: Nee, het is een enorm project. Dat is niet 1, 2, 3 klaar. Het is de verwachting dat het werk nu in de zomer van 2031 is afgerond.
0: 2031. Nou, we moeten nog even geduld hebben dus. En dan mogen we er waarschijnlijk allemaal gaan kijken, omdat we er allemaal aan mee hebben betaald. Bart, dankjewel. En dit is Steve Winwood.

0: Afgelopen! Afgelopen! Curaçao gaat naar het WK!
1: Curaçao plaatste zich voor het eerst voor het WK-voetbal met Dick Advocaat als bondscoach.
2: En als je dan zo dichtbij bent, nou ja, dan loopt toch de palen eruit.
3: Klein Curaçao, the smallest country to ever go to the World Cup. We are going to the World Cup! Ja! Yeah!
0: Wat een verhaal! Curaçao naar het WK!
1: Je ziet het in de documentaire Dick Advocaat in Curaçao. Zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Crayon kozijnen.
5: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
12: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
13: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
14: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
15: 6:02. Het nieuws door André Kolen. Dree, goedemiddag.
16: Goedemiddag, Bas. Bij het ontsmetten van bloembollen in het gebied tussen Noordwijk en Lisse komen nog te vaak schadelijke stoffen vrij. Daarom gaat het Hoogheemraadschap van Rijnland 50 bollentelers controleren op het lekken van ontsmettingsmiddelen. Na de analyse van monsters van straatkolken, spoelbassins en sloten bij bollentelers uit de Hogeveense polder in Noordwijkerhout constateerde Rijnland dat er te veel schadelijke stoffen vrijkomen. In de Hogeveense polder bijvoorbeeld is te veel van het middel Securo teruggevonden. Telers gebruiken dit middel om plantgoed en bloembollen te behandelen tegen schimmelziekte. Securo is toegestaan in de landbouw, maar er gelden wel strenge regels voor het gebruik. En als we van te veel spreken, betekent dit dat we concentraties meten die boven de waterkwaliteitsnorm liggen. En die norm is er om het waterleven te beschermen, aldus Rijnland. De uitstoot van vrachtwagens wordt vanaf vandaag op een nieuwe manier gemeten. Onderzoeksbureau TNO gaat samen met de politie op pad met een mobiel meetapparaat, oftewel een snuffelbus, zoals ze hem zelf noemen. En die rijdt dan achter een vrachtwagen aan en dan gaat hij snuffelen. En dan gaat hij die uitlaatgassen onderzoeken.
17: Het wordt inderdaad naar binnen gezogen, geanalyseerd. Op de laptop zien wij dan verschillende lijntjes. De lijntjes gaan dan inderdaad om die fijnstof en die stikstofoxide. En op het moment dat die lijntjes gaan pieken, dan zien wij eigenlijk vrijwel direct van, hey, dat is een voertuig die veel meer uitstoot dan wij zouden verwachten op basis van zijn bouwjaar en zijn emissieklasse.
16: Ja, en als de uitstoot dan te hoog is, wordt de vrachtwagen aan de kant gezet. De chauffeur krijgt dan nog geen boete, maar wordt wel gewezen op de te hoge uitstoot. Dus dat is netjes. En van een auto die stond geparkeerd op de carpoolplaats langs de N207 bij Alphen aan den Rijn is één achterwiel gestolen.
15: Lekker handig.
16: De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Want rechterachterwiel dat stond dus bij de carpoolplaats tussen Alphen en Woubrugge. Moet dinsdag of gisterochtend zijn gebeurd, zegt de politie. Daders hebben de auto gewoon op een krik gezet. Krik staat er gewoon ook nog. En het wiel meegenomen. Nou, volgens de politie is er hierdoor wel schade. En we zijn op zoek naar getuigen, camerabeelden en andere informatie. Of mensen die misschien iemand met een wiel hebben gezien.
15: Ja, was het een dure auto, weet je dat?
16: Nou, middenklassertje. Ik zal geen merken noemen, maar...
15: Oké. Okay.

0: Nee. Want dat is de moeite waard, weet je wel. Precies. Een heel duur Ferrari-wiel of zo, bijvoorbeeld.
1: Nee, gewoon een simpel wieltje. Ja. Ja, en dan ook één. Ja, je zal hem maar nodig hebben.
0: Ja, ja, ja. Ik zeg altijd, op één been kun je niet lopen, maar ja. Het is geen been.
1: Nee, en die auto is natuurlijk nu een driewieler geworden. Dus ja, heb je ook niks aan.
0: Nee, maar zo'n Citroën DS met die hydropneumatische vering... die kon dan toch gebalanceerd blijven rijden. Hè? Dat was het mooie van.
1: Ja, ja, daarom. Dat was een mooie auto.
0: We dwalen af.
1: De snoek.
0: De snoek, ja, absoluut. Ja, ja, ja, ja.
1: En misschien dat Jordi...
0: Ja, hey Jordi, vertel eens wat over het weer, joh.
2: Hallo Bas.
0: Hoi.
2: Het blijft nog steeds wat wisselvallig en ook aan de koele kant. Pas na het weekend zijn er veranderingen op komst. Nou, vanavond regent het, ook vannacht een periode met regen. Een frontale storing passeert met vrij stevige zuidwestelijke wind. En het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. En morgen overdag blijft die storing een beetje hangen boven onze omgeving. Dat betekent ook morgen bewolkt weer en af en toe regen en motregen. Dus geen grote hoeveelheden, ook wel droge periode. Morgenavond dan trekt de regen sowieso weg en kan het nog even opklaren. Ook morgen waait het stevig, vooral langs de kust ook windkracht 6 uit het zuidwesten. En dan wordt het morgen 18 of 19 graden. In het weekend 17 of 18 graden, nog wat koeler. Af en toe zon, misschien nog een enkele bui. Maandag al wat meer zon en dan kan de temperatuur al wat hoger worden. En vanaf dinsdag wordt het duidelijk warmer. En ook redelijk stabiel, misschien af en toe een onweersbui, maar ook zonneschijn.
0: Nou, we moeten het ermee doen en dat gaat ook vast wel lukken. Bianca Damink bij de ANWB. Een heel goeiemiddag.
3: Hey, goedemiddag Bas.
0: Ja,
3: ping.
0: Ping.
3: Ja. Boem.
0: Flauwe. Boem. Boem.
3: Boem is ho.
0: Ja, boem is ho. Soep in de magnetronde hadden we het een uur geleden over. Maar we kunnen het misschien beter even hebben over de situatie op de weg. Het is donderdag. Ik weet niet of het regent. Het ziet er, het waait hard. Maar ik weet niet of het regent. Dat kan ik niet zien.
3: Nou, hier in ieder geval voor de deur van de ANWB wel. Dus ik kan me voorstellen dat het ook her en der op de snelweg regent. En dat helpt niet mee met die drukte van de spits en de lengte van de files. Ze staan er ook behoorlijk in grote getalen. Vooral op de A4 is het druk in beide richtingen. Van Rotterdam naar Amsterdam heb je een half uur vertraging tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Prins Klausplein. De andere kant op, van Amsterdam naar Rotterdam, sta je tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Ketelplein al met al bijna een uur in de file. Het rijdt langzaam op de hele A4. Op de A12 naar Den Haag sta je ook ruim een half uur vast tussen Driebergen en Woerden. En dan is er nog die A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Want bij Nieuwekerk aan de IJssel ligt een lading aardappels op de weg.
0: Ah.
3: Vertraging is ruim een uur inmiddels, want er zijn twee rijstroken dicht om dat allemaal op te ruimen. Ja, Rijkswaterstaat verwacht wel dat dat ieder moment klaar is. Maar er staat dus een hele lange file. Dus omrijden kan ook via Den Haag over de A4 en dan de A12 richting Gouda.
0: Oké, Bianca. Nou ja, dankjewel. Wat denk je? Is het friet of is het patat?
3: Ik denk aardappelpuree inmiddels.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen.
3: Ook lekker.
0: Ja, nou, ik ben er gek op. Dank je wel. Ik moet weer gelijk aan de ping denken. Nou, toch.
3: Ja. Ja, boem. Ook een goed idee.
0: Boem.
1: Nou, tot zover dan, maar. Ja, tot zover. Ik kijk even mijn tekst, hoor. Maar ja,
0: het valt ook niet mee.
1: Het is allemaal toestanden hier. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Nou, dat heb je best leuk gedaan. Dank je wel.
1: Ja.
4: Kom thuis.

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.
2: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: Barry White, Let the Music Play op Radio West. Iets eerder dan normaal gaan we naar de...
1: De kopstaartplaat.
0: Precies. Gisteren hadden we die oude zanger. Ja, dat wil zeggen, hij doet het nog uitstekend, maar hij loopt natuurlijk al heel lang mee. Roland Kaiser, die Duitse bekende zanger, met het liedje Freunde bleiben. We zoeken dus een plaat die begint met blijven, bleiben, to stay of een andere goede vertaling. Koos Enthoven stuurde een mail en hij schrijft: Bas, vandaag gebruik ik het Engels en dan wordt het Stay With Me van The Faces uit 1971. Deze Britse band, waar Rod Stewart als zanger en Ronnie Wood ook in zaten, viel in 1975 uit elkaar. De mannen gingen hun eigen weg. Ja, heeft ze natuurlijk ook weer geen windeieren gelegd. Met de groeten van Koos Enthoven. Koos, dankjewel hoor. Jan Keizer die schrijft: hey Bas, ja, het was gisteren een heel lekker vriendennummer. Dus Tilly, bedankt voor het voordragen van dit nummer. Voor vandaag denk ik aan een mooi nummer, maar dan van een Zuid-Afrikaanse zangeres. Dana Winner met Stay With Me Till The Morning. Een fijne uitzending weer gewenst met groeten van Jan. Jan, bedankt hè. Romeo Sadlo die schrijft: goedenavond Bas, mijn suggestie voor de kopstaartplaat van de donderdag. Blijf je vanavond van Monique Smit. Fijne uitzending en tot de volgende ronde. Dankjewel Romeo. Sam van der Meulen, hij schrijft: hey Bas, voor vandaag kies ik Blijf bij mij van Volumia. Een mooi nummer van de Nederlandse bodem. Zo net uitgebracht voor de millenniumwisseling. Ja, volgens mij was het 1999, zeg ik even uit mijn hoofd. Het blijft voor mij wel onlosmakelijk verbonden met dat er destijds, toen het nummer dus vaak op de radio was, een keer op mijn kamer een spin die tekst ook leek te horen en over mijn gezicht kroop. Ja, en toen dacht ik natuurlijk het tegenovergestelde van blijf bij mij. Ja, dat is een mooi verhaal, Sam. Dank je wel. Kees Pronk, hij schrijft: dag Bas, voor de kopstaartplaat kom ik met Stay With Me van The Gap Band. Dit Amerikaanse funk trio uit Tulsa, Oklahoma, was het populairst in het begin van de jaren 80. De band bestaat uit de broers en dominees kinderen Ronnie, Robert en Charlie Wilson. En ze zijn vooral bekend van de hit Oops, Upside Your Head. Ja, die kennen we allemaal wel. Dat is een lekker nummer dat. Het nummer Stay With Me, dat komt uit 1982. Dat was de voordracht van Kees Pronk. Dankjewel Kees. Piet van der Poel, hij schrijft: ik ben zo vrij geweest om over te schakelen naar het Engels, omdat mijn voorstel voor de volgende kopstaartplaat het nummer Stay With Me Till The Morning van Vicky Brown en de New London Chorale betreft. Het nummer is uitgebracht in 1986 en het valt binnen het genre symfonische pop. De muziek is sterk geïnspireerd op het klarinetconcert K622 van Wolfgang Amadeus Mozart. En de arrangementen voor de uitvoering met Vicky Brown zijn verzorgd door Tom Parker. Ja, een heel bekende naam natuurlijk in de muziekwereld. En Elaine Cook. Vicky Brown zelf was een zeer ervaren en veelzijdige zangeres. Ze werkte als sessiezangeres mee aan talloze opnames van grote artiesten, waaronder Elton John, Brian Ferry en George Harrison. En daarmee was ze jarenlang een echte stem achter de hits. Vaak buiten de schijnwerpers, maar muzikaal van grote betekenis. Tragisch genoeg is ze overleden veel te vroeg op 50-jarige leeftijd. Dat waren de woorden van Piet. Dankjewel Piet. Mooi geschreven weer. Tilly Verduin. Zij zit in het Frans hoor. Ach jongens, let op. Cher Bas. Cher Bas moet ik dan eigenlijk zeggen. Ik moest gelijk aan L'Oiseau van de serie Belle et Sébastien uit mijn jeugd denken. De tranen schieten er ook gelijk weer in bij dit stukje jeugdsentiment. Je begrijpt, ik heb het voor de donderdag in het Frans gezocht. Mijn suggestie is, beginnend met een vervoeging van het werkwoord rester, namelijk rester humain van troble. Nooit van gehoord, maakt niet uit. Dank voor het draaien van Roland Kaiser gisteren in het Duits. Schlagers blijven. Ja, schlagers are here to stay, zou je bijna kunnen zeggen. Wel thuis zo en bonsoir van Tilly uit Lisse. Dank je wel, Tilly. Willem Spaans, hij schrijft: Habas. Vandaag wil ik een leuk nummer voordragen, namelijk Stay the Night van James Blunt. James Blunt, Britse zanger, liedjeschrijver, voormalig Brits legerofficier. Oh, dat wist ik niet over James Blunt. Hij kreeg in 2002 een platencontract en begon meer muziek te maken. En hij werkte lang aan zijn debuutalbum Back to Bedlam, dat uitkwam in 2004. En met de verschijning van de single You're Beautiful beleefde Blunt zijn doorbraak. Ja, dat is een hele grote hit geweest natuurlijk. Hè? Stay the Night komt van zijn album Some Kind of Trouble uit 2010. En dat is ook een redelijk bekende plaat, inderdaad, Willem. Dankjewel. Carla Slootweg, ze schrijft: ik kies als kopstaartplaat Blijf bij mij, gezongen door Ruth Jacot en Paul de Leeuw. Tot morgen met de groetjes van Carla, dankjewel. Martin Wilder die schrijft: ik ben zo vrij geweest om het te vertalen naar het Engels en toen kwam ik op To Stay en zodoende op Staying Alive van de Bee Gees. Ja, dat is natuurlijk lekker in het thema van deze week. Een goede disco classic uit de film Saturday Night Fever. Dat was de inzending van Martin. En dat waren alle inzendingen. Luidjes, ja, keuzes. Ergens staat me diep in het achterhoofd gegrift dat we hem vrij recent wellicht ook als kopstaartplaat hebben gehad. Maar ik doe het toch nu wederom opnieuw. Maar dat is dubbel op. Stay With Me Till The Morning van Vicky Brown en de New London Chorale. De kopstaartplaat van vandaag.

0: dat is toch een evergreen, hè? Hij werd ook geopperd van zangeres Dana uit Zuid-Afrika. Maar ik heb toch gekozen voor deze van Vicky Brown. Dat is toch het origineel. De kopstaartplaat was dat van vandaag. Zoeken we dus morgen een plaat die begint met het woord morning. Maar dat mag natuurlijk ook ochtend zijn. Of wat is het ook alweer? Le matin, de ochtend van in het Frans. Ja, nou dat dus. Heb je een ideetje? Stuur dat vooral even aan bas@omroepwest.nl. We hobbelen richting het nieuws van 6 uur, zometeen na 6.
1: Made in Holland at 6.
0: Een verzoekje, bas@omroepwest.nl. Tot zometeen.
1: Je luistert naar West komt thuis.

0: jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Ik heb veel spierpijn.
2: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Crayon kozijnen.
2: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
5: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Installatiebureau van Ginderen.
10: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Juni. De natuur bereikt haar hoogtepunt en jonge vogels vliegen uit. Een moment om na te denken over de toekomst. Wat laat u straks achter? Met het zeldzame ziektefonds in uw testament maakt u ook na uw leven een cruciaal verschil. U garandeert daarmee de structurele financiering van levensreddend wetenschappelijk onderzoek naar zeldzame ziekten. Bouw mee aan de blijvende oplossing en boek met ons resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.
12: Zometeen in West komt thuis alleen maar muziek van Nederlandse bodem. Maar nu eerst het nieuws. Het is 6 uur, het nieuws met André Kolen.
13: Een agent heeft vanmiddag een waarschuwingsschot gelost bij een aanhouding op het Nieuwe Veense Pad in Den Haag. De verdachte zou mogelijk een vuurwapen bij zich hebben gedragen. De politie kreeg een melding over een man die met een wapen op het fietspad langs de A12 bij Leidseveen-Ypenburg rond zou lopen. Bij de aanhouding van de verdachte raakte niemand gewond. De dode vrouw die een week geleden in het water werd gevonden is een 40-jarige inwoonster van Delft. Politie tastte eerst nog in het duister over haar doodsoorzaak, maar nu blijkt dat er geen sprake is van een misdrijf. Het lichaam van de vrouw werd vorige week donderdag door een wandelaar gevonden in het water langs de Mandjeskade in Delft. Bij Sporting Leiden is voor het eerst een seniorensportdag gehouden. Het evenement werd georganiseerd door Inclusio Leiden en trok bijna 80 deelnemers uit onder meer De Mors en Stevenshof. Tijdens de dag konden senioren kennis maken met verschillende sporten en beweegactiviteiten. Zo bericht onze mediapartner Centraal Plus. Een nieuwsoverzicht straks om 6:30. Nu het overige nieuws.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar. Toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. Dan nog het weer. Bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio West files en vertragingen bij de ANWB, Bianca Damink.
9: Er staan nog altijd veel files. Door de regen zijn sommige files ook nog wat langer dan anders. Op de A12 naar Den Haag is het aansluiten tussen Driebergen en Woerden. Daar heb je een half uur extra reistijd. En ook op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda sta je een half uur in de file tussen knooppunt Kleinpolderplein en Rotterdam Prins Alexander. De A16 van Breda naar Rotterdam is het oponthoud ook een half uur. Dat is tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. En er staat file op de A20 naar Hoek van Holland bij knooppunt Ketelplein, want daar is een ongeluk gebeurd en de vertraging is een kwartier.
15: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
16: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
17: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
18: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50. Voordeeluitjes.nl.
17: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
18: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
19: voordeeluitjes.nl.
20: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
21: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
22: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
21: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Leiden in Alfa aan de Rijn.
23: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
24: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: Nederlandse trots van Haagse bodem, Golden Earring, Twilight Zone. 6:11 is het. Een hartelijk goede avond. Je bent bij Radio West. West komt thuis. En tot 7:00 vanavond.
1: Made in Holland at 6.
0: Draai ik alleen maar plaatjes die gemaakt zijn op Nederlandse bodem. En dat was er natuurlijk ook eentje van, hè? Golden Earring. In dit uur speel ik verderop nog het spelletje In Zijn Achteruit. Ik heb een fantastisch goede plaat van Nederlandse bodem In Zijn Achteruit gezet. De bedoeling is dat jij raadt welke plaat dat is. Maar dat doen we pas over een heel dik half uur. En tot die tijd alle ruimte voor jullie verzoeken. En ik heb er al een hoop binnengekregen. Ik hoop dat het lukt om ze vanavond allemaal weg te draaien. Ik begin er maar gelijk mee, want dat kan je maar het beste doen. Een aanvraagje van Kees de Jong. En dat vroeg hij eigenlijk vorige week al. En toen had ik er geen tijd voor, dus dat ga ik nu inlossen. Een cover van een liedje van Bob Dylan, maar dan uitgevoerd door Boudewijn de Groot. Er komen andere tijden.

verzoek van Kees Boudewijn de Groot. Er komen andere tijden. Natuurlijk het origineel van Bob Dylan. Mail binnengekregen van Bob Stroek, vorige week al. Dus ook dat is een oude belofte. Hij zegt, je kent het nummer van Simon & Garfunkel wel. Hè? Met het nummer Bridge Over Troubled Water uit de jaren 60. Nou, Lisbeth List heeft het in een Nederlands jasje gestoken. En ik zou het fijn vinden als je dat vanavond wil draaien. Hier is die, Lisbeth List. Brug over troebel water.

0: Lisbeth List op verzoek van Bob Stroek, brug over Troubled Water.
1: Je luistert naar West Komt Thuis.
2: Dit is Radio.
0: Nou ja, troebelwater, dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Een mail binnengekregen van Mario Zuiderwijk en die schrijft... Habas, ik wil weer een plaatje aanvragen voor vanavond. Ik heb er weer eentje gevonden die ik leuk vind. Ja, ik vind het heel leuk dat je dit hebt ingestuurd. Natuurlijk, Vulcano, een beetje van dit.

In 1983 probeerden ze met dit liedje mee te kunnen doen met het Eurovisie Songfestival. Dat is net niet gelukt, want ze werden nummer 2. Maar het leverde ze wel een top 10 hit op in Nederland. Vulcano. Een beetje van dit, een beetje van dat, aangevraagd door Mario Zuiderwijk. Ja, Mario, lekker plaatje was dat hoor. Deze plaat draai ik voor 2 mensen tegelijkertijd. Voor Ardin Vermeulen en voor Sam van der Meulen. Geen familie van elkaar. Jan Smit.

Voor Sam en voor Ardin Jan Smit als de morgen is gekomen. Ga richting het dagoverzicht met een verzoek van Roy Lodders. Houston, both sides know.

0: Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
7: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
8: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
9: Anderhalf minuut over 6:30. Je luistert naar Radio West. En voor het dagoverzicht van het nieuws is hier André Kolen. Dree, goedenavond.
10: Goedenavond, Bas. Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. De politieagent die de 15-jarige Jerrison uit Gouda in september vorig jaar doodschoot in Capelle aan de IJssel wordt niet strafrechtelijk vervolgd, laat het Openbaar Ministerie weten. Het handelen van de politieman was gerechtvaardigd, blijkt uit het onderzoek van de Rijksrecherche. Het schietincident gebeurde op 21 december vorig jaar. De politie kwam in actie na een melding van een fatbike-roof. De 15-jarige Jerrison werd daarvan verdacht en sloeg op de vlucht voor de agenten. Hij zou een vuurwapen hebben gehad en werd door een van de agenten neergeschoten. Nathaniel Milkoop is ruim een half jaar burgemeester van Katwijk. Met zijn 32 jaar nog steeds de jongste burgemeester van Nederland. Hij kreeg van de vorige jongste burgemeester een rode lantaarn. Dat is een symbool uit de wielersport. En die kreeg Milkoop niet zomaar. Daar moet hij wel wat mee doen met die lantaarn.
11: Ja, er is echt een soort traditie dat de jongste burgemeester van Nederland ook zo'n lantaarn overhandigd krijgt van de voorganger. En de rode lantaarn is een symbool uit het wielerpeloton. De laatste renner in het klassement is de rode lantaarndrager. En de opdracht die ik heb meegekregen is dat deze lantaarn een plekje moet krijgen in de musical Soldaat van Oranje, die al zo'n 16 jaar in de gemeente Katwijk speelt. Ja, en zaterdag gaat dat als goed is gebeuren. Oh, ik weet dus niet hoe.
10: Ja, komende zaterdag zit de Katwijkse burgemeester dus in de zaal, in de hangar, in zijn eigen gemeente, om te zien hoe de rode lantaarn eenmalig in de voorstelling van Soldaat van Oranje is gestopt. Bij het ontsmetten van bloembollen in het gebied tussen Noordwijk en Lisse komen nog te vaak schadelijke stoffen vrij. Daarom gaat het Hoogheemraadschap van Rijnland 50 bollentelers controleren op het lekken van ontsmettingsmiddelen. Na de analyse van monsters van straatkolken, spoelbassins en sloten bij bollentelers uit de Hogeveense polder in Noordwijkerhout constateerde Rijnland dat er te veel schadelijke stoffen vrijkomen. Defensie doet nog steeds geheimzinnig over de aanschaf van nieuwe militaire spullen. Volgens staatssecretaris Boswijk heeft dat te maken met de oplopende internationale spanningen. Een aantal partijen in de Tweede Kamer in Den Haag vindt dat het wel wat transparanter mag. Er is namelijk heel veel belastinggeld mee gemoeid, zeggen Volt en Pro.
12: Dat betekent dat het risico op fraude, op corruptie is gigantisch. En de Rekenkamer heeft ook gewaarschuwd dat dat gewoon nog niet op orde is bij Defensie.
13: Ja, als er zoveel geld wordt uitgegeven, moet je als parlement ook controle kunnen uitvoeren, wordt dat geld op een goede manier uitgegeven. Dus worden we onafhankelijker van de VS, worden er geen woekerprijzen gevraagd. Ja, en als daar te weinig transparantie over is, dan kan het parlement zijn rol niet uitvoeren.
10: Kamerleden krijgen wel vertrouwelijk te horen hoe Defensie het geld besteedt, maar dat betekent dat er dan niet in het openbaar over gedebatteerd mag worden. De dode vrouw die een week geleden in het water bij Delft werd gevonden is een 40-jarige inwoonster van die plaats. Politie tastte eerst nog in het duister over haar doodsoorzaak, maar nu blijkt dat er geen sprake is van een misdrijf. Het lichaam van de vrouw werd vorige week donderdag gevonden in het water langs de Mandjeskade in Delft door een wandelaar. Omdat niet duidelijk was om wie het ging en wat er was gebeurd, deed de politie toen een getuigenoproep. En tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
9: André, dankjewel. Nog even langs weer-expert Jordi Bloem.
14: Nou, vanavond regent het.

0: houden. Morgenavond dan trekt de regen sowieso weg en kan het nog even opklaren. Ook morgen waait het stevig, vooral langs de kust ook windkracht 6 uit het zuidwesten. En dan wordt het morgen 18 of 19 graden. In het weekend 17 of 18 graden, nog wat koeler. Af en toe zon, misschien nog een enkele bui. Maandag al wat meer zon en dan kan de temperatuur al wat hoger worden. En vanaf dinsdag wordt het duidelijk warmer. En ook redelijk stabiel, misschien af en toe een onweersbui, maar ook zonneschijn.
1: Ja, staartje van de avondspits op de donderdag. Valt het mee of valt het tegen, Bianca?
2: En na regen komt zonneschijn en dat is ook met de spits het geval. Want het is bijna gedaan met de files. Er staan er nog wel een paar. De meeste leveren enkele minuten vertraging op. Op de A20, daar heb je nog wel 10 minuten op onthoud van Hoek van Holland naar Gouda. Het rijdt langzaam tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag sta je bij Wassenaar nog 5 minuten in de file.
1: Oké, Bianca, dankjewel. Eet smakelijk voor straks
2: dankjewel.
1: En een goede wacht.
2: Joe. Fijne avond.
1: Doeg.
3: Komt thuis.
1: Een bezoek van Marco Lotter. Zou ik voor vanavond een mooi liedje mogen aanvragen? Doe er maar eentje van Agda en de Munnik. Nou, als je mij laat kiezen, dan wordt het deze. Morgen wordt van

voor Marco Lotter, Rakta en de Munnik. Morgen wordt fantastisch. Mail binnengekregen van Veronique Jansen. Die heeft de hele week nog niet van zich laten horen. Druk, druk, druk, schrijft ze. Maar als het nog past, heb ik een leuk verzoekje voor zometeen. Ik dacht aan Going Back to China van de nederpopband Diesel. Ja, oh, Diesel heeft dat andere mooie nummer ook. Hè? Ach, so solid, the summer night. Maar deze is ook fijn. Going Back to China.

0: Een ideetje van Veronique Jansen om deze plaat weer eens uit de kast te trekken. Diesel, Going Back to China.
1: In zijn achteruit.
0: Zometeen speel ik het spelletje weer en dit is de opgave van vanavond. ...070-390-5454. Dit is een verzoek van Romeo, BZN, Just an Illusion.

0: hè, die rolverdeling binnen zo'n band als BZN. De ene keer is de zangeres overduidelijk de lead. En de andere keer is dat Jan de zanger. En in dit geval was het de zangeres. We gaan een spelletje doen.
1: In zijn achteruit.
0: De opgave van vanavond, ik heb hem net laten horen. Nou, dat was niet gericht aan dovemans oren, want ik ben helemaal plat gebeld. Ik laat hem voor de vorm nog één keer horen, maar echt nodig is het niet. Ja, de vraag is natuurlijk, welke plaat is dat in zijn achteruit? Nou, ik heb als eerste aan de telefoon Anna van Eersel uit Den Haag. Dag Anna, goedenavond.
2: Goedenavond, hallo.
0: Hallo, leuk dat je belt. Ja, ik heb jou nooit aan de lijn, hè, bij dit spelletje.
2: Nee, klopt.
0: Nee, maar klopt. Je luistert wel eens en dat je denkt van, nou, die weet ik wel of die weet ik niet.
2: Ja, het is zo overduidelijk. Oeh,
0: bellele. Moet het nog
2: maar
0: niet
2: doe even... maar.
0: Ja. Nou, dat had ik eigenlijk later willen vragen, maar daar kom ik...
2: Nou, goed.
0: Geeft niet, Anna. Maakt niet uit. Blijf rustig hangen.
2: Beetje enthousiast.
0: Ja, dat geeft helemaal niks. Ik heb ook Peter aan de lijn. Peter is van op Scheveningen. Peter, hoe is het met je? Ik heb je een tijd niet gehoord.
3: Hey, Bob. Hey. Te druk.
0: Heb je het te druk, joh? Hey? Nou, dat doe je goed.
3: Nee, ik had ook nummers, wist ik ook niet echt. Ik denk tegen iedere keer bellen, weet je wel.
0: Ja. Maar deze, precies. Maar
3: ja,
0: dit...
3: vrij duidelijk wat die mevrouw zegt, dat is makkelijk.
0: Ja, precies, joh. Nou, Peter, blijf even hangen. Heb je nog een beetje over de boulevard gelopen vandaag?
3: Nou, ik vind het bagger weer, eerlijk gezegd.
0: Ja, het is nog niet echt hoogzomer, hè?
3: Het is niet echt zomer. Nee.
0: Nee, precies.
3: De vooruitzichten zijn goed, laten we dat maar hopen.
0: Ja.
3: Want het is zo om voor het beter zon, ja toch?
0: Zo is het maar net. Nou, blijf even hangen. Martin is ook aan de telefoon. Dag Martin, goede avond alweer.
4: Goedenavond. Ja, het is allemaal voorgezegd.
0: Ja,
4: nee, mag ik niet zeggen. Zeker.
0: Ja. Ik probeerde het nog spannend te houden, maar Anna was zo vlot, zeg maar. Maar goed, we gaan het zo meteen even formeel doen natuurlijk. Maar ik wil iedereen even een goede avond wensen. Ja, Martin, jij belt ook niet al te gek vaak naar dit spelletje. Maar deze was waarschijnlijk zo makkelijk dat je dacht van, ja, nou moet ik wel even.
4: Nou, ik weet niet of je het nou vooruit of achteruit draait. Het klinkt allemaal hetzelfde.
0: Ja, dat ben ik helemaal met jou eens. Klopt. Nou, dan ga ik ook nog even naar Sam. Dag Sam, ook een vaste luisteraar van dit programma. Goedenavond.
5: Goedenavond. Ja, ik kon ook niet achterblijven, want ik ga half juli nog naar een musical met nummers van deze artiest van dit nummer.
0: Aha, ja, helder verhaal. Nou, en dan ben ik ook nog even bij Alex uit Rotterdam. Dag Alex, goedenavond.
6: Goedenavond Bas.
0: Ja, dit was het toch wel in de categorie appeltje-eitje ook, hè?
6: Jawel.
0: Ja, precies. Nou, ga ik weer terug naar Anna, want zij was als eerste. En Anna, kun je nog één keer dat antwoord herhalen? Ja, dat is natuurlijk even voor de vorm, hè, dat begrijp jij ook wel.
2: Ja, bel Helen van Doe Maar.
0: Ja, en gelijk meezingen ook, hè? Ja, aanstekelijk, hè?
2: Ja, geweldig.
0: Ja. Was jij zeg maar aan het puberen toen deze band populair was in Nederland?
2: 1980 was dat zoiets, hè?
0: Ja, 82. 82, 83, 84. Volgens mij hielden ze er 84 mee op, maar dat...
2: Was het 23, ja.
0: Ah, oké. Okay. Ah, dan was je wel een beetje voorbij het puberen, maar waarschijnlijk wel een grote fan van die band.
2: Grote fan, ja, zeker wel.
0: Ja, precies. Ja, nou ja, ik vond het... iedereen was er helemaal fan van en toen vond ik het niet cool, weet je wel. Maar ja, jaren later ben ik het serieus gaan luisteren. En toen dacht ik van, jeetje, dit is een partijtje goed. Ongelooflijk.
2: Goede muziek, ja.
0: Ja, er zijn op YouTube ook wel concertregistraties te vinden. En dat is zo verschrikkelijk goed, joh. Heb je dat wel eens gekeken?
2: Nee, heb ik niet gezien.
0: Nou, dat is een aanrader. Als je nog een keer op een regenachtige zondagmiddag denkt van wat zou ik nou toch eens doen? Op YouTube eens even concertregistraties van Doe Maar opzoeken en dan heb je een hele mooie middag.
2: Geweldig, dank je.
0: Okidoki. Nou Anna, dank je wel voor het bellen. Ik zeg ook tegen Peter, bedankt voor het bellen.
3: Ja, graag gedaan, Bas.
0: Okidoki.
3: Ik ga lekker bij elkaar kijken. Jij ook?
0: Ik denk het wel. Ik denk dat ik hem wel even voorzichtig aanzet. Maar ik heb er weinig verwachtingen van. Ik hou de hoop een beetje rustig. Hey, ja, dag Peter.
3: Joe. Hey.
0: Dag. Dag Anna, groetjes.
2: Doei.
0: Dag Martin, groetjes.
3: Doei.
0: Dag Sam, groetjes.
5: Fijne avond.
0: Joe. Dag Alex, groetjes.
6: Fijne
0: avond. Kijk, nou, dan heb ik iedereen netjes gedag gezegd en zo hoort het natuurlijk ook. De oplossing van het spelletje in zijn achteruit natuurlijk, hè. Doe maar met Belle Helen. Hij was vanavond wel heel erg makkelijk. Ik zal kijken of ik morgenavond iets moeilijkers kan bedenken. En zometeen dan nog een allerlaatste verzoekje.

0: Ja, tijdloos goed, hè? Doe maar. Bel Helen, de oplossing van het spelletje in zijn achteruit.
1: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
2: Drinken rum en Coca-Cola. Go down Point Kumana.
1: Maar ook van deze eeuw.
3: Here we go. On this rollercoaster life we know.
1: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
4: Op 89.3 Radio West.
0: Altijd gezellig en altijd genieten. Muziek van alle tijden. Gerard Joling, Maak me gek. De ene laatste van vanavond.

Gerard Joling, maak me gek. En dat was hem. West komt thuis voor vandaag. Morgen weer een nieuwe editie. En morgenochtend om 6 uur natuurlijk Jorinda en meer met West wordt wakker. Heb een fijne avond. Tot slot een stukje van Douwe Bob. With you. Hoi.

0: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
1: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
8: De burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Aksel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
7: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
9: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
7: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.
10: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
11: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
12: Installatiebureau van Ginderen.
11: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
13: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
14: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
15: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
16: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: En bij ons in Boskoop is dat gewoon iets. De vrouw des huizes kookte. En het tegenwoordig is het allemaal in de modernere tijd is het allemaal anders. Moet je als man zijnde ook bij kunnen springen. En dat kan ik zeker weten.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Ik werd van volslagen onbekend ineens naar wereldberoemd in Nederland. Dat was toch echt een hele gekke gewaarwording.
3: Maar een aantal jaar geleden, dan hoorde je het geluid van Chuck Dealey. En Chuck Dealey was de straatmuzikant die hier altijd speelde.
1: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Elke zondag op Radio West, adres onbekend.
1: Goh, Carolijn, jij zit daar met je vader aan tafel en hij begint over je moeder die niet meer leeft.
2: Ja, ik kreeg op dat moment te horen dat eigenlijk dat mijn moeder een affaire heeft gehad.
0: In Adres Onbekend proberen we mensen die elkaar al heel lang zoeken bij elkaar te brengen.
3: Kok, ga maar rustig zitten op je stoel. Het grote nieuws is dat jouw Wim Schipper is gevonden.
0: Adres Onbekend. Elke zondag tussen 12 en 2 op 89.3 Radio West.

0: grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
2: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht, is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De Zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaal-Chinees Thuisbezorgd over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaal-Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
8: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen. Maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds we zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
7: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
9: Bienvenidos a Mexico, people of the world. Welcome to Mexico.
7: Ook Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
10: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
11: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
5: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
2: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
3: Installatiebureau van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Aksel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
8: Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
7: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
9: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen. Of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
7: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft dat officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Installatiebureau van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
11: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.

woud waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein, waarin men zich gelukkig prijst dat er geen leeuwen zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen halen zij ons in. Wat onvoordelig uit kan pakken voor een jong gezin.

Al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moed erin door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af. Terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf. Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasha? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daar

Er klinkt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woon ik graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op nog in part belust. De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 verst en in één blauw kruitenkiel. Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want Omsk komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg. Ja, je ziet er veel dit jaar.

0: suffend staat gij daar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Moeder is de koffie klaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Kijk, daar loopt een adelaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Is hier ook een abattoir.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Basgitaar en klapsigaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Flink gebouwde weduwnaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Leef onze goede tijd.
2: Romantiek op West.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
2: Alleen op

0: Dit vergeet je niet, we hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: Auping-studio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping-studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
2: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk van vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesterlanden in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
8: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd. Dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
7: En vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en dat er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind morgen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
10: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
11: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.

0: Afgelopen! Afgelopen! Curaçao gaat naar het WK!
1: Curaçao plaatste zich voor het eerst voor het WK-voetbal met Dick Advocaat als bondscoach.
2: En als je dan zo dichtbij bent, nou ja, dan loopt toch de palen eruit.
3: Klein Curaçao, the smallest country to ever go to the World Cup. We are going to the World Cup! Ja! Yeah!
0: Wat een verhaal! Curaçao naar het WK!
1: Je ziet het in de documentaire Dick Advocaat in Curaçao. Zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West. Hier.

0: naar Rolf Bent Studio Rotterdam-Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam-Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
2: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Vast. Daar vind je informatie die...
8: doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Nog 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zijn medewerkers bedreigden, vernederden, met camera's controleerden en mogelijk afluisterden, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben. En medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. De Britse premier Starmer doet er alles aan om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Dat zegt hij in reactie op het vertrek van defensieminister Healey. Die vond dat er te weinig in het leger werd geïnvesteerd en dat de defensieuitgaven niet genoeg stijgen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Ze moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. Asieladvocaten vrezen dat de veranderingen ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselande gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
9: Ster. Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
10: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
9: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
11: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost, Autotaalglas.
12: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
15: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
16: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
15: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Ik weet niet hoe het u vergaat, maar nu het bijna begint, voel je de spanning toch steeds meer toenemen. En zondag zal dat al helemaal zo zijn. Dan voel je bijna per uur dat het grote moment gaat naderen en klopt het hartje steeds meer in de keel. Want of je nou een liefhebber bent of niet, het blijft toch een evenement dat onze verdeelde samenleving weer even wat dichter bij elkaar brengt. En waar zelfs de koeien hun adem van zullen inhouden. Want maandag begint die eindelijk. De week van het platteland. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Het Europese migratiepact dat morgen van kracht wordt belooft strengere controles aan de buitengrenzen en snellere procedures. Maar zal dat in de praktijk ook werkelijk zo zijn? De Belgische oud-rechter Mark Bossuyt heeft daar grote twijfels bij. 10 jaar geleden deed NOS-verslaggever Kees Broeren verslag van de ebola-uitbraak in Liberia. Wat voor lessen zouden we uit die epidemie kunnen trekken voor de huidige ebola-uitbraak in Afrika? En morgen begint in Engeland het WK cricket voor vrouwen. Met voor het eerst een Nederlands team. Ik spreek later deze uitzending met twee van onze oranje speelsters. En om 11:55 gaat het over de gemeentes die de meeste verkeersboetes hebben opgelegd. Op 1 staat Amsterdam, op 3 Rotterdam. Maar wie staat er op 2? Maar eerst naar Mexico-stad, naar de openingswedstrijd van het WK. Mexico-Zuid-Afrika. Verslaggever Mark Kloostra is er. Ja, ik zeg naar de openingswedstrijd, maar hij is al afgelopen, hè Mark?
3: Ja, hij is zeker afgelopen.
2: Was het een goede wedstrijd? Was het spannend?
3: Nou, eigenlijk niet, want Mexico was maar te groot voor Zuid-Afrika.
2: Ja,
3: dat zag je eigenlijk in de eerste helft. Ze kwamen vroeg op een 1-0 voorsprong. En deden ze het daarna wat rustiger aan. Maar vlak na rust een rode kaart bij Zuid-Afrika. Dat helpt sowieso niet mee. En toen de 2-0 viel halverwege de tweede helft, toen was het wel gedaan. En daarna nog 2 rode kaarten. Eerst eentje voor Zuid-Afrika. Die moesten toen met z'n 9e verder tegen 11 van Mexico. Die speelde dat niet helemaal goed uit. Want in de extra tijd moesten zij ook nog een keer in een noodrem trekken. En toen ook nog daar rood. Dus uiteindelijk 3 rode kaarten. En 2 doelpunten. 2 van Mexico. Gemaakt door Quiñones en door Jiménez, de spits. En daardoor winnen zij dik en dik verdiend met 2-0 hun openingswedstrijd in hun Mexico-stad. Want Mexico is een van de 3 gastlanden. En die 85.000 op de tribune, die hebben een uitmuntend gezellige avond gehad. Of middag eigenlijk, daar in Mexico. En zij winnen dus de eerste poolwedstrijd. En mogen hierna tegen Zuid-Korea en Zuid-Afrika, dat dus verliest en 2 keer rood zag, mag het gaan opnemen tegen Tsjechië.
2: Mark Kloostra, dank je wel.
3: Graag gedaan.
2: En dan nu het nieuwsoverzicht van vandaag.
1: Donderdag 11 juni.
2: Een tragisch ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen. Kinderen die op schoolkamp waren, zijn aangereden door een auto. 3 leerlingen en een docent kwamen om.
4: Het is een zwarte dag voor ons allemaal. Voor Axel en voor heel Zeeuws-Vlaanderen. Ja, een boel van verdriet.
2: Er liggen ook nog 3 kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Maar, zo zegt de politie,
5: ja, er is nog heel veel onduidelijk. Ook een schuldvraag, de aanleiding en dergelijke. Dat moet allemaal bijvoorbeeld worden uitgelezen uit een auto of sporen op het wegdek.
2: Er is een verdachte aangehouden, alleen
5: wat de exacte rol is van deze persoon is ook allemaal nog onderdeel van het onderzoek.
2: De burgemeester probeert slachtoffers en nabestaanden te helpen.
6: Ze spreken, er voor ze zijn, kijken wat je allemaal voor hen kan doen. En dat is het allerbelangrijkste.
2: Opnieuw een klap voor de Britse premier Starmer. Zijn minister van Defensie John Healey is opgestapt.
7: The resignation of John Healey as Defence Secretary is a massive, massive blow for a weakened Prime Minister.
2: Eerder vertrokken al andere kabinetsleden en de druk op Starmer om op te stappen is groot. Healey schreef op X dat de premier te weinig geld wil uittrekken voor Defensie.
8: I am being forced to make decisions that would reduce the readiness of our forces and could make the country less safe.
2: In zijn ontslagbrief schrijft Healey dat er in deze tijd van geopolitieke spanningen veel meer geld naar defensie moet. Zo zegt deze verslaggever van Sky News.
9: There could be an attack from Russia against a NATO ally by 2030. If that is truly what is believed, then why is the government not spending more faster?
2: Het WK voetbal is begonnen met een openingsceremonie in
10: Mexico, Mexico, Mexico, Mexico.
2: Veel Mexicanen zijn trots dat dit WK onder meer in hun land wordt gehouden.
11: I'm actually from this neighborhood, so I live actually close to the stadium, so this is going to be an amazing experience for me.
2: De openingswedstrijd was tussen Mexico en Zuid-Afrika, dat hoorde u al. Maar veel Mexicanen konden daar niet naartoe, want de kaartjes zijn te duur.
12: Yes, it's very expensive.
13: The people here, they're not going. The people going is they have a lot of money.
2: En het was een spannende dag voor eindexamenleerlingen.
14: Probeer jezelf bezig te houden, maar nog steeds blijf je er alleen maar aan denken. Maar niet stilzitten op de bank wachten, want dat helpt ook helemaal niet.
2: Anderen twijfelden of ze überhaupt de telefoon zouden opnemen.
15: Ik durfde niet op te nemen. Ik dacht, als ik opneem, dan weet ik of ik geslaagd ben, maar ook als ik gezakt ben.
2: Maar het is ook een bijzondere dag voor docenten.
16: Het is de leukste dag van het jaar, echt waar. En het is ook een beloning voor het harde werken van de leerlingen.
2: Eerst belden ze de leerlingen die waren gezakt en daarna...
17: Jongen, het is je gewoon helemaal gelukt. Je bent geslaagd.
18: Nee, nee. Wat?
19: Ik mag je feliciteren. Je bent geslaagd.
1: Hey. Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En de krant van morgen, Jan van der Putten.
20: Klanten van telecombedrijf Ziggo hebben een probleem. Vandaag was er een storing, staat in de Telegraaf. En nu zijn alle opgeslagen wachtwoorden permanent verwijderd.
2: Bij Ziggo kun je een beveiligingspakket nemen dat beschermt je apparaten en accounts tegen virussen, phishing, malware en datalekken.
20: Volgens Ziggo is een aantal klanten inderdaad de wachtwoorden kwijt. Hoeveel klanten, dat zegt het bedrijf niet.
2: Hoe zou u het vinden als de gebruikersbus bij u in de straat komt staan? In de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost moeten ze er niets van hebben, staat in het Parool.
20: In de gebruikersbus, een omgebouwde camper, kunnen verslaafden drugs gebruiken. En mensen uit de buurt zeggen dat er nu al veel overlast is van diefstal, agressieve bedelaars en junks.
2: Een ondernemer zegt, straks is dit de Zeedijk uit de jaren 80.
20: Morgenmiddag getuigt oud-premier Rutte voor de enquêtecommissie Corona. En NRC gaat er eens goed voor zitten.
2: Rutte staat bekend op zijn behendige manier van vragen ontwijken. Een vraag die hem niet bevalt? Dan kijkt hij weg.
20: En een andere keer prijst Rutte de vragensteller en dan doet het antwoord er eigenlijk niet zo toe.
2: Hou hem bij de les, adviseert Kamerlid Tom van der Lee, vroeger van GroenLinks. Bouw de vragen zorgvuldig op, dan kan hij niet makkelijk wegkomen.
20: Zondag gaat het in een referendum in Zwitserland over bevolkingsgroei, lezen we in Trouw. De uiterst rechtse Zwitserse Volkspartij heeft een voorstel.
2: Een maximum aantal inwoners van 10 miljoen in 2050. Meer komen er niet in. Zwitserland zit nu op 9,1 miljoen inwoners.
20: De Volkspartij sloeg eerder nogal racistische taal uit bij dat plan. Maar inmiddels spreekt de partij over duurzaamheid, drukke treinen en de overspannen huizenmarkt in Zwitserland. En het voorstel krijgt nu bredere steun.
2: Misschien beseffen we het niet, maar op het WK is Nederland het op één na best vertegenwoordigde land. Er doen 67 spelers mee die in Nederland zijn geboren. Verspreid over 10 selecties. Staat in het AD.
20: En de stad die het best is vertegenwoordigd is Rotterdam. Maar liefst 13 spelers komen uit de Maasstad.
1: Deze onderwerp.

0: Dusty Springfield, spooky. Morgen treedt het Europese migratiepact in werking. Strengere controles aan de buitengrenzen, beperkingen om door te reizen en snellere procedures. Maar in de praktijk zal het juist ingewikkelder en trager worden, denkt Mark Bossuyt, emeritus rechter in België. Goedenavond, meneer.
1: Goedenavond.
0: Wat is volgens u het grootste probleem met dit nieuwe migratiepact, meneer Bossuyt?
1: Wel, ik denk dat het op zichzelf onbetwistbaar een vooruitgang is. Mm-hmm. En we moeten ons ook bewust zijn dat het bijzonder moeilijk is geweest om daartoe te komen. Want we zijn met 27 landen, die worden in verschillende mate en op verschillende wijze met dat probleem geconfronteerd. Mm-hmm. Het is een delicate kwestie, dus om daar overeenstemming over te verkrijgen, dat was niet makkelijk. En heeft ook 8 jaar geduurd. Dus het is...
0: Dat is positief.
1: Wat mij betreft... Het is positief en het is onbetwistbaar een vooruitgang met wat we hadden. Maar ik geloof niet dat het voldoende is. Dus we moeten nu niet denken, kijk, van nu af aan is het probleem opgelost en kunnen we de situatie de baas.
0: En wat is precies uw bezwaar?
1: Wel, ik denk dat de procedures vooral nog veel meer moeten vereenvoudigd worden. De hele asielproblematiek is in Europese handen terechtgekomen. Daar hebben vooral rechters zich over uitgesproken. Uh-huh. Dat heeft de procedure alleen maar verzwaard en moeilijker gemaakt. En ik denk als we de toestand willen beheersen, dan hebben we een drastische vereenvoudiging nodig van de procedure. En die is er nu nog niet.
0: Ja, want u hebt wel eens eerder gezegd en geschreven, die rechters staan niet in contact met de realiteit. Waar zou dat uit blijken volgens u?
1: Wel, zij zien onvoldoende in wat de consequenties zijn van de arresten die ze vellen. Dat is allemaal goed wat de principes betreft, maar er kan daarna veel te makkelijk misbruik van gemaakt worden.
0: Kunt u een voorbeeld geven?
1: Wel, ik zou zeggen, neem nu de hele zaak van de Dublin-overeenkomst. Volgens Dublin moet dus iedereen behandeld worden in het land via de welke hij de Europese Unie of Schengen is binnengekomen. Mm-hmm. En dat is nu allemaal onderworpen aan rechterlijk toezicht.
0: Ja.
1: En het probleem is niet dat die rechters vaak zeggen, u mag dat niet doen. Het probleem is dat er duizenden gevallen zijn waar die rechters zich moeten over uitspreken. Dat is het probleem. Dat neemt veel tijd in beslag en ondertussen moeten die mensen allemaal opgevangen worden. Dat zorgt dan voor grote achterstanden, voor vertragingen. En dat zou drastisch moeten vereenvoudigd worden.
0: U uit al jaren kritiek, hè, op de rol van de rechters. Kreeg u veel bijval de afgelopen jaren?
1: Wel, in het begin helemaal niet. Er werd mij gezegd, meneer Bossuyt, u staat alleen met uw kritiek. En zelfs de regeringen hebben geen problemen. De regeringen vinden het allemaal goed wat wij doen.
0: Oh ja.
1: En dan ja, dan hebben we gezien dat op 22 mei vorig jaar er plotseling 9 regeringsleiders waren die zeiden, we hebben toch wel problemen. En dan was het kort te klein, zou ik zeggen. Dan was het, oh, heiligschennis, hoe durven ze kritiek leveren op de rechtspraak van het Hof? Dat mag toch niet, dat is heiligschennis. Mm-hmm. Wel nee, ik denk als zoveel regeringen dat inzien. En op 10 december waren ze al met 27 en 19 van de Europese Unie. Dat is 2/3. Ja, dan zal het toch wel een probleem zijn, zeker.
0: Ja. Pleit u ook voor het herschrijven van het verdrag voor de rechten van de mens?
1: Het verdrag herschrijven, nee. Maar wel denk ik dat het goed zou zijn om het verdrag aan te vullen met een protocol die op sommige punten de interpretatie die aan het verdrag is gegeven zou bijgestuurd worden. Dat zou wel nuttig zijn, denk ik.
0: Ja. En wat hebt u uiteindelijk voor oplossing voor ogen?
1: Wel, zaken waar men kan zeggen, kijk, de tekst laat dat natuurlijk toe, die interpretatie van het Hof, maar een andere interpretatie is ook mogelijk. En dan zouden minder rechterlijke tussenkomsten vereist worden, zodanig dat die procedure niet zo zwaar zou zijn zoals ze nu is.
0: Maar uiteindelijk zegt u, de rol van de rechters moet worden ingeperkt. Dat is waar het op neerkomt.
1: Wel, ik denk dat ze in zekere mate moet bijgestuurd worden. Hè. Dat ze moeten inzien dat sommige zaken het altijd maar moeilijker maken, het altijd maar jurisdictioneler maken, dat dat niet overeenstemt met de behoeften die we hebben voor asiel. Zo'n procedures zijn ideaal zolang u 100 aanvragen hebt per maand. Maar wanneer u 1000 hebt, of wanneer u 4000 hebt, of nog meerdere duizenden hebt, dan gaat dat niet meer. En dat schijnt men onvoldoende te beseffen.
0: Ja. Professor Mark Borsuit, dank u wel voor uw toelichting.
1: Graag gedaan.

0: John Mayer, Heartbreak Warfare. De huidige ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is door de Wereldgezondheidsorganisatie uitgeroepen tot internationale noodsituatie. 10 jaar geleden deed oud-NOS-correspondent Kees Broeren verslag van een ebola-uitbraak in West-Afrika. Goedenavond, Kees.
1: Hallo.
0: Jij en je cameraman Marco Prins wonnen toen de Tegel, een grote journalistieke prijs voor jullie reportages uit Liberia, dat zwaar was getroffen door ebola. Laten we even luisteren naar een kort fragment uit een van die reportages.
2: Dit werk is voor de mensen van het Liberiaanse Rode Kruis altijd bijzonder moeilijk en lastig. En extra moeilijk wordt het ook op plekken als hier, waar de emoties hoog oplopen en de familieleden moeite hebben, zo niet weigeren, om hun geliefde overledene weg te geven voor crematie.
0: Dit was meer dan 10 jaar geleden. Ik zie je heel ingespannen luisteren. Volgens mij voelt het als vorige week voor jou.
1: Nou, ik wou net zeggen, ik zie het hele tafereel zie ik voor me.
0: Wat zie je dan?
1: Nou, het regende.
0: Ja.
1: Dus we stonden daar ook bijna geïmproviseerd te filmen. We werden er overvallen. Het was natuurlijk een hele emotioneel geladen situatie. Ja. Die mensen in Liberia die de opdracht hadden van het Rode Kruis om een waarschijnlijk aan ebola gestorven iemand weg te halen in een bodybag. Want vanwege het besmettingsgevaar moest dat zo snel mogelijk gebeuren. En dat leidde tot een enorme consternatie in het huis en daarna in de buurt. Dat hoor je op de achtergrond ook, hè? Die vrouwen in rouw en schrik en alles. En ja, dat werd steeds harder en steeds luider ook. En ja, dat komt dan gewoon terug. Ja, absoluut.
0: Ja. Ja. En is dat ook iets wat je zit er vakmatig naar te luisteren, maar het doet misschien ook wel meer?
1: Laat ik het zo zeggen. Je denkt dan, het gemak waarmee we toen besloten, nou, we gaan daar naartoe, we gaan dat doen. En wat er dan daarna allemaal gebeurd is zo in de wereld, ook met andere epidemieën en pandemieën. Hebben we natuurlijk zelf als westerse wereld met corona te maken gehad. Net als de rest van de wereld ook. En de hele verandering van hoe daarop gereageerd wordt. Ja, dat gaat dan allemaal mee. En dat komt dan, dan wel in zo'n fragment weer naar boven.
0: Uiteindelijk vielen er in 5 verschillende landen 11.000 doden.
1: Ja.
0: Dit was in Liberia. Een paar maanden later ging je ook naar Sierra Leone, toch?
1: Ja, met Sven Thorfinn was dat. Ja, de fotograaf en cameraman natuurlijk voor de Volkskrant en de NOS. Ja.
0: Als je de beelden bij dit fragment ziet, dan zie je dat je daar midden in een dorp staat tussen boze mensen in.
1: Ja.
0: Terwijl de ebola-doden worden weggedragen. Maar je draagt geen beschermende kleding, je draagt geen mondkapje. Was je niet bewust toen van de grote risico's?
1: Het werd in die zin niet van ons gevraagd. En ook dat is een heel groot verschil met nu. Ik zag een foto van Declan Walsh. Dat is de Africa Bureau Chief van de Washington Post. Die zit tegenwoordig in Cairo, maar ik heb hem ook nog meegemaakt toen hij in Nairobi woonde. En die is dan naar Oost-Congo gegaan vanwege de uitbraak daar van deze ebola-variant. En ik zag een foto van hem en hij zag eruit als iemand, als een arts, helemaal ingepakt, als een buitenaards wezen. Zoals in 2014, toen wij in West-Afrika waren, de artsen en verplegers er wel uitzagen. Maar wij inderdaad niet. We hebben bijvoorbeeld voor de NOS hebben we in Sierra Leone een filmpje gemaakt van een gezin dat in quarantaine zat in een volkswijk. En dat ze in quarantaine zaten bleek dan uit het feit dat er een soort wasdraad om de tuin was gespannen.
0: Oh ja, dat was
1: en dan zie je op de beelden dat ik met mijn microfoon daar overheen die man vraag, en hoe gaat het nu?
0: Ja.
1: En daarna ben ik naar Nederland gekomen. Er was een inzamelingsdag. En de NOS dacht het misschien wel handig om iemand ook uit het gebied zelf te hebben.
0: Ja, want er was een tv-inzameling.
1: En daar stond ik gewoon vrolijk naast Rick van der Westlaak te vertellen dat, nou, met mij ging het goed. En het was inderdaad allemaal heel hevig. Maar je kunt je dat niet voorstellen. Het zou nu onmogelijk zijn om niet meteen in quarantaine te moeten.
0: Zo naïef waren we toen nog.
1: Ja, of misschien zo ontspannen wel, Koen.
0: Ja? Ja. Nou ja, maar ebola was toen net zo gevaarlijk als het nu is, toch?
1: Ebola is real, hoorden we steeds. Wash your hands, ebola is real. En grappig genoeg was dat een kreet die toen al belangrijk was voor mensen. Om te horen van, het is dus echt. En dat probeert men nu ook de mensen in Oost-Congo duidelijk te maken, dat het echt is. Maar het is niet zo makkelijk om ze daarvan te overtuigen, want tijden zijn veranderd.
0: Je temperatuur werd wel gemeten op het vliegveld, hè?
1: Ja, zeker. Ik geloof maximaal 37,5, anders kwam je er niet in. Maar ook maximaal 37,5 graden kwam je er niet uit. Dus namen we een paar paracetamol of aspirintjes.
0: Om een beetje de eventuele koorts te
1: even te laten zakken. En dan zat je op het vliegtuig en dan was je weer oké.
0: Maar dan heb je ook gewoon misschien wel heel erg geluk gehad.
1: Ja, dat denk ik dat in zijn algemeen het wel vaker heeft gegolden voor bepaalde klussen. Maar nogmaals, ik persoonlijk geloof dat als je er redelijk ontspannen mee kunt omgaan, dat het geluk ook een beetje kan helpen soms.
0: Ja, maar ja, goed, ebola maakt niet veel onderscheid tussen mensen, denk ik.
1: Absoluut niet, nee.
0: Dat was ebola toen, 10 jaar geleden. Hoe verloopt die ebola-uitbraak nu als we kijken naar Congo en Oeganda?
1: Ik denk dat het nog lastiger is voor hulpverleners om in dat gebied, ik ken dat ook goed uit de tijd dat ik in het continent werkte, Oost-Congo, met name, meer nog dan Oeganda, heel lastig is om daar gewoon toegang te krijgen tot mensen. Om allerlei redenen. Hè. Er zijn weinig wegen. Er is eigenlijk geen bestaande infrastructuur op het gebied van gezondheidszorg. Dus dat moeten dan kliniekjes voor opgebouwd worden. Mensen zijn moeilijk te bereiken. En het wantrouwen van mensen is ook enorm sterk. Veel sterker dan dat bijvoorbeeld in 2014 in West-Afrika was.
0: Er zijn tot nu toe 91 doden. Dat lijkt heel erg mee te vallen met die 11.000 toen, hè, in West-Afrika.
1: Ja.
0: Maar is dit de stilte voor de storm, denk je?
1: Nou, ik hoop natuurlijk, maar denk ook een beetje dat het mee zou kunnen vallen. En nou ga ik een hele grote disclaimer inbrengen. Ik ben niet van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ik ben geen arts, ik ben geen verpleegkundige. Maar ik kijk naar andere facetten dan van het nieuws en hoe die epidemie daar zich blijkbaar ontwikkelt. Kijk, Stichting Vluchteling heeft gewaarschuwd dat het wel naar 10 landen kan overslaan. En ik denk dat als je een blik op de kaart werpt, dat begrijpelijk is, zo'n opmerking. Hè? Want dat gebied grenst met Oeganda erbij aan de Centraal-Afrikaanse Republiek, aan Zuid-Soedan, aan Ethiopië, aan Rwanda, aan Burundi en noem maar op. Maar de vraag is of mensen dan ook massaal die kanten allemaal zullen opgaan. Het zijn arme mensen en arme mensen reizen niet makkelijk. Dus ja, als het in die zin, als ze daar dan bereikt kunnen worden, en wie weet komt er ook een vaccin of een medicijn, dan zou het hopelijk nog wel een beetje kunnen meevallen.
0: Er zijn veel landen in Afrika, 54 in totaal. Ken jij dit gebied ook?
1: Ja, ik ken Oost-Congo heel erg goed. Ja? Heel vaak geweest.
0: Ja. Ja. En is dat is fundamenteel anders dan West-Afrika?
1: Nou, laat ik zo zeggen. Ik bedoel, kijk, als je in Liberia bent, en je bent, zoals wij in Monrovia met name, de hoofdstad, dan heb je toch wel een bepaalde vorm van hulpverlening die daar mogelijk is. Mm-hmm. En die een beetje lijkt op, zoals we die bijvoorbeeld in Nederland kennen, met alle verschillen tegelijk bij. Maar als je in Oost-Congo bent, dat is toch voornamelijk een plattelandsgebied, er is heel erg weinig. En dan wordt het ook gewoon heel erg moeilijk, nogmaals, om mensen daar te bereiken en die hulp ook echt ter plekke te laten komen.
0: Ja. Er is veel verzet tegen hulpverleners. Zijn klinieken in brand gestoken. Ja. Hoe moeten we dat duiden?
1: Nou, ik kom maar even terug op wat ik zei. Hè. In Sierra Leone hoorden we dan, Ebola is real, wash your hands, Ebola is real. Mensen zeggen van, ja, bijvoorbeeld in Oost-Congo nu, want is het echt wel waar? Is het echt wel zo ernstig? Of is het toch misschien weer een complot van witte mensen in rare pakken die ons ziek proberen te maken? En als dat op een gegeven moment in de hoofden van mensen gaat spinnen, en er komt dan ook het verdriet bij en de rouw om mensen die zijn overlijden, dan kan het ook gewoon uit de hand lopen. Dus dat wordt nog moeilijker om mensen hulp te geven.
0: De EU trekt 16,5 miljoen euro uit voor de bestrijding van ebola. Maakt de eurocommissaris vandaag bekend na een bezoek aan Congo. Is dat genoeg, voor zover jij dat kan inschatten?
1: Nee.
0: Het klinkt als een druppel op de gloeiende plaat.
1: Dat is het absoluut. En ook de vraag hoe geld dan besteed zou worden. Misschien wel om te voorkomen juist inderdaad weer het virus de grens niet overgaat. Dat zag je ook in 2014. Barack Obama was toen president van de Verenigde Staten. Liberië heeft natuurlijk als vrijgemaakt land met Amerika te maken. En Obama was er heel snel bij om iets te doen voor zijn mensen, zo gezegd. Maar tegelijkertijd vooral omdat hij te horen kreeg van, je moet alles doen om tegen te houden dat mensen in de Verenigde Staten met ebola terechtkomen. En het zou zomaar kunnen dat geld, wat je zegt, die druppel op de goede plaat, misschien zelfs ook wel in Oost-Congo voor een deel daarvoor besteed wordt.
0: Is dit nou een uitbraak die het ook in zich heeft om een pandemie te worden?
1: Dat kan als het zich echt zo zou gaan verspreiden als bijvoorbeeld Stichting Vluchteling vreest. Mijn inschatting nogmaals is dat die kans niet zo groot is. Met de disclaimer, ik ben geen medisch deskundige. Uh-huh. Maar kijk het naar hoe het tot nu toe verloopt. Bijvoorbeeld vandaag ook geen nieuwe besmetting in Oeganda, wat dan toch ook een brandhaard is. Dat is veelzeggend. Dus dat geeft mij toch lichte hoop dat het wellicht bij een lokale epidemie blijft.
0: Ja. Het was mooi en verhelderend om met je te praten, Kees Broeren, oud-Afrika-correspondent en schrijver. Dank je wel.
1: Ja, ook bedankt.

0: James Taylor, Mexico. De kop is eraf. Het WK voetbal 2026 is begonnen met een spannende wedstrijd. In het stadion in Mexico-stad is Midden-Amerika-correspondent Boris van der Spek. Goedenavond, Boris.
1: Goedenavond.
0: Hoe is de openingsceremonie verlopen vanavond?
1: Nou, heel goed. Er was sowieso voorafgaand aan de wedstrijd best wel wat spanning bij de Mexicaanse regering over dat er protesten zouden kunnen zijn die de wedstrijd zouden kunnen verstoren. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is het allemaal goed gegaan. Het stadion zat stampvol. Er waren optredens van Mexicaanse groep van de bekende mariachis, hè, met de grote hoeden en de gitaren. Ja. Van artiesten als Shakira. Dus dat was een enorm spektakel. En daarna was het tijd om te voetballen. En ook dat is voor Mexico goed verlopen.
0: Ja. Is dit een WK iets wat enorm leeft in Mexico?
1: Nou, na vandaag denk ik wel. De afgelopen tijd was het wat minder. Er waren dus hele zware protesten van onder meer leraren die

0: mensen die niet binnen werden toegelaten, spelers, scheidsrechters. Dus er hing een heel negatieve sluier overheen. Maar nu Mexico vandaag gewonnen heeft en als je ook het feest zag in dat stadion, ja, dan kan je toch wel spreken dat het WK wel echt leeft in Mexico.
1: Voor het eerst wordt een WK in 3 landen gespeeld. Wat zijn eigenlijk de verwachtingen over hoe dat gaat verlopen?
0: Nou, dat zorgt er dus mede...
1: Nu val je even weg. Sorry Boris, ja. Je viel even weg. Ik vroeg wat de verwachtingen zijn.
0: Ja, die zijn niet zo heel hoog. Kijk, de meeste wedstrijden, en met name de belangrijke wedstrijden, worden in de Verenigde Staten gespeeld. Mexico en de VS hebben momenteel niet zo'n goede band. Natuurlijk met het migratiebeleid van Trump, dat ook veel migranten uit Mexico in de VS raakt. Dus Het is een beetje een verdeeld WK. Daar komt ook nog eens bij dat het enorm dure ticketprijzen zijn, waardoor heel veel mensen die graag naar een wedstrijd zouden willen gaan, niet kunnen gaan. Een beetje een exclusief toernooi. Ja. Dus ja, het is een toernooi dat ze samen organiseren, maar wat eigenlijk apart van elkaar gespeeld wordt.
1: Ja. En wie zitten er dan wel op de tribune?
0: Nou, mensen die het kunnen betalen. Kijk, de tickets van voor de groepswedstrijden van Mexico, de gemiddelde goedkoopste kaartjes van het moment zijn ongeveer $1000, $1500 zelfs. Ja. Nou, als je kijkt naar het gemiddelde salaris in Mexico, van het maandsalaris ligt rond de $600. Dus ja, dat zijn mensen die het kunnen betalen. De armere mensen kijken in de kroeg, op plein of gewoon thuis. En ja, dat zien we toch ook in de Verenigde Staten bij de wedstrijden daar, Canada waarschijnlijk ook. Het is een toernooi voor de mensen die het kunnen betalen en voetbal is al lang niet meer een sport van het volk.
1: Nee. Trump laat zich vaak negatief over Mexicanen uit. Wat hoor je op hun beurt over Trump bij jou?
0: Nou, die is niet populair hier. Hij praat laatdunkend over Mexicanen. Hij praat laatdunkend over het toernooi. Hij praat laatdunkend over de president Sheinbaum. Hij heeft gedreigd met militaire interventie. Daar maakt hij jezelf niet populair mee. De Verenigde Staten hebben sowieso een geschiedenis als het gaat om interventies in Mexico. Dus hij is zeker niet populair. En dat maakt dat zo'n toernooi nog raarder is. Want toen het werd aangekondigd dat ze het samen gingen organiseren, hadden ze het echt over eenheid. En nu heb je presidenten die onder elkaar de tent uitvechten.
1: Dus het heeft de landen eerder uit elkaar gespeeld dan bij elkaar gebracht?
0: Nou, het WK niet per se, maar het WK was natuurlijk een perfect moment om te laten zien dat Noord-Amerika een eenheid is. Hè? Mexico, Canada en de... En nu zien we dat dat totaal niet het geval is. Sterker nog, ze schelden op elkaar. En ja, dan is zo'n toernooi wat eenheid moet uitstralen, wat vrolijkheid moet uitstralen, wat een fijne voetbalwereld moet uitstralen. Ja, dan is dat toch wel heel een raar signaal als de wereldleiders op elkaar zitten te zitten.
1: Ja. Heb jij zelf enig idee? Ja, dat is altijd een beetje glazen bolachtig. Maar durf je een voorspelling te doen wie er gaat winnen? Dit toernooi? Nu ben je of heel diep aan het nadenken of gewoon weg. Ja, ik hoor
0: ik
1: je.
0: Ik ben er nog steeds.
1: Je bent er. Kon je mijn vraag verstaan? Of je een voorspelling durft te doen wie er gaat winnen? Nou, volgens mij is Boris weer weg. In elk geval, dank je wel, Boris van der Spek. Dank je.

0: Patience. Het WK voetbal is begonnen, maar morgen begint er nog een wereldkampioenschap. Het WK cricket voor vrouwen in Engeland. Met voor het eerst een Nederlandse deelname. En ik heb het genoeg om met twee spelers te praten. Ze zijn in Birmingham met de ploeg. Goedenavond, Frederik Overdijk en Robine Rijke.
1: Hi, goedenavond.
0: Ja, Robine, het Engelse voetbalelftal doet ook mee aan het WK. Wordt jullie cricket-toernooi niet helemaal overschaduwd in de media door dat voetbal?
1: Nou, ik denk hier in Engeland leeft cricket echt heel erg. Dus ja? Op straat overal zijn er posters, het is overal op tv, er zijn events. Dus hier leeft het echt heel erg. En we hopen natuurlijk dat er in Nederland toch mensen ook wat ervan meekrijgen.
0: Want cricket is echt de bakermat van de sport, hè?
1: Ja, zeker. Nee, in Engeland is het echt, nou ja, net als voetbal in Nederland is. Iedereen kent het, iedereen speelt het. Dus dat is wel heel gaaf om dan hier dat WK te mogen spelen.
0: Frederik, Nederland doet voor het eerst mee. Dat moet wel echt een enorm hoogtepunt zijn voor jullie.
2: Ja, het is echt een ongelofelijke droom die uitkomt. We hebben hier de afgelopen aantal jaren van gedroomd en keihard naartoe gewerkt. En dat het nu gewoon zover is, begint steeds meer in te zinken ook wel. Ik moet wel zeggen dat het in de aantocht naar het WK toe was het altijd een beetje van, oh ja, we gaan naar het WK. Maar nu hebben we gisteren onze eerste mediadag gehad. En dan,
0: En is het heel echt dus opeens.
2: Onwerkelijk. Ja.
0: En hoe schat je jullie kansen in?
2: Ja, onze kansen om echt de World Cup te winnen, ik denk dat die niet heel erg hoog liggen. Nee. We zitten wel in een enorm moeilijke pool. We spelen natuurlijk tegen de toplanden. We spelen tegen Zuid-Afrika,
0: India, Australië. Voor mensen die niet zo thuis zijn in cricket, wat zijn de toplanden?
2: Ja, dus Zuid-Afrika, India en Australië, met wie we ook in de pool zitten. Mm-hmm. En dan zitten we verder ook nog met Bangladesh en Pakistan, die ook gewoon zeer hoog in de ranglijst staan. En dan heb je in de andere pool zitten nog Nieuw-Zeeland, de West Indies, Engeland natuurlijk, die ook enorm goed zijn. Ja. Dus dat zijn wel een beetje de toplanden. Dus echt het WK winnen, dat wordt het misschien niet. Zeg nooit nooit, elk team is verslaanbaar. Mm-hmm. Maar we willen wel graag, we hopen wel zeker een kans te maken om de wedstrijd tegen Pakistan en Bangladesh te winnen. En dat is ook zeker ons doel.
0: Want het is al heel eervol om er überhaupt bij te zijn op dit podium.
2: Zeker, ja, ongekend. Ja. Het is een droom, het is... Ja.
0: Bij cricket gooit of bolt de verdedigende ploeg en slaat de aanvallende ploeg. Waar zijn jullie zelf heel goed in?
2: Eigenlijk in allebei wel. Ik denk dat onze statistieken wel zeggen dat wij beter zijn in beginnen met slaan. Een beetje het aanvallende. En dat we dan beter in de tweede helft kunnen verdedigen. Maar ja, ik zou wel zeggen dat we in allebei de takken een zeer goed team hebben.
0: Robine, jij bent, hoorde ik, een keer door de Wereldbond geschorst, hè, omdat je verkeerd zou gooien. Wat was er mis met jouw worp?
1: Dat is eigenlijk een heel technisch aspect en dat is gelukkig heel lang geleden en gelukkig is dat ook rechtgezet. Maar bij cricket gooi je met een rechte arm aan, bowl heet het. En als hij dan meer dan 15 graden buigt, dan zegt de internationale bond dat je daar een voordeel uit zou kunnen halen. Dus het is inmiddels gelukkig lang geleden en ik heb hard aan mijn actie gewerkt. En ik ben dus weer goedgekeurd, dus ik mag gewoon gelukkig weer bowlen. Ja. Maar dat is een aspect dat niet echt in andere sporten voorkomt, denk ik.
0: Want jouw arm was te veel gebogen volgens de Wereldbond.
1: Ja, maar ik heb gelukkig daar hard aan gewerkt met heel veel verschillende coaches. En nu kan ik weer bowlen.
0: Ja. Hoe lang spelen jullie eigenlijk al cricket?
1: Ja, wij spelen allebei vanaf kinds af aan al bij onze clubs in Den Haag. Mm-hmm. We zijn eigenlijk allebei vanaf ons zesde mee begonnen. Dus dat is inmiddels toch wel een aantal jaren. En altijd in de jeugd met jongens gemixt gespeeld.
0: Oh ja.
1: En daarna doorgaan met de dames.
0: Wat is dat gebruikelijk dat je gemixt speelt?
1: Ja, zeker. Cricket in Nederland is heel erg klein. En al helemaal in de jeugd zijn er niet genoeg dames of meisjes om apart te spelen. Dus wij hebben allemaal gemixt met de jongens gespeeld. En daarna naar een seniorenteam wel naar de dames. Maar wij spelen wel ook bijna allemaal nog bij een herenteam van onze club. Mm-hmm. Ook om zo hoog mogelijk niveau te kunnen spelen. Damescricket in Nederland is best wel klein. Dus er zijn eigenlijk maar twee pools, twee niveaus. Dus het is een beetje een mix van dames die op hoog niveau willen spelen. Echt fanatiek. En waaronder dus wij die ook Nederlands elftal cricketen. En dan speel je ook met mensen die gewoon gezellig en voor de lol een balletje willen slaan. Dus dat vinden wij ook wel heel erg leuk om dan met de mannen af en toe mee te spelen.
0: Ja.
1: En verder, ze hebben ook veel in het buitenland gecricket. Bijna iedereen in ons team heeft een seizoen in Australië, Nieuw-Zeeland of Zuid-Afrika gespeeld. Dus we hebben wel echt heel hard daar alles aan gedaan om hier te staan nu.
0: Ja, je zegt al, het is een kleine sport, hè? Dan ga ik ervan uit dat je er niet van kan leven.
1: Nee. Helaas niet. Het is wel door de jaren heen echt wel heel erg vooruit gegaan. Toen ik bij het Nederlands elftal begon, toen gingen we op tour wel eens naar kwalificatietoernooien. Nee, met één coach en dan geen fysio. Kregen we verder ook geen vergoedingen. Dus als we bijvoorbeeld 3 weken weg waren, dan moest je ook 3 weken werken, je dus niet. En nu, inmiddels door de jaren heen, is vrouwensport sowieso veel groter, wordt veel meer bekeken. Dus dat is wel heel erg bijzonder om mee te maken dat die blik daarop verandert. En dat is ook in vrouwencricket zo. Ja. Dus nu hebben we wel, we krijgen wel vergoedingen. En helaas kunnen we nog niet van leven, maar we zijn wel echt heel, heel erg vooruit gegaan. Dus dat is wel onwijs gaaf om te zien dat we steeds professioneler worden.
0: Frederik, jij studeert nog, hè?
2: Ja, klopt. Ik studeer nog. Ik studeer tandheelkunde in Amsterdam. En ik heb net, ik ben nu in de afronding van mijn 5e jaar. Met heel wat bloed, zweet en tranen heb ik toch voor elkaar kunnen krijgen dat ik dit jaar wel mijn jaar gewoon nominaal kan afronden. Omdat we best wel veel toernooien hebben gehad. Dit jaar was dat wel heel moeilijk. Maar gelukkig heeft de studie wel met me meegedacht. Mm-hmm. En dan moet ik nog 1 jaartje. Tandheelkunde is een 6-jarige opleiding. En dan ben ik tandarts. En daarnaast werk ik ook nog 2 bijbaantjes bij 2 verschillende tandartspraktijken.
0: Want dat heb je wel echt nodig.
2: Het leven is inmiddels heel erg duur geworden. Dus dat heb ik wel echt nodig. Ja. Maar ik ben ook wel een beetje ambitieus dat ik ook wel veel werkervaring wil opdoen. Dat is wel goed te combineren.
0: Jij, Robine, wat doe jij?
1: Ik heb zelf een master forensische criminologie afgerond. En ik werk nu voor de kansspelautoriteit. Ik heb een fulltime baan waar ik me richt op de aanpak van illegale gokaanbieders.
0: Ja.
1: En daarnaast doe ik dus eigenlijk bijna fulltime wat wij ook doen aan trainen. Dus we gaan van werk met een crickettas, een tas vol met eten, fitnesskleding, van hot naar her. Dus het is best wel een bijzonder leven. Ik zeg wel eens dat we eigenlijk 2 banen hebben.
0: Ja.
1: Maar het is wel onwijs gaaf en dat maakt het ook wel des te knapper en nog bijzonderder dat wij hier op het WK staan. Want wij zijn het enige team hier wat niet volledig
0: professioneel is.
1: Fulltime cricket.
0: Ja.
1: Ja, dus alle andere teams hebben dat wel. Maar ik denk dat dat ons ook een heel bijzonder team maakt. Dat we juist zoveel doorzettingsvermogen hebben en alles combineren. En wij
0: dus dat kan ook jullie kracht zijn?
1: Ja, ik denk het wel. Wij vinden elkaar daarin dus ook dat we er heel veel voor onze sport over hebben.
0: Mm-hmm.
1: En ook weten wat onze teamgenoten ervoor doen. En dat schept toch wel een hele bijzondere band.
0: Ja, dat snap ik.
1: Dus ik denk dat dat ook onze kracht is, zeker.
0: Zondag is jullie eerste wedstrijd tegen Bangladesh. Dat is een land met veel cricketervaring. Hebben jullie toch een goede kans, denk je?
1: Ja, ik denk het zeker wel. We hebben een voorbereidingstoernooi gespeeld hiervoor in Schotland. Daar speelden we ook tegen Bangladesh. En toen hebben we ze voor het eerst verslagen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat gaf wel heel erg veel vertrouwen. Ook spelen we nu in Europese condities. En dat maakt bij cricket wel heel erg uit of je in welke continent je speelt.
0: Ja.
1: Dus in Bangladesh, daar spint de bal meer. Daar krijgt de bal meer effect.
0: Hmm.
1: En hier komen onze bowlers misschien meer tot hun recht. Wij kennen de condities, de velden zijn meer vergelijkbaar met in Nederland. Dus ik denk wel dat we een groot voordeel hebben. En dat we dus veel vertrouwen hebben gekregen uit de winst vlak voor het toernooi.
0: Nou, ik wens jullie in elk geval veel succes zondag. Frederik Overdijk en Robine Rijken, zet hem op. En mocht u de wedstrijd willen zien, u kunt hem volgen op nos.nl. De wedstrijd begint om 12:30.
3: Het is 11:55.
0: De website Overstappen.nl heeft cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau geanalyseerd en vastgesteld dat vorig jaar in Amsterdam de meeste verkeersboetes zijn uitgedeeld, ruim 550.000. Op plaats 3 staat Rotterdam met 487.000, maar wie staat er op 2? Goedenavond, Jos van Nieuwenhoven.
3: Goedenavond.
0: Ja, voorzitter bent u, fractievoorzitter van Lokaal Liberaal, de grootste partij in de gemeente Stichtse Vecht.
3: Ja,
0: klopt. Want de Stichtse Vecht staat op 2. 498.000 boetes in uw gemeente. Hoe is dat mogelijk?
3: Ja, dat is dat ze hier nogal te snel rijden. Maar dat komt natuurlijk, dat komt natuurlijk door de A2 die langs Stichtse Vecht loopt.
0: Ja. Want daar staat ook een beruchte flitspaal of zo?
3: Nee, langs de A2 of op de A2 is een trajectcontrole.
0: Ja.
3: Dus, en die loopt voor het grootste deel langs Stichtse Vecht. Dus dan komen wij op 2.
0: Ja. Hebt u daar zelf ook proefondervindelijk mee te maken gehad? Ik bedoel,
3: nee,
0: hebt u zelf boetes gekregen? Nee.
3: Nee, gelukkig heb ik nog nooit een bekeuring mogen ontvangen langs Stichtse Vecht.
0: Nee. Maar landelijk op de tweede plaats tussen twee hele grote steden in. Ja, dat is toch wel, dat is toch wel opmerkelijk?
3: Ja, dat is zeker opmerkelijk.
0: Voor Stichtse Vecht, hoeveel mensen wonen er in Stichtse Vecht?
3: Wij hebben ongeveer 65.000 inwoners.
0: Ja, dan, en u spekt eigenlijk de staatskas als een grote stad.
3: Ja, dat klopt. Althans, dat doen wij dan niet, maar dat doen degene die te snel rijdt op de A2. En we hebben natuurlijk nog een camera staan binnen onze gemeente die ook goed scoort. En dat is de snelheidscamera bij Vreeland op de provinciale weg.
0: Daar worden ook veel mensen geflitst.
3: Ja, dus, daar mag je 60.
0: Ja, en de mensen rijden daar?
3: Ja, ik denk doorgaans 80.
0: Ja, dus
3: even snel door het verkeerslicht en dan staat
0: Stichtse Vecht spreekt een woordje mee, wat dat betreft.
3: Ja, blijkbaar. Ja. Maar goed, daar worden wij zelf niet wijzer van.
0: Nee. Nou, het was in elk geval mooi om u even te spreken, Jos van Nieuwenhoven, fractievoorzitter van Lokaal Liberaal in de gemeente Stichtse Vecht. Dank u wel.
3: Ja, graag gedaan.
0: Dit was het oog voor vanavond. Na 12 uur nooit meer slapen met Femke van der Laan. En morgen is er weer een oog.
3: Ja hoor, graag gedaan.
0: En dan zit hij, wij ook natuurlijk. Dan zit hij Eshwet El Miloudi. Voor nu een mooie en rustige nacht. En daar komt de tune geloof ik al aan. Ik hoor niks, maar die zou nu moeten komen. Ik denk dat er iets niet start zal. Ja, daar is hij toch.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: Docs.
2: In Nederland krijgt 10% van de vrouwen te maken met huiselijk geweld.
3: Wij maken mee dat kinderen naar het buitenland worden ontvoerd. Cliënten die zich moeten verstoppen.
2: En ook na een scheiding gaat de intimidatie en het geweld vaak door.
4: Dat moet je onderdanig doen, want anders heb je kans dat je vermoord wordt.
2: Bijna iedere week is er in Nederland een slachtoffer van femicide. Moord op vrouwen en meisjes, in veel gevallen door een ex of partner.
3: Ik vind echt dat de overheid slachtoffers in de steek laat.
2: Deze week in Docs, 100 vragen. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
5: Ster. Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: In het voetbal zijn er momenten...
7: Bergkamp 2-1!
6: ...die impact maken.
8: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
9: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
6: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
10: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
6: Het WK Voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
14: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
15: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
16: NPO Radio 1.
17: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In Happy Hour at 6 met Bas Martinius.
1: Welke gezellige feestplaat kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even een mailtje naar bas@omroepwest.nl.
0: Happy Hour at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

wie je vliegen leert. De trooster als het leven jou bezeert. Maar niemand als je in jezelf verkeert. Zo puur.

slaap nu maar zacht. Ik doe het licht wel uit. Je bent zo mooi als jij je ogen sluit. Mijn handen strelen zacht je blote huid. Zo puur kan liefde zijn. Zo puur kan liefde zijn.

0: Afgelopen! Afgelopen! Curaçao gaat naar het WK!
1: Curaçao plaatste zich voor het eerst voor het WK-voetbal met Dick Advocaat als bondscoach.
2: En als je dan zo dichtbij bent, nou ja, dan loopt toch de palen eruit.
3: Klein Curaçao, the smallest country to ever go to the World Cup. We are going to the World Cup! Ja! Yeah!
0: Wat een verhaal! Curaçao naar het WK!
1: Je ziet het in de documentaire Dick Advocaat in Curaçao. Zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ik zou dus willen weten of ik er zelf wat aan kan doen en of het ook effect heeft.
1: Ik woon best dicht bij de kust en voor mij, ik vind gewoon zeespiegelstijging best spannend.
2: In Fix de Toekomst gaan 5 jongeren op zoek naar kennis en oplossingen voor de klimaatverandering in het kustgebied.
3: Ik vind het echt zonde dat we zoveel drinkwater gebruiken voor planten water geven, terwijl dat helemaal niet nodig is. We kunnen veel beter een regenton gebruiken.
4: Om het onderwaterleven te stimuleren, ontwerpen we het windpark zo dat vissen, krabben, kreeften en allerlei onderwaterleven het fijn vindt om rond onze turbines te wonen. Dit noemen we natuurinclusief bouwen.
2: Je ziet het in Fix de Toekomst. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie.